aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De Amerikaanse immigratiedienst ICE moet worden afgeschaft vanwege grootschalige mensenrechten schendingen, zegt Amnesty International. Volgens een nieuw rapport met ruim 150 getuigenissen gebruiken agenten straffeloos geweld tegen mensen op straat. Minder dan een week geleden werd in Austin een Venezolaan neergeschoten. Honderden mensen fietsten gisteravond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De tocht werd gehouden na een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in Delft. De actie werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. Nieuwe laadpalen in Barneveld zijn deze week volgespoten met peurschuim. Volgens Omroep Gelderland stond één van die laadpalen er toen nog geen dag. Een monteur zei dat dit soort acties vaak komen van mensen die boos zijn dat ze hun parkeerplek kwijtraken door zo'n paal. Het bedrijf dat de laadpalen beheert gaat aangifte doen. En een oud-militair heeft afgelopen weekend in Canada geprobeerd een aanslag te plegen op een synagoge. Bewakers schoten hem neer en hebben een bloedbad voorkomen, zei de politie gisteren. De man bestormde het pand met meerdere wapens, veel munitie en een brandbare stof. Hij schoot ook op de politie. Eén agent raakte zwaar gewond. Het weer van Weer Online. Het is vannacht plaatselijk ongeveer 4 graden met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Kink. Dit is het station van Radiohead. Kooks. Te ontvangen via kink.nl. De

0: Rock Radio. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Klimaatminister Van Veldhoven wil dat Nederland stopt met het opslaan van gas voor andere landen, schrijft de Telegraaf. Dat gebeurt nu omdat wij de ruimte hebben, maar de landen die het gebruiken betalen er niet aan mee. Daardoor kost het de Nederlandse belastingbetaler geld, terwijl die er zelf niks van terugziet. Een groep mensen die in New York protesteerden tegen premier Netanyahu van Israël is opgepakt. Het zou gaan om zo'n 30 demonstranten, waar ook bekende acteurs en politici bij zaten. Netanyahu hield een toespraak op de VN-top en sprak onder meer over de oorlog met Iran. Tientallen diplomaten verlieten daarbij de zaal. De Chinese president Xi is voor een 3-daags staatsbezoek in Washington. Tijdens een diner in het Witte Huis zei hij dat de twee landen zich moeten gedragen als verantwoordelijke grootmachten. Het is zijn eerste bezoek aan het Witte Huis sinds 2015. President Trump zei dat ze nog nooit zo goed met elkaar hebben opgeschoten. En bondscoach Xavi gaat een vervanger oproepen voor Brian Brobbey, die tegen Duitsland geblesseerd uitviel. De bondscoach weet nog niet wie dat wordt, zei hij op de persconferentie na de wedstrijd. Donny Malen en Justin Kluivert kunnen niet door blessures. Memphis Depay en Wout Weghorst werden tot nu toe niet opgeroepen. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is er veel zon. De temperatuur ligt aan het begin van de middag op 15 tot 18 graden. Later gaat hij nog verder omhoog naar 20 tot 24 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Vijf uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette kreeg op de VN-top in New York applaus uit de zaal toen hij president Trump aansprak op zijn uitspraken over het internationaal strafhof. Jette vroeg zich hardop af hoe mensen erop tegen kunnen zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden vervolgd. Trump noemde het strafhof een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen houdt. Nederland moet af van de verplichting om gas op te slaan voor andere landen, zegt klimaatminister Van Veldhoven in de Telegraaf. Dat gebeurt omdat Nederland de capaciteit heeft, maar het kost vooral de belastingbetaler veel geld. Want andere landen die ons gas gebruiken betalen niet voor de opslag, maar alleen voor het gas zelf. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgeschoten met peurschuim, meldt Omroep Gelderland. In één geval ging het om een paal die er nog geen dag stond. Het bedrijf dat de laadpalen beheert gaat aangifte doen. Volgens een monteur zijn het vaak mensen die boos zijn dat ze hun parkeerplek erdoor kwijtraken. En de afscheidswedstrijd van Lionel Messi bij Argentinië was binnen 2 uur uitverkocht. Messi neemt afscheid in de oefenwedstrijd tegen Benin. Die wordt gespeeld in Buenos Aires. In dat stadion kunnen meer dan 80.000 mensen. Een kaartje kostte omgerekend tussen de 50 en 300 euro. Het weer van Weer Online. Vanmorgen is er veel zon. De temperatuur ligt aan het begin van de middag op 15 tot 18 graden. Later gaat die nog verder omhoog naar 20 tot 24 graden.
1: Kink.

Dit is King. Alternative Rock Radio.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: bergmateriaallevering en voor het altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een demonstratie tegen de komst van een AZC in het Gelderse Kesteren is gisteravond uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen en heeft 7 mensen opgepakt. 4 aanhoudingen hadden te maken met vuurwerk. Vorige week ging het binnen dezelfde gemeente ook al mis in Opheusden. Toen werden 14 mensen aangehouden. In Delft zijn gisteravond honderden mensen op de fiets gestapt om te protesteren tegen onveiligheid op straat. Aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in Delft. Studenten organiseren de actie en vonden de opkomst verrassend groot. Jong en oud fietsten mee. Premier Jette is niet blij dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof. In een toespraak op de VN-top in New York vroeg hij zich hardop af hoe iemand erop tegen kan zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden bestraft. Daarop kreeg Jette applaus vanuit de zaal. Volgens Trump voert het strafhof schijnprocessen op. En het Nederlands elftal speelde gisteravond 1-1 gelijk tegen Duitsland in de Nations League. Cody Gakpo maakte in blessuretijd de gelijkmaker. Oranje zag Brian Brobbey geblesseerd uitvallen. Hij komt deze interlandperiode niet meer in actie. Bondscoach Xavi roept een vervanger voor hem op, maar weet nog niet wie dat wordt. Het weer van Weer Online. Een dag met veel zon. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden.
5: Kink.

0: Een zachte koek, wacht even hoor. Beter. Net 6 uur geweest. Hallo, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
3: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Op vrijdag is het tijd voor Vrijdag Corvée. Samen met Erik Kortom tot 12 uur op je radio.
4: Oh ja.
0: IJzer is later en ik ga ook iets eerder weg. Maar het hele feuilleton heet Vrijdag Corvée. Hallo, goedemorgen. Vrijdag 25 september vandaag. Bij Kinkeltunnel in Rock Radio. Vandaag je laatste kans op het winnen van tickets voor Placebo. Ja, dus wees daar snel bij. Die geit komt gegarandeerd nog voorbij vanochtend in de ochtendshow. Het weer vandaag dan. Och, dat staat hier weer niet bij. Och, wat is dit nou weer? Waarom? Momentje. Ik heb hier een draaiboek voor me en er gaat iets... Wacht.
5: Momentje.
0: Computer says no. Maar ik wil toch echt weten wat voor weer het vandaag wordt. Gisteren was het hartstikke lekker, Indian Summer. Nou, daar gaan we dan. Vandaag, 25 september. Fris vanochtend, maar de zon breekt door. En het wordt vanmiddag 22 graden. Ja, oké, dus de ochtend begint wat frisser, maar daarna gewoon een heerlijke Indian Summerdag. Want 22 graden volop in de zon. Ik stel voor dat je de Vrijbo vandaag nog ergens op een terrasje doet. Het is misschien wel even de laatste dagen dat het kan. Laatste mooie dag van het jaar misschien.

0: Stone Free hoorde Figure 8 bij Kink.
1: Kink, never ending story. Never ending story.
0: Vrijdagochtend rijgen we de liedjes aan elkaar. In de Never Ending Story, elke uur zo rond 21:50 een liedje. En een uur later een liedje wat daarop past. En jij bepaalt met je eigen gedachtenkronkels welk liedje dat zou kunnen zijn. Afgelopen vrijdag om 11:50 was de laatste Never Ending Story van afgelopen week. Waren we gebleven met The Gathering van Frank Turner. Die kwam weer uit The Gathering en Strange Machines. En Maurice, ja, koren op mijn molen, Maurice. De tour van Weezer, die ze nu uitvoeren vanwege hun nieuwe album, heet The Gathering. Dus van The Gathering van Frank Turner is het heel logisch om daarna iets te draaien van het nieuwe Weezer-album. Vind je ook niet, Michiel? Ja, dat vind ik zeker eigenlijk. Ja, dat is een ontzettend goed idee. Goed album. Ene goede track naar de andere. Ik had deze volgens mij nog niet op de radio gedraaid, dus bij deze. Weezer. Dit is CEO.

Mocht je denken, dit lijkt een klein beetje op Undone the Sweater Song. 100% de bedoeling. Wat Rivers Cuomo in dit liedje doet, is een klein beetje klagen over het feit dat hij heel graag nieuwe liedjes schrijft, maar dat mensen eigenlijk alleen maar die classics willen horen. Ja, give the people what they want. Dus laat hij het een klein beetje lijken op de classic. Die ook absoluut elke avond speelt, hoor, tijdens de Gathering Tour die op dit moment door Amerika trekt, binnenkort naar Europa komt. In mei in Amsterdam, King Presents Weezer in AFAS Live. En dit werd gedraaid omdat Maurice hem vanuit die kennis, de tour heet The Gathering, koppelde aan The Gathering van Frank Turner. Maar hoe gaan we van CEO van Weezer, een liedje dat dus gaat over, fans willen alleen maar de classics horen, geen nieuwe liedjes, maar het kan ook dat je zijn, nou ja, van CEO is een kleine stap naar The Boss. Dat zou er eentje kunnen zijn. CEO, de baas. Je zou naar Bruce Springsteen kunnen linken. Of misschien wel een liedje waar jouw baas een hekel aan heeft. Dat kan natuurlijk ook nog.

0: Violet Grohl bij Kink en Bug in the Cake. Nieuws van 6:30 komt eraan. Daarna onder meer Ist Gorillaz en ook Kula Shaker.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
13: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
14: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier. Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
16: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in het Gelderse dorp Kesteren. Daarbij zijn 7 mensen aangehouden nadat er vuurwerk was afgestoken. Justitieminister Van Wil heeft na uitgebreide excuses een motie van wantrouwen overleefd. Hij had een rapport afgezwakt over duizenden aangiftes die waren blijven liggen. De Tweede Kamer voelde hem gisteravond aan de tand in een urenlang debat. En de nieuwe Oranjebondscoach Xavi Hernandez vindt dat Nederland gisteravond in de Nations League beter was dan Duitsland. Het werd uiteindelijk 1-1, maar volgens Xavi had Oranje meer verdiend. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint fris, maar al snel gaat de zon schijnen en wordt het warmer. Temperatuur kan oplopen tot 24 graden.
18: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog weinig tot niets aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wel een korte file op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Bij de Zuurhofbrug is het wegdek in slechte toestand en het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Twee rijstroken zijn daar dus dicht. Vertraging is 10 minuten.

0: in koffie. Mijn muis werkt als een trein. Die vonden na een dosis van het spul moeiteloos de weg door ingewikkelde doolhoven. Ja, voor jou en mij de reden om nog een extra bakje te pakken. Ik moet er wel even voor lopen. Je weet misschien, we hebben sinds kort een nieuwe studio bij Kink. En ik heb de doodstaf gezet op koffie naast de mengtafel.
1: Want als het overheen valt, ja, hey, dan hebben we een probleem.
0: Dus ik heb de koffie, we hebben in de hoek twee flightcases staan. En daar mag je je koffie op zetten. Dus ik heb de microfoon nog iets uitgetrokken. Maar, Nou, mijn geheugen gaat met sprong omhoog, merk ik ook. Ja.
1: Oh. Onderweg, echt, hé?
0: Kijk, wat was de naam? Ik had benieuwd de naam van het stofje weer vergeten. Trigonelline. Dat is een stofje dat terug te vinden is in koffie. En geeft je geheugen en leervermogen een flinke boost. Nou, goed onthouden. Zometeen hoor je de Smashing Pumpkins en de Rolling Stones naar Ist. Dit is Lost My Shadow. Ja, dan ben je dus vergeten waar die ligt.

0: het verhaal over dat koffie goed is voor je geheugen en leervermogen vanwege het stofje. Hoe was het nou? Goed, inmiddels is de eerste koffie is op, maar ik weet nog steeds niet hoe het stofje heet. Oh ja, trigonelline zit erin. En dat stofje helpt dus je geheugen en leervermogen een boost te geven. Ik krijg een bericht over van Koen.
1: Goedemorgen, Michiel. Ben ik nu de enige die denkt van, kan ik dat stofje trigonelline niet een pilvorm krijgen?
0: Nee, je bent zeker niet de enige. Want de eerste, als ik gewoon al zoek op het woordje trigonelline, krijg ik al gelijk bovenin zo'n heel rijntje gesponsorde producten. Allemaal pillen en zo. En als ik dan nog een keer verder ga zoeken op exclusief trigonelline supplement. Ja, dat bestaat gewoon. Er zijn gewoon allemaal pilletjes van. Maar, ook mooi, een bericht van Menno. Ja, ik denk dat Menno dat niet nodig heeft. Die stuurt, wauw, dan ben ik nu zeker wel almachtig qua kennis. Want ik werk bij een koffiegroothandel. Dan denk ik inderdaad dat jij wel eventjes gedekt bent, Menno. Lekker. Koffie! En ook koffie voor je oren. Dit is de nieuwe van The Warning bij Kink. Bite my tongue hoor je nu.

0: Jette heeft vannacht bij de Verenigde Naties een toespraak gehouden. Heeft hij, ongewoon felle bewoordingen gebruikt. Zonder bij naam te noemen richting Trump. Kreeg er ook luid applaus over. Word je voorbij gepraat in het ANP-bulletin van 7 uur door Michiel Frazenstorm. Gelijk erachteraan meer Vrijdag Café met onder andere de King XL van Nothing But Thieves. En ook, come on everybody, the Bloodhound Gang.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kink. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
17: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
18: Download de app en start met vinden.
19: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De politie heeft gisteravond 7 mensen aangehouden bij een protest tegen een AZC in het Gelderse dorp Kesteren. Een paar honderd demonstranten stonden bij het dorpshuis en staken vuurwerk af. Daarna greep de ME in. Vorige week waren er in dezelfde gemeente ook al rellen tegen een AZC, toen in het dorp op Heusden. Justitieminister Van Wil mag aanblijven. Hij lag onder vuur in de Tweede Kamer, die gisteravond urenlang debatteerde over duizenden aangiftes die waren blijven liggen. Van Wil had het rapport erover afgezwakt, daar heeft hij sorry voor gezegd. De PVV kwam nog wel met een motie van wantrouwen, maar die kreeg bijna geen steun. Duidelijke taal van premier Jette tijdens een toespraak bij de Verenigde Naties. Handen af van het internationaal strafhof, zei hij. Daarna kreeg hij luid applaus uit de zaal. President Trump noemde het strafhof eerder een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert en hij is van plan het hof sancties op te leggen. En Xavi Hernandez is tevreden over zijn eerste wedstrijd als Oranje bondscoach. Nederland speelde in de Nations League met 1-1 gelijk tegen Duitsland, maar hij vond dat Oranje meer had verdiend. Spits Brian Brobbey viel geblesseerd uit. Xavi gaat een vervanger oproepen en daar horen we vandaag waarschijnlijk meer over. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint nog fris, maar dat verandert snel in zonnig nazomerweer. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden.
0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog weinig tot niets aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wat wel opvalt is de A15 Rotterdam-Europoort. Bij de Schiphol-brug is maar één rijstrook, althans alleen maar de vluchtstrook, beschikbaar. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
20: Kink. Alternative Rock Radio.

0: deze week ook de Kink XL gehaald. A different kind of happiness.
1: Kink, vrijdag corvée. Kink.
0: 11:07, hallo Michiel hier.
2: Welkom Michiel.
3: Veenstra.
0: De vrijdagochtend is voor vrijdag corvée. Ergens de komende uur wandelt Erik Kortom binnen. En dan gaan we samen vrolijk door. Het vrijdag kink dilemma komt dan voorbij. Ik weet wel zeker. Ook ergens tussen nu en 12 uur. Placebo tickets. Als de kinkprijzigheid voorbij komt. En ook nog een keer of 5 de Never Ending Story. Een uurtje geleden draaide ik Weezer en CEO. Want die volgde op Frank Turner en The Gathering. Die was vorige week als laatste in de Neverending Story. En The Gathering, zo beredeneerde Maurice, zo heet de wereldtour die Weezer nu doet. Dus je moet iets van het nieuwe album van Weezer draaien. Hij moest lullen als brugman om mij te overtuigen. Maar het is wel gebeurd. En nu is dus de vraag, wat past er na Weezer en CEO? Dan zou je kunnen uitkomen op bijvoorbeeld een liedje wat je baas leuk vindt. Want ja, wat als de CEO het leuk vindt en ik vraag het daar op de radio, dan krijg ik vast de opslag. Ik wil, bekijk maar joh. Verzin maar iets leuks over een minuutje of pak een beetje gewoon weg. 5. Tijd voor het vervolg van The Never Ending Story. In het noordoosten en oosten, oh jongens, begint de dag met mist. Ik zie het bij buienradar staan, maar er is nog geen enkel verzoek binnengekomen voor een misthoorn. Ik heb hem toch maar even erbij gepakt nu. Verder vandaag veel zon, beetje sluierbewolking en droog. Met 20 tot 25 graden heerlijk nazomerweer. Ik had wel op de fiets vanochtend dat ik dacht, oh ja, ik merk wel dat het aan de randen van de dag, in dit specifieke geval de vroege ochtend, al wel wat frisser wordt. Ik had vanochtend op de fiets en dacht, hoe lang heb ik het zomerjasje nog aan?

0: it bears repeating now.
1: 18 over 7, goeie vrijdagmorgen. De Kink vrijdagochtendshow heet Vrijdag Corvée. Met zometeen Kortom erbij. En nu alvast de prachtige foto's van mensen zeggen... nou, Misthoorn, voor mij hoeft het niet. Maar wat een ontzettend mooie luchtfoto's komen er ook wel binnen. Onder meer Dennis. Die zegt, nou, hier niks, geen mis nodig. Oké, okay, prima, duidelijk staat genoteerd. Had.
2: Kink, never ending story.
1: Ja, van Weezer's CEO pak je door naar MGMT. Komt meerdere keren binnen, want de CEO zit in het management. MGMT is een afkorting van management. Van management en CEO's en managementfunctie. Veel geroepen. Oh, dit kan ook een heel mooi hoor trouwens, Jeroen. Ik heb net het kwartje de andere kant op laten vallen. Maar CEO van Weezer, het gaat erover. Weezer's intern, here comes the CEO. I gotta keep this rocket in the sky. Dat hij de hele tijd alleen maar... Weezer wil het liefst ook nieuwe muziek laten horen. Nou, net een fantastisch nieuw album uitgebracht, de Gold Album. Maar klaagt Rivers Cuomo. De meeste mensen willen alleen maar onze oude hits horen uit de 90s. Ah, here we go. Cranking out another 90s jam. En de CEO zegt, ja, nee, dat willen de mensen. Daarom zegt Jeroen, wat dacht je dan van My Iron Lung van Radiohead? Dat schreven zij namelijk als het protestnummer tegen het altijd maar moeten spelen van Creep. Goed, ja, mooi. Maar uiteindelijk ga ik toch voor...
3: Hallo, met Wouter.
1: Hey Wouter, met Michiel van King spreken. Goedemorgen.
3: Hey Michiel, goedemorgen.
1: The Never Ending Story. Wat een mooie link leg jij.
3: Ja, mooi hè?
1: Ja, een uurtje geleden draaide ik Weezer met CEO. En die was daar opgeplemd omdat daarvoor Frank de Turner zat met The Gathering. En toen kreeg ik een bericht binnen. Ja, hallo, The Gathering, zo heet ook de wereldtour van Weezer. Dat stuurde Maurice en dat klopt. Dus mocht ik iets van het nieuwe album van Weezer draaien... ik was er heel blij mee, dat zul je misschien wel begrijpen.
3: Ja, zeker.
1: Zeg maar van CEO van Weezer. Met welke logica gaan we door naar welk liedje?
3: Nou, daar zit Chief Executive Officer zit erin.
1: Ja, dat is een CEO. Nou
3: ja, dan leg je de link al snel naar de Keizer Chief. Kink, never ending story.

0: Neverending Story van CEO, Chief Executive Officer, naar Keizer Chiefs. De Chief was hier in de link, aangedragen door Wouter. Ja, hij zei later nog, ik had eigenlijk ook in eerste instantie dacht ik aan Ruby, maar ik denk dat is maar één woord. Dat is moeilijker doorborduren dan een titel met meer woorden. Never miss a beat. Ja, van Keizer Chiefs, Never miss a beat. Stap je door naar...
1: Nee,
0: zeg maar, we zien een liedje met juist nog geen enkele beat erin, want... We never miss a beat. Of iets met Keizer. Weet ik veel. Keizer Chiefs, never miss a beat. Laat de creativiteit de vrije loop. Welk liedje past daarbij? En dat kan een heel logische verklaring zijn. Het kan ook een verklaring zijn die echt alleen maar in jouw hersenkronkels ergens op slaat. Als je dat even laat weten met de Kink app. Die staat op je telefoon hopelijk, de Kink app. Druk op contact, kun je een berichtje tikken of inspreken, wat je maar wil. Maak mij duidelijk wat jij vindt dat past bij de Neverending Story naar Keizer Chiefs Never Miss a Beat over een minuutje of, 50, 55. Pakken we door met het volgende hoofdstuk in de Neverending Story. Goeie vraag van Chris. Zijn er al e-mails voor Oasis verstuurd? Die loting sloot afgelopen donderdag en er staat mij bij dat vandaag... Maar dat weet ik niet helemaal zeker, dat vandaag de mails komen... of je wel of niet mag meedoen aan de loting voor het kopen van tickets. Gisteren was het eventjes al hier bij Kink opwinding... want Jim had al een mailtje gehad, die mocht kaarten kopen van Napworth. Maar toen las ik later dat Oasis had gewaarschuwd voor scammers... en dat er nog niks was verstuurd. Dus ik hoop zo dat Jim niet op een linkje heeft geklikt in die mail... Nou, dat hoor je misschien vanmiddag wel als hij tussen 3 en 6 weer met Isabel de vrijdagmiddag show doet. Wat? Marieke zegt, ja, ik heb een code, mag de voorverkoop in. Wat? Ik krijg een appje van Marieke dat die een code heeft. Ik zat helemaal van rustig van, nou, niks aan de hand, ik heb nog geen mail gehad. En er zijn scammers, dus nee, dat komt allemaal goed. Ga nu Marieke bellen, kijken wat voor mail zij heeft gehad. En dan ga ik gelijk mijn eigen mail ook weer checken en de spambox en zo. Dat is niet waar wezen. Of een kaart te kunnen kopen. Nou, ik heb toch 0 mail, hoor. Marieke? Nee? Nou, nog 1 poging. Laat ik gerust eventjes weten wat jouw ervaring is. Heb jij je ingeschreven voor Oasis? Heb je wel of niet al een mail? Of moeten er mensen zonder mail...
2: Goedemorgen,
0: Marieke. Hey, Marieke, met Michiel van Kingsbeker. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoezo heb jij mail?
2: Ja, ik heb gisteren mail gekregen.
0: Hoezo heb jij mail?
2: Ja, mijn man ook nog niet hoor, dus die raadt wel een beetje. Maar ik mag voor hem ook een kaartje kopen, hoop ik dan.
0: Oké, maar ik wil niet in paniek zijn, maar ik ben gewoon wel benieuwd omdat er gisteren dat bericht was over scammers. Het is wel legit?
2: Dit is wel echt helemaal legit, ja.
0: Dat is verdorie lekker hoor. Maar hoop eens op.
2: Er komen nog mails aan, hè.
0: Oh, er kan nog wat komen.
2: Er kan nog wat komen, ja.
0: Oké.
2: Niet in paniek slaan.
0: Nou, nee, dat...
2: Misschien... Maar je moet wel ongeveer om 19:30 volgens mij in gaan loggen. Dus...
0: Ja, je moet zo!
2: Niet lang aan het
0: gaat
2: over.
0: Heel snel, waar heb je voor ingeschreven? Voor Amsterdam gewoon?
2: Voor Amsterdam.
0: Oké, nou dan ophangen, succes en laat even weten hoe het is gegaan.
2: Is goed.
0: Doei!
2: Oké,
0: ja, succes. Ja, succes. Waarmee? Ik heb niks. Geen mail, niks. En om 19:30 begint er een voorverkoop.
2: Misschien vandaag nog.
0: Ja, ik hoop het. Nou, hang nou op, die gaat erin. Nou, doei. Dag. Ik ben heel blij voor je. Een beetje.
3: Kink. Fijn weekend.
4: Weekend.
3: Het weekend vier je met Kink.
4: Oh yeah.
3: En dat begint goed met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom trappen je laatste werkdag af vanaf 6:00 ochtends. De vrijdagmiddagborrel is gezelliger dan ooit. Want om 3:00 proosten Jim Voorwald en Isabel Brinkman met jou op het weekend. Zaterdag en zondag hoor je ook de beste alternative rock. Op het sportveld, onderweg naar je tante's verjaardag... en in je woonkamer met je vrienden over de vloer. Het weekend van Kink, dat is pas vrij hebben. Alternative Rock Radio.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Kink.
7: Bestellen. Inkopen. Mengen. Boeken. Plannen. Snijden.
1: Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
11: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
12: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: En dit weekend ook extra goedkoop. Knorr Wereldgerechten. Per pak maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl deals.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
15: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
15: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
16: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
17: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
18: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN. Voor een beter internet.
19: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
20: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
21: Half 8. Kink. AMP Headlines.
22: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Justitieminister Van Wil heeft gisteravond uitgebreid sorry gezegd in de Tweede Kamer. Die voelde hem aan de tand over aangifte van zware misdrijven die op de plank zijn blijven liggen. Van Wil had een rapport erover afgezwakt. Bij het dorpshuis in het Gelderse Kesteren protesteerden gisteravond een paar honderd mensen tegen de komst van een AZC, maar het liep uit de hand. Mensen gooiden met vuurwerk en de ME moest ingrijpen. Er zijn 7 mensen opgepakt. En applaus en gejuich uit de zaal voor premier Jetten tijdens een speech bij de Verenigde Naties. Handen af van het internationaal strafhof, zei hij. Hij doelde daarmee op president Trump, die het hof eerder een neptribunaal noemde. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint fris, maar de temperatuur loopt al snel op met flink wat zon. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden.
0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog weinig aan de hand deze vrijdagochtend op de weg. Wel twee files die opvallen. Om te beginnen de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Woerden en De Meern is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar één rijstrook open. Er staat 7 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En de A27 Utrecht-Gorkum, daar wordt aan de weg gewerkt. En daardoor staat er ook een file voor Hagestein van 4 kilometer met 20 minuten op onthoud.

0: extra.
1: En ook zeker van Fontaine's DC. Marianne hoor je naar ZZ Top en Sharp Dressed Man.
2: Het is bijna weekend, het is bijna weekend, weekend, weekend. Het is bijna weekend, weekend, het is bijna weekend, weekend. Bijna.

10 over half 8, vrijdagochtend 25 september. Maar hij kan denk ik wel weer. Want. Want, die moet je ook aandoen. Twee keer. Want, nee, dat is nog wat even. Maar, misschien heb je het wel gevoeld. Ik zei dit ook, ik vond het wel fris op de fiets vanochtend. In Twente is de eerste vorst aan de grond van dit najaar gemeten. Ja, ja, ja. -0,4 vlak boven de grond. Een paar dagen eerder dan gemiddeld. De omslag kan bijna niet groter. Volgende week kan het in het zuiden richting de 30 graden gaan. Oh, nou, dan mag die wel weer uit. Wat? Nee, ik vind het even leuker nu. Ja. Het is een frisse ochtend wel, hoor. En vandaag wordt het ook al wel lekker weer. Niks mis mee. Vandaag veel zon, een beetje sluierbewolking en droog. 20 tot 25 graden. Maar volgende week is het inderdaad gewoon echt weer één grote nazomerweek. Oké, klaar. Ik zal je heel eerlijk zeggen, ik heb dan toch FOMO. Dus misschien heb je het net gehoord, anders bij deze even in het kort. Ik kreeg de vraag. Zijn er al mails verstuurd voor Oasis ticketverkoop? Zeg, nou, ik heb niks gehad. Jim riep gisteren wel iets, maar volgens mij was dat een scammer, want er was zo gewaarschuwd. En ik kreeg allemaal berichten van mensen. Nou, nee, ik heb ook een mail gehad. Ik zit nu in de voorverkoop en denk, god, zal toch niet waar wezen? En inderdaad, heel veel mensen die hebben al wel een mail gehad, zitten nu in de wachtruimte, as we speak, om kaarten te kunnen kopen voor Oasis. Nou, wij wensen al deze mensen natuurlijk ontzettend veel geluk. En als het ze lukt, nog steeds heel veel liefde, maar ook wel een beetje van potdorie, want ja, ik heb dus geen mail gehad. Dus ik denk, het zal er niet waar zijn. Heb ik gewoon helemaal buiten de, ook niet van een sorry. Dat was ook leuk geweest, hè? Een mailtje, sorry, het is niet geworden, pik. Maar wel fijn dat Marieke, die ik net aan de lijn had, die nu in de wachtrij staat, die stuurt even een screenshot mee van haar mail. Om wachttijden te beperken, staat in de mail, wordt de ticketverkoop verspreid over 3 dagen. Vrijdag, zaterdag en zondag. Vandaag, morgen en overmorgen. Met elke dag 1 verkoopmoment. Maak je geen zorgen. Voor ieder verkoopmoment worden van ieder tickettype en ticketprijs tickets beschikbaar gesteld voor alle showdata. Dus ik heb nu ergens wel de hoop dat het ook nog zo zou kunnen zijn dat als je gisteren geen mail hebt gehad, zoals ik, dat je misschien vandaag of morgen alsnog een mailtje krijgt voor de verkoop van morgen of zondag. Dus ik zit er niet helemaal chagrijnig in een hoekje. Als het verongelijkte kleine kind dat ik ben. Ik geef mezelf nog 2 dagen om het alsnog te doen. En ik hoop vooral dat het jou ook lukt om kaarten te kopen als je er naartoe wil. Ja, het is deels geluk nu ook een beetje. Hopen maar dat je wordt uitgeloot, zo is het ook, ja. Oh, bijna 8:15. Stel geen change bij Kink en Rooster.

0: volgens het rooster.
1: Normaal gesproken kan ik dit hele hoge ding halen. Dat... Oh, dat kan nog steeds.
0: Ja joh, niks in de hand.
1: Maar ik kan ook heel laag.
0: Erik komt er binnen en het eerste wat ik denk is...
1: Die heeft niet lekker geslapen. Oh ja. God damn it.
0: Zo, wat zie jij er bescheten uit,
1: ja,
0: Erik?
1: Ik met, door een bladblazer in een papierversnipper heb getetteld vannacht. God, kan leren. Ja, ik werd gisteren begonnen al. Ja. Heb ik jou al. Ik weet niet of dit goed gaat. Maar ik ben gewoon, nou ja, verkouden. Maar tegen de, ik heb ook alles, is ook, nou ja, je kent het wel. Ik ga er verder niet over zeiken, maar nee, je hoort.
0: Maar het voordeel is wel, jij zult het nooit helemaal bleek zien, want er zijn allemaal kleurtjes op je arm.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Dat is wel lekker,
1: maar
0: ja.
1: Bleek zie je ook meestal in je smoel, hè?
0: Dat is waar, maar daar kan je ook wat aan doen, dus.
1: Ja, precies. Maori-dingen, mooie moko's op je bakkes.
0: Erik Tom, goedemorgen!
1: Margiel Veenstra, goedemorgen.
0: En ik had hier nog niet eens aandacht aan besteed.
2: Het... Kink dilemma.
1: Oh, gaan we dat echt doen? Het was een doeding vandaag, toch? Of niet?
0: Nee, het valt mee. Het is even...
1: Je zei vorige week, hij gaat wat production value.
0: Ja, klopt. Dat was ook beloofd. Maar Tessa, die normaal gesproken ophangt, is een beetje vrij.
1: Oh, ik dacht, die is ook ziek. Heb ik dat voor elkaar?
0: Nee, dus ik vermoed dat volgende week dan misschien gebeurt. Maar voor vandaag hebben we even om even kort over na te denken. Ik verklap vast dat de hele Kink-redactie heeft op het dilemma dat gisteren bij verstek van Tessa is opgehangen door collega Nick, unaniem gestemd.
1: Maar je zegt niet wat.
0: Jawel, ik ga nu zeggen wat. En dan mag jij daar 4,5 minuut over nadenken.
1: Ja.
0: En dat gaat ook voor jou. Denk even 4,5 minuut na over wat zou Erik Kortom kiezen.
1: Oh.
0: Als het dilemma luidt als volgt. Liever nooit meer kunnen praten of niet meer kunnen horen.

0: altijd een beetje nog de brilsmurf in mijn hoofd als ik dit liedje hoor.
1: Hé, hey, wacht op, nee.
2: Oh, die vat ik helemaal niet. Brilsmurf?
0: Ja, de brilsmurf, die werd altijd... Want dan, grote smurf zegt altijd... En dan liep iedereen weg. En dan stond hij nog tegen een...
2: I will wait. Ja, nee, ik heb hem. Ja, ja, het is, hey, ja, wacht de sharpest tool in de set vandaag.
0: Dat is ook een leuk liedje, ken je dat?
3: Het Kink Dilemma.
0: Ah. Elke week hangt Kink-collega Tessa een dilemma aan de muur van ons kantoor. En daar gaat iedereen op stemmen, behalve Erik, want die krijgt het niet te zien. Tot de vrijdagochtend. En dan confronteren we hem ermee. Deze week heeft het collega Nick het gedaan bij Verstek van Tessa. En het dilemma luidt als volgt. Liever nooit meer kunnen praten of niet meer kunnen horen. Nou, voordat ik jouw blik daarop wil vernemen, Erik. Ja. Even kijken hoor, die is wel heel makkelijk. Stuurt Lennart, als ik maar muziek in orde vind ik het allemaal prima. Dat zal Erik ook wel zeggen. Voor Erik zou ik kiezen nooit meer praten.
2: Ja, dat is super leuk.
0: Lekker.
2: Ook van jou.
0: Ja. Heel veel mensen zeggen, ja, dat is een no-brainer. Terugcommuniceren kan ook op andere manieren. Maar muziek willen kunnen blijven horen. Ook Wouter zegt, nooit meer kunnen praten. Met primaire lichaamstaal kom je een heel eind. En dan met een knipoog en smiley erbij. I Will Wait wordt trouwens ook heel veel mensen opgevat... voor mensen die nu in de wachtruimte zitten voor Oasis.
2: Kijk.
0: Ja. Teringluiers. Ik gun het jullie allemaal.
2: Ik weet hoeveel mensen zouden daarvoor in die wachtrij hangen.
0: Veel. Maar er komen dus ook nog mailtjes vandaag en morgen... voor de komende dagen voorverkoop. Dus ik adem in adem uit. Beste Erik, nooit meer kunnen praten of nooit meer kunnen horen. De hele redactie was unaniem. Wil je al weten welke kant op of is jouw verhaal kwijt?
2: Nou, ik vind hem best wel lastig. Praten is namelijk makkelijk. Ja, alleen het is relatief makkelijk te vervangen door wat anders. Door gebarentaal.
0: Gebarentaal bijvoorbeeld, Schrift.
2: En horen. Ik zie allemaal mensen die het hebben over muziek. Ja. Nou, hartstikke leuk. Want dat is heel mooi. Maar ik heb het ook over vogels en over... De grap is, ik ben natuurlijk hartstikke knijterdoof. Ik heb van die gehoorapparaten in. Ik was een heel deel van mijn gehoor kwijt. Waar ik nu een heel deel weer van terug heb. Misschien dat nu, dan kan het me niet schelen, horen of praten. Ademen zou nu lekker zijn. En ik merk dat hele kleine, gewoon simpele dagelijkse dingetjes... als je je hand over je broek haalt of je trekt je jas aan... het geluid van stof over stof. Als je die dingen mist, dat klinkt misschien gek, maar dat is heel belangrijk. Dus ik zou... dan kiezen voor niet meer praten. Ik denk dat dat ook wel de unanieme keuze van de redactie is.
0: 100%. Ja, iedereen communiceert ik altijd wel, maar je zat op potverrooi. Ja, muziek was wel het eerste wat hier ter delen met groepen. Maar je hebt gelijk, het zijn al die kleine dingetjes.
2: Maar ik zou er ook niet aan moeten denken om de hele dag naar muziek te luisteren.
0: Maar gewoon niet meer horen. Nee, ja. Wat het bij mij gelijk triggerde was, die keuze krijg ik wel eens, liever blind of doof. Ja, dan toch liever blind. Want doof zou ik echt, denk, doodsongelukkig van worden.
2: Ja. Nou ja, wat ik zeg, ik heb dus voor een deel aan de lijve ondervonden... wat het is om een deel kwijt te zijn.
0: Ook echt een grote dankbaarheid dat het weer deels terug is, lijkt
2: zeker, me. Ja, daar zijn gewoon heel handige apparaatjes voor. Ja,
0: want zo kun je bijvoorbeeld zometeen Joan Jett en de Blackhearts horen. En jouw contractuele verplichting.
2: Ja, die hebben we weer gereinstalled. En dat is een nieuwe van de Queens of the Stone Age.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Kink. Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
8: giga veel.
6: Gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.

0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Anders schrijf je mis.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een urenlang spoeddebat heeft minister Van Wil een motie van wantrouwen overleefd. Hij werd in de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over een kritisch rapport. Dat ging over het aantal ernstige misdrijven waar justitie niet achteraan ging. Van Wil had gezegd dat het allemaal wel meeviel en daar heeft hij nu spijt van. Premier Jette heeft voor de eerste keer een toespraak gegeven voor de Verenigde Naties. Daarin haalde hij hard uit naar president Trump, die het internationaal strafhof eerder een schijntribunaal had genoemd. Jette vroeg zich af hoe je erop tegen kan zijn dat de allerzwaarste misdrijven worden bestraft. Weer onrust bij een demonstratie tegen een AZC in Gelderland. Bij het dorpshuis in Kesteren protesteerden gisteravond een paar honderd mensen. Het werd al snel onrustig en er werd vuurwerk afgestoken. De ME moest ingrijpen en hield 7 mensen aan. Vorige week waren in dezelfde gemeente ook al rellen. En vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer op de IJssel tussen Zutphen en Westervoort. Rijkswaterstaat besloot dat gisteren omdat de waterstand te laag is. Schepen mogen nu alleen nog maar richting Arnhem varen. Dat betekent een omweg van wel 300 kilometer voor schepen die vanuit Duitsland de IJssel op willen. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint nog fris, maar dat verandert snel in zonnig nazomerweer. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden.
18: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Flinke vertraging op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meern gebeurde vanochtend vroeg al een ongeluk met meerdere voertuigen. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 10 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. En de A59 soms wel richting Den Bosch voor Hoijpolder een kleine 10 minuten oponthoud.
16: King Alternative Rock Radio. Vrijdag Corvée, Kortom en Veenstra. King.

0: Joan Jett en de Blackhearts en Isle of Rock and Roll.
1: Dat was er wel eentje hoor, die Joan Jett. Vroeger toen dit uitkwam. In een strak leren pak met een gitaar. En ze kon zo net als Elvis die lip aan één kant optrekken. Dus je echt dacht,
0: wow. Een beetje Billy Idol move ook, ja.
1: Ja.
0: Het is vrijdag corvée van vrijdag 25 september. 12 minuten over 8. Een snipverkouden Erecord.
1: Hallo.
0: Kakel, frisse Michiel Veens.
1: Ja, dat mag je
0: ook
1: wel zeggen.
0: Ook wel eens lekker, hè?
1: Ja.
0: Dat jij schil bij mij afsteekt, is ook wel eens lekker. Dat ben ik niet gewend.
1: Ik zeg even niks. Ja.
0: Er komen heel veel berichten binnen van mensen die in de wachtrij staan voor Oasis, maar...
1: Ja, er zijn ook wel een paar die er behoorlijk snel... je Ton van der Wal zegt, Oasis tickets in de pocket. Sorry, Michiel.
0: Ja, en ook, dat is wel leuk. Marieke had ik eerder nog aan de lijn vandaag. Die voor mij bevestigde dat er inderdaad al ook legit mails waren uitgestuurd.
1: Ja.
0: Die heeft ook beet.
1: Grumbel.
0: Er zijn er meer.
2: Met Ruben.
1: Dag Ruben, met Erik van Kink.
2: Hey, goedemorgen.
1: Goed, ik zie een bericht met één A, dan een J en dan een heel zootje A's achter elkaar.
0: Ja, maar dan ook nog één W, heel veel O's, één H en nog heel veel O's.
1: Ja, ook nog. Oh, die zit er ook nog achteraan. Ja. Want...
2: Ik heb Oasis tickets.
0: Ja, het is hier gewoon gelukt.
1: Niet normaal.
0: Oh, maar je kreeg gisteren dan je mail met een code om mee te doen?
2: Ja, gistermiddag om een uur of 12.
0: Ja. En
2: slecht geslapen.
0: Hoe was de spanning vooraf? Hoe gaat het eigenlijk?
2: Nou, weet ik nog niet zo goed eigenlijk.
1: Hoe lang heb je zitten wachten?
2: 10 seconden.
0: Ja, dat was het. Niet langer, om 8 uur begon die voorverkoop. Als je nu om 4 over 8 uur bericht had. Nee joh, die is...
1: Ja, ik ben nog de rij met slaapzakken voor het boskantoor gewend. Hè, dus, ja.
0: Ja, dit was een beetje slecht geslapen. Dezelfde ervaring, denk ik.
1: Ja, maar je vloog er dus zo doorheen.
2: Ja, ik stond op plek 7 en ik heb echt met mijn hartslag op 300 heb ik die tickets afgerekend.
0: Het is
2: volgens mij is het gelukt.
0: Ja, nou. Hey, maar voor welke dag ga je?
2: De zaterdag in Amsterdam.
0: Oh, lekker man.
1: En met hartslag 300 hoef je vandaag ook niet meer te sporten.
2: Nee, ik kan het niet meer doen vandaag.
0: De voorbereiding kan beginnen. Heel veel plezier daarvan.
2: Dank jullie wel.
3: Kortons contractuele verplichting.
1: Mooi. Er zijn veel mensen die thrilled zitten te wachten. Jij hebt ook geen kaarten, geloof ik. Hè?
0: Ik heb geen mail gehad.
1: Oh.
0: Nee.
1: Spambox?
0: Nee, ook niet. Maar... Het schijnt dat we vandaag en morgen ook weer gaan mailen.
1: Ah, oké.
0: Met een code. Dus.
1: Goed.
0: Ik ben helemaal... Ik heb helemaal nergens, maar ook echt nergens problemen mee. En ik ben hier helemaal oké mee.
1: Er zit nu een gat in de nieuwe studio aan de zijkant. Maar goed zo. Gaat het weer een beetje Veenstra?
0: Ja, zeker. Ik ben er ook zelf.
1: Oké. Okay. Where are the goth girls at? Dat is de nieuwe single van de Queens of the Stone Age. Ja, single. Ja, laat het weer een single doen. Maar als ze hem de wereld intrappen, noemen wij het gewoon een single. Where are the goth girls at? Oftewel, waar zijn die gothic meisjes toch allemaal gebleven? Het is een beetje een raar ding eigenlijk voor de Queens. Ze komen uit een heel warm deel van... tenminste, Joshua komt uit een heel warm deel van de Verenigde Staten... aan de rand van de woestijn, Palm Desert. Daar is het altijd serieus heet of serieus koud midden in de nacht. Maar daar liepen wel degelijk in zijn jeugd meisjes... in het zwart gekleed, met zwarte make-up, met dikke jas... grote klompschoenen, heel erg gothic te zijn. En hij zegt, die zie ik niet meer. Nou, dus dan kan je denken, dat is een leuke constatering. Je kan er ook een liedje over schrijven. Where the goth girls at, it's in the Queens of the Stone Age.

0: 7 voor 8:30 op vrijdagochtend 25 september. De dag die hier en daar volgens Buienradar begint met mist. Dus er zou een kink misthoorn mogen klinken. Maar
1: zo, nou, ik ga even de vullingen terugstoppen nu.
0: Maar foto's in de kink-app bewijzen alleen maar het tegendeel dat het een prachtige zonsopkomst was. Laten vandaag ook echt wel mooi weer. En dat wel, we hadden vandaag voor het eerst dit najaar. Wat denk je? Wat hadden we dit najaar voor het eerst, Erik? Doe ze gewoon.
1: Nachtvorst.
0: Nou.
2: Het is fucking koud.
0: Hartstikke goed. Ja, in Twente.
1: Maar in Twente weer.
0: In Twente.
1: Altijd weer in Twente.
0: Min 0,4.
1: Waar dan?
0: Ga je naar mijn...
1: Nee hoor. Ja? Ik kom
0: hoi daar.
1: Ja, ik kom hier weg naar.
0: Hoi daar.
1: We komen hier weg naar.
3: Zoek je ruzie of waar? Voor een backhorn.
1: Ja, precies. Hond. Ja, maar waar dan?
0: In Twente. Ja, pas op, hè.
1: Twente is groot, hè. Groots.
0: Even kijken, staat dat ergens? Weerstation Twente. Ja, waar ligt dat?
1: Nou ja, oké. Ga ik opzoeken voor je.
0: Ga je even googlen bij Weerstation Twente?
1: Nee, ik moet even iemand bellen.
0: Oh.
4: Kink, never ending story. Never ending story.
0: Vanuit CEO van Weezer, Chief Executive Officer, gingen we naar Kaiser Chiefs en Never Miss a Beat. Sven!
5: Hey, hallo.
1: Hi, met Erik en Michiel van... Jongens, dat is daar mijn stem. Met Erik en Michiel van Kink.
5: Man, ben je weer zuipig gisteren?
1: Nee. Dat doe ik al heel lang niet meer. Dit is een beestje, maar die is ergens bij mij naar binnen gegiegeld gisteren.
0: Nee, hier zit gewoon de lopende manflu zit hier, Sven.
1: Ja.
5: Jeetje, wat erg.
1: Ja. Maar goedemorgen, Sven.
5: Goedemorgen.
0: Nou, ik las laatst wel ergens, Erik, dat is misschien wel goed om te weten. De manflu is een echt ding.
1: Zeker.
0: Er zit iets in ons afweersysteem waardoor we gewoon echt... Nou ja, wij zijn echt het zwakkere geslacht.
1: Zo gauw als wij verkouden zijn, gaan we dood. Dat is een beetje het gevoel. Ja.
0: Nou ja, welkom bij de uitvaart van Erik Kortons.
1: Ja, hallo.
0: Wil je wat lieve woorden over hem zeggen? Hoe heb je hem ervaren in zijn leven?
1: Nee, doe maar gewoon een never-ending story.
0: Goed, wij kwamen uit Kaiser Chiefs en Never Miss a Beat. En jouw hersenkronkel, daar moesten we zo om lachen.
1: Ja, en ik vind hem ook echt heel goed. Zeker ook omdat we gisteravond natuurlijk... gelijk hebben gewild.
0: Ja. Op het nippertje, hè. Ja. Op het allerlaatste moment nog die gelijkmaker. Die al... Waar we moeten winnen. Punt. Waar we moeten winnen, Sven?
5: Ik heb er geen idee van. Ik volg voetbal helemaal niet.
0: Zeg maar dat we hadden moeten winnen.
5: Ja,
0: zie je wel. Hoppakee, ja. There you go. Goed, vanuit de Kaiser Chiefs en Never Miss Beat. Waar kom jij op uit?
5: Ik kwam uit op Beck met Where It's At.
0: Huh? Hoezo?
5: Hoezo? Nou, kijk, Beck zou je kunnen verlengen naar Beckenbauer. Ja. En Frans Beckenbauer was natuurlijk ooit, zijn bijnaam was Dirk Keizer.
0: Ja.
5: Die is natuurlijk al duidelijk. Maar wat ook leuk is, is dat in dat liedje van de Kaiser Chiefs, daar zit natuurlijk de zin in het refrein, the kids on the street never miss a beat. En dat betekent zoiets als dat ze altijd wel weten waar het te doen is, wat er te doen is, et cetera.
0: Ja.
5: En Beck, die zingt Where It's At. Dus die vraagt zich misschien af van, maar waar is het dan?
1: Ik heb geen idee. Mooi man.
0: Ja, nee, vol overtuiging douwen we van de Kaiser Chiefs door naar Beck en Where It's At en Never Ending Story. Dankjewel, Sven.
5: Hartstikke top. Succes vandaag, hè.
1: Dankjewel.
4: Kink, Never Ending Story. Never ending story.

0: Sven ging de Neverending Story door. Van Kaiser Chiefs, Never Miss a Beat, naar Backwards. Ik ga hem niet nog een keer herhalen, de uitleg. Maar dit is wel waar je nu mee aan de slag mag. Wat kan er wat jou betreft prima aansluiten op Where It's At van Beck?
1: Ja, komen leuke dingen binnen, zeg.
0: Nu wel, hè?
1: Ja, Where It's At zou dan doorgaan naar Ed is Dead van de Pixies.
0: Where is Ed? Nou, die is dead.
1: Nou, die is dead. Ja. Heel goed, Stef. Die was een mooie. Nou, we gaan eens even wat dingetjes verzamelen. Wat moet er dus volgen op Where It's At van Beck?
0: Zometeen bij Vrijdag Corvée. Muziek van onder andere Sam Fender en Iron Maiden. En we duiken eventjes het nieuws in van de afgelopen week. Waarvan wij vinden dat het te weinig, in ieder geval op dit radiostation, te horen is geweest. En er zit een kleine doe-opdracht bij voor jou, Erik, vanuit mijn kant.
1: Oh, ik moet gaan. Wat moet ik doen? Oh,
0: ja, dat hoor je zo.
2: Kink. 30 jaar geleden kwam het verpletterende debuutalbum van Placebo uit. Een plaat vol donkere spanning, scherpe gitaren en songs die nog steeds klinken alsof ze elk moment kunnen ontsporen. Nu viert Placebo die eerste 30 jaar met de 30th Anniversary Tour. Met songs van Placebo en Without You I'm Nothing. Dinsdag 27 oktober. Kink presents Placebo in de Ziggo Dome in Amsterdam. En deze week maak je bij Kink kans op tickets. Alle info in de Kink-app.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Kink.
5: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stukje onbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Smin.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest.
10: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon één factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
12: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 80 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
20: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
22: Half 9. Kink. ANP Headlines.
23: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Ziekenhuizen hebben bijna 300 mensen op een zwarte lijst gezet omdat ze agressief waren tegen zorgpersoneel. Dat is de zwaarste maatregel die een ziekenhuis kan opleggen. RTL Nieuws zocht uit dat dat steeds vaker gebeurt. Het kabinet wil niet meer verantwoordelijk zijn voor het vullen van de gasvoorraden. Minister van Veldhoven vindt dat energiebedrijven genoeg gas moeten inkopen om ons in de winter warm te houden. En een gele kaart voor minister Van Wil. De Tweede Kamer voelde hem gisteravond aan de tand over aangiftes van misdrijven waar niks mee is gedaan. Een rapport erover had hij gedownplayed. Onder zware druk heeft hij daar nu sorry voor gezegd. Het weer van Weer Online. Een mooie nazomerdag met veel zon. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden.
24: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files deze vrijdagochtend. Om te beginnen de A12, de Naag richting Utrecht. Tussen Reewijk en de Meer gebeurde eerder vanochtend al een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog ruim een half uur. A16 bij daar richting Rotterdam. Daar is het file rijden tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de N3 en de A27. Dit is omrijdend verkeer. Vertraging is 20 minuten. En de A16 bij daar Rotterdam voor de Drechttunnel nog eens 5 minuten op elkaar. Kink.

0: Erik Kortom en Michiel Veenstra.
1: Is Sam Fender? Jazeker, die komt er zo aan.
2: Ja, maar eerst Iron Maiden.
3: Het is bijna weekend, het is bijna weekend, weekend, weekend. Michiel, het is bijna weekend, weekend, het is bijna weekend, weekend.

0: Ik krijg een bericht van Elvira, die wil de boete declareren voor te hard rijden. Jullie schuld.
1: Op Sam Fender. Ik denk op Run to the Hills.
0: Dat denk ik ook, ja. Excuus. En Arjan die pakt hem gelijk aan om een goed weekend te wensen, want Run to the Pils.
2: Ola!
0: Nee, die.
1: Oh, die pils. Ja, ik wou zeggen, ik
0: heb... Ja, jij zit ook bij de pillen, ja.
1: Oké, heb ik pakjes te pillen. Oh,
0: ik zie de headline op een mediakrant weer voor me. Eer de karton aan de pillen tijdens radio uitzending.
1: Gestopt met drinken, maar pillen, jongen.
0: Oh, jongen. Oh. Het is 9:15.
3: Oud nieuws, nieuw nieuws. En alles wat nog besproken moet worden. Corvées, oud en nieuws.
0: Zo gedurende de week maken wij natuurlijk wel radioprogramma's hier op deze prachtige zender. En behandelen we ook wat dingen in het nieuws. Ik misschien wat meer in de ochtendshow dan jij op je 9-12 uur normaal gesproken. Mm. Maar er blijft altijd wel iets liggen en waarvan we denken, dit moet echt nog op de vrijdag, op de valreep van de werkweek, toch echt eventjes besproken worden.
1: Ja, nou zat ik zat gisteren een beetje te flipperen langs alle media outlets, zal ik maar zeggen. En toen kwam ik op nu.nl iets tegen. Weet je, ik doe heel vaak serieus nieuws of zinnig nieuws of wat dan ook. En ik wist gewoon even hier niet wat ik las. Ik zag namelijk een foto van twee mensen die ik niet ken. Nou ja, dat is op zich niet zo gek, want ik ken niet zo heel veel mensen. In de achterklapafdeling van hoe heet die site? Nu.nl.
0: Ja.
1: Maar ik zag Taylor Lautner en Taylor Lautner verwelkomen eerste kind. Dat ik dacht, heeft iemand nou een stagiaire gewoon twee keer de verkeerde naam opgetikt? Of twee keer dezelfde naam opgetikt? Ga je het artikel. Taylor Lautner is voor het eerst vader geworden. Zijn echtgenote Taylor Lautner, die sinds zijn huwelijk precies dezelfde naam draagt.
0: Wat?
1: Als de Amerikaanse acteur is vorige week bevallen van een dochter.
0: Man en vrouw bij dezelfde naam? Is het man en vrouw?
1: Ja, het is man en vrouw.
0: Oké, die hebben allebei dezelfde naam.
1: Hij heet Taylor Lautner. Zij heet Taylor de Vries, denk ik.
0: Maar
1: hij heet dus nu ook Taylor Lautner. En ze hebben een kind gekregen, die hebben ze Lennon Taylor genoemd.
0: Hou op!
1: Ja.
0: Drie keer tegen.
1: Dus, nou goed, dat was totaal onzinnig nieuws. Maar, en dan was er nog een andere ding. Ik luister naar een podcast van Bright. Dat is zo'n tech...
0: Ja, die ken ik. Ja,
1: ik vind dat hartstikke leuk.
0: Ik ook.
1: Ik begrijp de helft niet wat ze zeggen. Maar het is leuk behang voor in de auto. maar die had het over een boek of een documentaire over Mark Zuckerberg.
0: Ja.
1: En over AI. En toen werd daar iets heel moois in gezegd. Er was een Amerikaanse vrouw die dat geschreven had. En die had als stelregel, of althans als uitspraak, Mark Zuckerberg doesn't know how to live. En dat verklaarde ze dat Mark Zuckerberg heeft een dochter. En die dochter die vindt bakken leuk, dus dingen met cakejes doen.
0: Ja.
1: Hij zoekt dus alles via AI op wat hij met haar kan gaan doen. Dus wat voor cake zal ik met haar bakken? Waar zal ik met haar naartoe gaan om dit en dat?
0: Oh.
1: Wat zal ik aan haar vragen? Wat zou ze willen voor de verjaardag?
0: Oh.
1: Sorry, maar ben je dan gewoon echt helemaal van God los? Of hoe zit het? Ik bedoel, dat je even iets opzoekt en weet ik veel. Nou, van de week heb ik ik weet niet of je het gezien hebt, maar mijn zus, Marloes, mijn echte zus, die zocht even op of zij...
0: Op internet stond.
1: Ja, of zij, dus ja, is Marloes Corton de zus van Erik Corton? Nou, zei chat, nee. Want er is geen enkel bewijs dat Erik Corton wel een zus heeft, maar niet dat Marloes Corton is de Marloes Corton die in het onderwijs werkt. Dus nee, dat is puur toeval. En dan kregen allemaal mensen, als het er niet op het internet staat, kan hij het niet vinden. Dan moet hij zeggen dat hij het niet kan vinden. Ja. Dan moet hij niet zeggen dat ik geen zus heb.
0: Nee, maar dat doet AI niet. Nee, dat klopt.
1: Dus ik blijf, je weet het, ik ben ontzettend huiverig met die troep. Dus ik, dit zijn dan de minor details. Maar het kan ook in groter verband misgaan, denk ik dan maar zo. Dus.
0: Ik wil het even hebben over...
1: ik moest wat doen.
0: Nee, klopt, ja. Sinterklaas.
1: Ja.
0: Kijk, inmiddels zijn alle basisschoolkinderen zijn wel binnen de poorten, dus het kan veilig. Stefan de Wallen stopt met zijn bijdrage aan de Sinterklaasjournaal. Laten we even ophouden. De grap is dat... Die man is voor een gigantische generatie natuurlijk de Sinterklaas.
1: 15 jaar. Ja,
0: en daarvoor Bram van de Vlucht. Ik dacht dat dat mijn Sinterklaas was, maar later kwam ik erachter toen ik het ging opzoeken dat Bram van de Vlucht eigenlijk al... pas begon nadat ik uit de periode was, zou ik maar zeggen. En toch vind ik dat mijn Sinterklaas.
1: Oké.
0: Okay. Wat ik bedoel?
1: Wie was het daarvoor dan?
0: Ja, die dan ben ik even kwijt.
1: Oké.
0: Okay. Maar hoe dan ook, we krijgen nu een nieuwe. Eerst ging het gerucht gelijk over Daan Schuurmans, maar die is het weer ontkracht.
1: Maar die heeft wel gezegd dat hij wist wie het wel ging worden.
0: Ja, exact. En dat willen wij toch weten met z'n allen. Want het is de nationale... Hè? Dat is best belangrijk. Daar gaat er sinds gisteren een gerucht waarvan ik denk... Ja...
1: Nou?
0: Ramzi Nasser. Wacht, hij speelde Erik in Oogappels.
1: Ja.
0: Ik denk dat hij het grappige, het vertederende, het lieve, maar ook het licht autoritaire, niet negatief bedoeld. Nee, ik denk dat hij een fantastische zijn.
1: Ik weet alleen niet, maar het is, weet je, je moet dat willen. Je moet dat echt willen, want je bent gewoon een deel van je jaar gewoon kwijt.
0: Ja, en je bent ook onderdeel van een heel vervelende discussie af en toe.
1: Ja.
0: Maar toen dacht ik ook, hebben ze jou nog niet gebeld?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Hallo, lieve kinderen.
0: Ja, maar hoor nou. Zeg nog eens.
1: Hallo. Die schrikken zich kapot.
0: Ja, nee, maar dus ik denk, dit wil ik toch weer testen. Dus een momentje.
2: Heb je wat voorbereid?
1: Wat heb je nou dan weer voorbereid?
2: Nou.
1: Oh god, er gaat nu een kast open.
2: Ja.
1: Wat is dit allemaal? Oh mijn god, hij heeft gewoon een heel pak.
0: Ja, nee, volgens mij een mijter en een baard en een zet in elkaar staf.
1: Dus, goed.
0: Ik zou het heel leuk vinden, Erik. Maar echt heel erg leuk. Als jij even wil kijken hoe dat eruit ziet.
1: Hoe
0: dat eruit ziet.
1: Ik moet even de koptelefoon afdoen, anders krijg ik dat ding niet.
0: Ja, dat is goed. Kleed jij je heel wat om?
1: Ja.
0: Dan komen we er zo op terug. En in de tussentijd doen we de klaksons.
1: Vraag je even aan AI voor een leuk tekstje ook.
0: Ja, nee, ik denk dat je eerst de baard moet doen en dan pas de mijter.
1: Oh ja.
0: Oh ja, dit gaat een hele mooie worden. Ik zie

0: ervan op als je een vrouw. Hoe krijg je je kop ervan op als je een meid erop hebt?
1: Ja, dat is lastig. Ik heb het gevoel dat mijn mondopening niet helemaal klopt. Zo, hallo.
0: We hebben dus nu hier voor mij een Sinterklaas.
1: Ja.
0: Met sleeves. Met mijn tatoeage op de vingers ook.
1: Ja. Met een gouden tand.
0: En een gouden tand. Maar ondertussen denk ik ook dat je ook... Maar ik als persoon, als mens... Ik zou je wel een Sinterklaas zien, hoor.
1: Hallo, daar zijn we weer. Het heeft een jaar geduurd. Dat duurde lang, hè. Jullie hebben ons gewacht, hè. Ja, daar sta je allemaal met je vlaggetje.
0: Dit is ook een heel mooie die binnenkomt van Raoul.
2: Erik Corton in de rol van een Sint lijkt mij heel erg leuk. Hè? Normaal krijgt de Sint kleurplaten van de kinderen. Erik Corton ziet eruit als een kleurplaat van de kinderen.
0: Je mag de baard afdoen. We zijn eventjes live op een kink insta. We maken even een fotootje en dan mogen mensen zelf wel bepalen hoe goed het eruit ziet.
1: Het is wel warm.
0: Ja, dat zal best, ja. Echt, ja, ik zou er echt zo voor tekenen. Ik zou me goed letten.
1: Ik heb niet gezien, maar die heeft een fotootje gestuurd.
0: Kom eens op terug.

0: Ze zingen ten over Temmer, op geen reet, want het is namelijk 2 voor 9.
1: The New Royal Blood. Ik krijg vooral heel veel, maar echt heel veel berichten van vrouwelijke luisteraars die wat graag bij jou als Sinterklaas op schoot willen komen zitten.
2: Oh, alsjeblieft. word ik er na 2 weken alweer uitgetrapt uit dat ambt.
1: Nee. Ik denk dat ze je nooit meer laten gaan. Het heerlijke avondje is gekomen als jij binnenkomt met je staf.
2: Veenstra.
1: Ik zeg het en realiseer me. Oh, wacht, dat kan ook anders worden.
2: Ja,
1: behoorlijk. We komen hierop terug. Ik maak zo nog eventjes een foto. Die knallen we even op ons beide stories. En dan taggen we de NTR.
2: Dat is goed. Kijk,
1: van, het kan nog.
2: Ja, het kan nog. Ja.
1: Zou je het willen?
2: Nee. Oh. Nee. Denk het niet.
1: Alsnog zeggen, het kan nog.
2: Nou ja. Ik
1: Erik Kortom is een beetje ziek, lief. Ja, misschien kunnen we ook eventjes een kom wel goed jongetje.
2: Kom wel goed joch.
1: Even een berichtje naar de Kingcap sturen. Ja. Zometeen meer Vrijdag Café met onder andere nog de Kingprijzigheid. Kans op tickets voor King Presents Placebo. 27 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. En de King 90s Break.
2: Ja, die heb ik net in elkaar gesleuteld.
1: Nou, daar gaan we.
2: Wakker worden, Bo.
1: Wat zou dat toch zijn?
2: Ja, goed hè. Wakker worden, Bo. Ik wil geen nepheid zonder vaseline. Ja, dus,
1: is dit nog steeds in de Sinterklaas-vibe?
2: Dit is nog steeds in de Sinterklaas-vibe. Ja. Wakker worden, Bo. Ik wil geen nepheid zonder vaseline.
1: Welke 3 tracks zouden dat zijn, joh? Zo.
3: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
4: Kink. Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Dames en heren, de daluren beginnen.
6: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Nieuw! De Melanzane Pizza. Vanaf €12,99. Bestel hem met een New York-staal bodem, een dunne Italian bodem, yeah, of met een zuurdesemstaal bodem. New York Pizza.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1+2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
10: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel
12: giga veel
10: gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
16: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire
12: introductieaanbod.
17: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
19: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
19: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
22: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
23: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Patiënten en bezoekers misdragen zich soms zo erg dat ziekenhuizen ze op een zwarte lijst zetten. Dat gebeurt de laatste tijd steeds vaker, zocht RTL Nieuws uit. Bijna 300 mensen staan nu op zo'n zwarte lijst. Dit is de zwaarste straf die een ziekenhuis kan opleggen. Je bent dan 1 jaar niet meer welkom. Huishoudens mogen nooit in de kou komen te zitten. Daarom moeten energiebedrijven worden verplicht om de gasvoorraden aan te vullen, vindt het kabinet. Nu is de gasopslag nog een taak van de overheid, maar dat is volgens minister Van Veldhoven veel te duur geworden. David van Wil is ondanks felle kritiek nog altijd minister van Justitie. Hij werd gisteravond in de Tweede Kamer aan de tand gevoeld over duizenden aangiftes die zijn blijven liggen. Van Wil had het rapport erover afgezwakt. Hij kreeg daarom een motie van wantrouwen om zijn oren, maar die kreeg na uitgebreide excuses niet genoeg steun. Het is een extra dure dag om je auto vol te gooien. Door de gestegen olieprijzen heeft de adviesprijs voor benzine opnieuw een record bereikt. €2,72 per liter, zegt de Consumentenclub. Zo'n adviesprijs betaal je meestal alleen bij pompstations langs de snelweg. Op andere plekken is brandstof wat goedkoper. Het weer van Weer Online. Veel zon en ook een paar sluierwolken. Het wordt 20 tot 24 graden.
24: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ja, nog altijd een flinke file op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Want tussen Gouden en de Meer gebeurde een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is nog altijd bijna 3 kwartier. En daardoor ook file rijden op de N420 Nieuwebrug richting Woerden. Voor Woerden 2 kilometer met 10 minuten vertraging.
22: Kink Alternative Rock Radio. Vrijdag Corvée, Kortom en Veenstra. Kink. Kink, 90's break.
2: Ja, wakker worden, Bo. Ik wil geen nepheid zonder vaseline. Dat was hem. Daar heb ik ze net uitgezocht. Oh ja, ik ben niet helemaal wakker, joh. Ruud en Danique hadden we. Allebei goed. Die no fronts was het lastigste. Want dat is een beetje no fronts. Dat is een beetje slang.
25: Dat je geen masker
2: geen nepheid wil.
25: Ja, geen nepheid. Okay. Je had ook richting de keuken kunnen gaan.
2: Ja, bijvoorbeeld. Maar, wakker worden, Bo. Ik wil geen nepheid zonder vaseline. Goed gedaan, Danique en Jos.

0: Elke werkdag om 9 uur, 3 tracks uit de 90's in de Kink 90's Break.
1: Kink, vrijdag Corvée. Kink.
2: Eindigend met Vaseline van Stone Temple Pilots maakte wakker worden Bo. Ik wil geen nepheid zonder Vaseline.
0: Ja, nou, logisch.
2: Ja, mooi.
0: Zaterdag en zondag is er om 9 uur de Kink 80's Break bij Elwin in het weekend van Kink. Maandag weer een Kink 90's Break.
2: Ja, mag ik weer leuke dingetjes. Ik vind dat dus leuk. Daar zou je bijvoorbeeld AI voor kunnen gebruiken. Maar ik vind het veel leuker om gewoon zelf
0: om die zinnen zelf te verzinnen. Ja.
2: Het kost me ook helemaal geen moeite. Althans,
0: je bent ook een heel creatief genie.
2: Nee, maar ik vind het leuk om dat gewoon te bedenken. Ik denk, hoe kan ik daar nou iets leuks van maken? Weet je, dat is het ook een beetje. Ik had straks over Zuckerberg die dan vraagt: wat zou mijn dochter graag voor de verjaardag willen hebben?
0: Ja.
2: Mafkees. Ja, echt, flikker op. Dan ben je toch niet goed bij je hartstens. Ga je aan de AI vragen. Echt, dan moet er iemand je echt heel hard gaan slaan, hoor. Maar
0: Eerder kortom ontmoet Mark Zuckerberg.
2: Nee, maar de volgende stap is dat zij dat zei van Mark Zuckerberg doesn't know how to live. Maar de luiheid en het niet ergens instoppen van effort, oftewel ergens je de moeite voor doen om het voor mensen te maken, als je het voor andere mensen maakt. Nee, dat doen we gewoon. Dan doen we even tik-tok-tok-tok. We hebben een speech. Oh, dan doen we even tik-tok-tok-tok. Hoppakee. En dan hoef ik het alleen maar te vertellen en dan heb ik er verder geen hol aan hoeven doen. Flikker op. Echt, ga weg. En het leuke is dat mensen altijd zeggen: ja, maar je houdt zoveel tijd over. Waarvoor dan? Netflix kijken op de bank?
0: Ik heb afgelopen week 2 keer De Staat mogen interviewen bij de release-events van hun album De Staat in Nijmegen en in Amsterdam. En ik wil het even heel kort benoemen. De nieuwe track van De Staat is ook een single draaien nu bij Kink. Heet Freedom. Gaat over AI. AI geeft je vrijheid omdat je net heel veel tijd over hebt. Maar free is ook gratis. En het maakt de mens ook op een gegeven moment een soort van wegwerpproduct. Want als je dat niet meer nodig hebt, who cares? Prachtig, mooi en echt een De Staatnummer. Maar Torre die vindt het ook toch echt wel zo fascinerend wat je er wel mee kan. En het is heel erg in conflict met elkaar. Als je de fysieke plaat hebt, LP of CD, dan staat er een hidden track op. Dan moet je echt een naald voor verzetten.
2: Ja.
0: En dat is een heel slechte AI-cover van dat nummer.
2: Ja.
0: Ik vind het zo mooi hoe je dat dan weer. Ja, maar ik vind het altijd zo fantastisch bij de band.
2: Kun je
0: dan laten
2: schuren. In die zin aan de band wel overlaten. Deze hele plaat gaat over dingen die schuren en die belangrijk zijn. En hoe je daar tegenaan zou kunnen kijken. Maar ik merk echt dat mensen het argument van: ja, maar het geeft je zoveel vrijheid. Wat voor vrijheid? Welke vrijheid dan? De vrijheid om wat te doen? Wat doe je dan met die tijd? Wat doe je met die tijd die je uitspaart door dingen door AI te laten maken? Wat doe je daarmee? Mensen zitten over het algemeen gewoon een beetje op hun reet. Daar ben ik van overtuigd.
0: Hier wil ik wel tegen. Ik gebruik AI ook best wel veel als handige tool. En met die extra tijd. Ik heb 2 drukke banen. Dat zeg ik niet als klaagzang. Maar ik doe en de ochtendshow hier en daarna een programmadirecteur. En als ik dan bijvoorbeeld ik doe dan met alle discjockeys. In zoveel tijd ga ik naar een uitzending luisteren. En dan gaan we kijken wat kan er goed, kan er beter. Laat AI meeluisteren. En die helpt me met het notuleren van dat ding. Dat kan ik aan de terugkoppeling sturen. Maar dat uur daar zitten heeft wel geholpen. Dat niet dan nog een keer zelf. Oh ja, wat was het ook weer? Dat helpt mij wel.
2: Oké. Okay. Nou ja, ik vraag me echt altijd af. Ik bedoel, dit is praktisch. Dit is een praktische tool. Dit is een opschrijftool. Jij laat hem notuleren. Ja. Omdat
0: maar
2: het
0: bespaart mij dus wel tijd.
2: Ja, dat snap
0: ik. En als je het echt wil weten, maar heel veel mensen heel graag heel lang op de wc met mijn iPhone.
2: Goed, zo'n plaatje draaien?

0: sorry.
1: Oh, ik krijg een hele goede vraag binnen.
2: Vertel.
1: Nou ja, we hebben hier op vrijdag natuurlijk al even doen een potje onzin. Maar ook soms wel zinnige dingen in zoverre over muziek. Marloes, zou dat mijn echte zus zijn? Marloes zegt, goedemorgen Erik. Ik heb een vraag over iets wat je recent zei over goed geproduceerd. Er worden ontzettend veel leuke nummers de laatste tijd uitgebracht. Waaronder die van Nothing But Thieves bijvoorbeeld. En juist over diegene zei je dat die goed geproduceerd is. Wat betekent dat nou eigenlijk, goed geproduceerd? Ja, deze vraag komt van een leek, zegt ze. Maar ik denk ze leek bedoelt. Deze vraag komt van een leek als het gaat om produceren van muziek. Ja. Nou, daar kan ik heel lang over praten. Omdat namelijk volgens de één is goed geproduceerd. Is dat het allemaal mooi te horen is. Dat alles mooi
2: is. Dat is ook een AI vragen. Wat is nou precies goed?
1: Doe jij dat even een AI vragen? Dan ga ik daarna mijn eigen antwoord geven.
2: Nee, ik doe niks.
1: Nee, maar,
2: ik zet de kraag over de vaart.
1: Weet je wat? Ik vertel daar straks iets meer over.
2: Oké, nou goed. Kink, never ending story. Elke uur in Vrijdagcafé reigen wij een nieuw liedje aan de Never Ending Story. We kwamen uit Beck en ja, waar gaan we heen, Mirella?
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mirella. Wij zijn natuurlijk bezig met de Never Ending Story. En jij hebt een hele mooie toevoeging aan Where It's At van Beck.
3: Ja.
1: Waar gaan we naar luisteren dan? En waarom vooral, hè? Waarom? Dat is belangrijk.
2: Ja, begin met het waarom en dan eindig met waar we gaan luisteren. Dat vind ik leuk.
3: Ja, nou, Beck, hele goede artiest. Mm. Maar waar ik toch het eerst aan denk is Beck, grote Beck. En dan is het de eerste waar ik aan denk is Courtney Love, oftewel Hol.
1: Lekker.
2: Ja, duidelijk van een hele grote Beck naar Courtney Love. En welke van Hol wil je horen?
3: Violent. Kink, never ending story.

0: kant van die grote bek, dat klopt wel, ja.
1: Zo, vanuit bek, van grote bek naar Courtney Love, Violet van Hol. Vraag nu, hoe gaan we verder vanuit Violet van Hol?
0: Ja, er komen allerlei dingen over. We hebben ook grote bek binnen, maar die hebben we nu wel eens een beetje, dat dwarsverband hebben we wel eens een beetje gelukt.
1: Ja, ja, maar straks again, de grote bek, die mag wel beluisteren. Maar ja, vanuit Hol, Violet is ook een kleur natuurlijk.
0: Ja, ook nog eens een keer, Violet is een kleur.
1: Ik zou naar pink kunnen gaan van Aerosmith.
0: Ja, Rick is natuurlijk de hele simpele Hol, Nirvana, Violet Grohl.
1: Oh ja, of wat dacht je van, Courtney Love is wel eens de Yoko Ono van Nirvana genoemd.
0: Bijvoorbeeld.
1: Dat je John Lennon kiest.
0: Of Yoko Ono, heb je die platen wel eens helemaal beluisterd?
1: Nee.
0: Dan ga je een leuk weekend tegemoet, hoor.
1: Nee.
0: Moet je wel een pilletje bij je.
1: Ja, ik geloof wel eventjes. Wat past er, wat jou betreft, met welke gedachte kronkel dan ook, achter Hol met Violet? Laat het weten voor The Never Ending Story. Zometeen kom jij terug op wat is nou goed geproduceerd?
0: Ja. Dat is leuk, want Marloes zei dus, deze lijk, of dit lijk, wat schreef ze nou, maar de spraakherkenning, met dank aan AI.
1: Oh, ja, met dank aan AI. En ook zo meteen Green Day, de nieuwe van Editors, en hij kan elk moment voorbij komen, de Kinkprijzigheid met tickets voor Placebo.
2: Kink. Ah, het weekend. Een goed moment om even lekker een lifestyle van de rich and famous aan te houden. De Kinkprijzigheid wordt deze zaterdag en zondag van stal gehaald. Voor Kink Presents Good Charlotte. Verdient dat een yellow card? Mooi, want die zijn er ook. Op 16 november zijn beide bands in Amsterdam. En dit weekend win je tickets. Voor Kink Presents Good Charlotte in AFAS Live. I just wanna live. Dus, luister naar Kink.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
8: Welkoop.
9: Weet wat te doen.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
11: Mm.
10: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
13: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.

0: Bim.
1: Erik, hoe kwamen we op... Dit is een ochtendprogramma.
2: Ja.
1: Hey, goedemorgen. Het is 10:12 op de vrijdagochtend. Vandaag begint hier met een klein beetje mis. Maar daarna een heerlijke zonnige dag. Met weinig bewolking, zon en een graad of 20 à 22.
2: Klinkt goed. Pew, pew.
1: Dank u. Productie. Jij wilde een betoog ophangen over wat is nou goed geproduceerd en hoe kwamen we hier zo bij?
2: Nou, omdat Marloes de vraag stelde, omdat ik laatst zei dat die nieuwe single van...
1: Marloes.
2: Dat die single van Nothing But Thieves zo mooi en zo goed geproduceerd is. Dus ik heb eigenlijk geen idee wat je daarmee bedoelt met goed of mooi geproduceerd. Nou, je moet je voorstellen, tijdens een opnameproces worden alle instrumenten worden opgenomen. Er staan microfoons voor versterkers en dat soort dingen. Dat wordt opgenomen. Dat moet allemaal tot één geheel gekleid worden. Dat zie je over het algemeen als productie. Dus om dat mooi bij elkaar te krijgen. Maar productie is ook heel erg smaakgebonden. Weet je, de jarenlang is bijvoorbeeld in de audiofiele wereld... dus je hebt van die high-end audio dingen... dus versterkers en speakers en dat soort dingen. Als je dan hele goede speakers ging kopen van heel veel geld... draaiden ze eigenlijk altijd Toto. Want Toto was namelijk zo goed en zo mooi geproduceerd. Je hoorde alles.
1: Alles?
2: Alles, ja. Echt alles van Toto, dat werd daar...
1: Alles van Toto is goed geproduceerd?
2: Alles van Toto is...
1: Alles?
2: Dat is, nou, laat ik het zo zeggen.
1: Dus dit is goed geproduceerd?
2: Waar ga je...
1: Dit is
2: voor wat het is, is het uitstekend geproduceerd. Ja. Waarom?
1: Ik vind het mooi hoor, voor
2: de
1: duidelijkheid.
2: Alles in de bedoeling van Toto is dat je alles goed hoort. Dat alles mooi in balans met elkaar is afgesteld.
1: Elk klein hi-hatje, elk
2: er zit precies het juiste galmpje op dit. Oh, precies het juiste galmpje op de stem. Precies dat. En dat wordt dan ook nog eens een keer allemaal tot één geheel gesmeed. Door een goede productie. Maar bijvoorbeeld de Strokes. Als je kijkt naar de Strokes, dat klinkt weer hartstikke bijna AM, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dus, dat klinkt heel raar.
2: Maar dat is een hele bewuste keuze om het op die manier te produceren. Waarom? Omdat... Julian Casablancas dat heel graag wilde. Die wilde niet heel mooi, vol en breed... met een mooi, rond geluid, zoals bijvoorbeeld Nothing But Thieves. Of
1: nou, en dat is ook... Gisteren vierden we de datum. Inmiddels kan ik wel goed zeggen. Gisteren was het de 35e verjaardag van Nevermind, van Nirvana. Ja. Dat was natuurlijk echt een jong... rauw herriebandje. Sorry voor de term bandje uit 91. Ja. Maar dat was voor wat zij waren... extreem goed geproduceerd.
2: Als je Butch Vig is een man die dat heel goed kan. Die zoekt naar de manier waarop hij bijvoorbeeld een gitaar zo kan klinken... dat hij klinkt als Kurt Cobain die gitaar speelt... Ja. Maar daarnaast ook nog eens een keer iets met jou doet. Dus het is de vertaling die hij maakt. Een producer maakt de vertaling tussen wat de band wil... en wat jij daarbij ervaart. Ja. Dat is eigenlijk wat het is.
1: Oké, nou...
2: ik hoop dat ik een klein beetje je vragen heb beantwoord, Marloes. Maar die Nothing But Thieves, daarom zei ik het laatst... als je die luistert, alles dat bouwt op. Er zit het refrein ontploft en dan gaat het weer terug naar wat kleiners. Alle losse het hele losse instrumentarium is mooi en goed afgemixt en te horen. En weer tot één geheel gemaakt. Wat de band heel graag wil laten horen. Dus deze producer heeft uitstekend zijn best gedaan. Daarom vind ik het goed geproduceerd. Sommige andere mensen vinden het bijvoorbeeld te gelikt of te gepolijst klinken. Dat kan ook.
1: Kan ook. Dat mag.
2: Dus het is ook nog eens een keer iets. Er is niet één, oh dat is goed. Maar als het jou wat doet, dan is het goed gedaan.
3: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Placebo.
1: Hij kwam voorbij galopperen de Kink prijzengeit.
4: Hallo, met Igor.
2: Zo goeie, jij bent wakker. Hey, Igor met Erik en Michiel van Kink.
4: Hey, hallo, goeiemorgen.
2: Ik lees kort even je bericht. Het is een feit dat een koe meer scheidt dan een prijzengeit in de eeuwigheid.
4: Ja, dat is echt een waarheid.
1: Ja, oude waarheid, ja. Nou, dan is hier een leuk feitje maar vast te koppelen. Je gaat naar Placebo!
4: Oh, gaaf. Oh, daar heb ik echt zin.
3: Deze week op Kink. Tickets voor Kink

0: Vandaag nog kans op tickets voor King Presents Placebo als de King prijzigheid voorbij komt galopperen. Zojuist won Igor 2 kaarten.
1: Mooi.
0: Veel mensen die heel blij zijn met jouw verhaal over productie. Erg interessant wat het bevonden. Ruben die stuurt nog, ik werk bij een high-end audiobedrijf en ik heb nog nooit Toto opgezet. Je noemde Toto als voorbeeld. We hebben wel de hele dag Kink opstaan. Dat is sowieso natuurlijk mooi. Een dikke vette...
1: Het waren trouwens altijd twee... Het was Toto en Steely Dan. Dat werd gezien als het summum van productie in de jaren 90.
0: Oké, productie. Ja, wat ik nog wel weet, het is misschien niet zozeer productie, maar wel of het klinkt dus goed, hè?
1: Ja.
0: In het begin van de cd had je dan zo'n logo DDD.
1: Ja,
0: dat
1: precies.
0: Was dus digitaal opgenomen. Ja. Digitaal gemasterd en digitaal aan jou als consument overhandigd. En dat was altijd Dire Straits.
1: Ja, al ja, nou ja, dus ja, ja. Maar daar kan ik gewoon niet naar luisteren. Nee, mijn man is zo. Hooma Gooma. Hooma Gooma. Hooma Gooma. Klonk goed, hè?
0: Dames en heren, zometeen meer Mark Noffer. Oh, moet ik zeggen, eerder kortom.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrekker vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
8: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei. Maak je huis mooier.
9: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conference peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
10: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.

0: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Weer een nieuw record aan de pomp. Door spanning in het Midden-Oosten betaal je nu €2,72 voor een liter benzine langs de snelweg. Dat was voor de oorlog bijna een halve euro minder. In Duitsland wordt tanken juist 17 cent goedkoper door een tankkorting. Nederlandse pomphouders in de grensstreek zijn bang klanten te verliezen. Of het nou gaat om bedreigen, uitschelden of iemand fysiek aanvallen. Vanwege agressief gedrag hebben ziekenhuizen vorig jaar bijna 300 mensen op een zwarte lijst gezet. Als voorbeeld geeft RTL een incident op een spoedeisende hulp in Den Haag. Daar waren 5 mensen nodig om een gewelddadige patiënt te overmeesteren. In West-Brabant is een schipper gered uit een lekkende boot. Het schip was in een kanaal bij Drimmelen tegen de pijler van een brug gevaren en liep onder water, meldt de regionale omroep. Hulpdiensten hebben de schipper veilig van boord gehaald. Het schip vervoerde graan en is nu door de brandweer weggesleept. En niet alleen Oranje kwam in actie in de Nations League, maar ook Curaçao met bondscoach Dick Advocaat. Het werd een spectaculaire overwinning op Costa Rica. Tijdens de rust stond Curaçao nog 3-0 achter, maar dat werd in de tweede helft helemaal goed gemaakt. Ze wonnen uiteindelijk met 4-3. Het weer van Weer Online. Veel zon en ook een paar sluierwolken. Het wordt 20 tot 24 graden. King.

Ook Guns N' Roses heeft een hartstikke mooie plek hier bij ons op deze zender. Waarom? Omdat het gewoon een levensgevaarlijk bandje was. In het begin zeiden ze echt, we are a bunch of fucking stray dogs. They are gonna kill you. We're gonna kill you when we're out there. Nou, lekker dan. Guns N' Roses dus. Ik zit hier alleen achter de knoppen. Zoals je misschien hebt begrepen, in de afgelopen uren ben ik zo verkouden als ik weet niet wat. Dus ik heb een kop vol wat. Ik hoop dat ik de juiste knopjes indruk. En zo niet, jammer dan. Dit is in ieder geval het juiste knopje. X-Kink XL. Dit is de nieuwe van The War on Drugs.

0: You stole the sun from my heart, you automatic street preachers.
1: Kink, never ending story.
0: Ja, de never ending story, den dat maar voort. Het is een kringvertelling, zoals we dat dan zo mooi doen. Oftewel, plaat aan plaat.
2: Ik denk gelijk aan een gesprek op een verjaardag in een kring.
0: Nee, dat is een fluisterspelletje. Ja, of een kringverjaardag. Ja, het is een kringverjaardag.
2: Met de boterhamworst en de augurk.
0: Ja, Willem!
3: Sorry. Ja, hallo.
0: Wij hadden in deze kringvertelling, deze kringverjaardag...
2: Iemand nog een gevuld eitje?
0: Ja, iemand lekker nog een gevuld eitje. Een stukje worst of een augurkje. Hadden wij Courtney Love's Hole en Violet. En toen dacht jij, daar kwam eigenlijk maar één plaat achteraan. Vertel.
3: Ja, goed. Dan Violet, de kleur paars. En daar gaan we gewoon in verder met Jimi Hendrix en Purple Haze.
0: Oeh! Super. Lekker. Dankjewel, Willem.
3: Oké.
0: Fijne dag.

0: We hadden het straks over productie. Nou, dit is ook een soort productie. Hè. Dit is een typische 60's productie van Jimi Hendrix. Waarin het rommelt en het rammelt. Maar het klinkt nog steeds als een klok. Wat mij betreft. Ik bedoel, zo kun je het bijna niet meer maken nu. Je hoorde Purple Haze, Jimi Hendrix. Als zijn de toevoeging aan de Neverending Story. Voor het volgende uurtje heb ik er weer eentje nodig. Dus denk na over welke plaat er absoluut moet volgen op Jimi Hendrix Purple Haze. Kan zijn van een fantastische gitarist bijvoorbeeld. Het kan iets zijn met Purple. Dat je doordenkt in kleur. Naar Red bijvoorbeeld.
1: Het kan ook George Harrison.
0: Want?
1: George en Jimmy.
2: Sorry. Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was...
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Kink.
7: Hans, waar liggen de regenjassen?
8: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
9: geeft ruimte. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
22: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
23: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
24: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
25: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
26: De beste plek voor jou, NVM.

0: kreeg laatst op straat iemand die mij aansprak. En die zei, echt waar, dat beentje wat jullie draaien, die Haunted Youth op bij Kink, dat vind ik echt heel erg te gek. En toen zeiden we, nou, mij ook. Toevallig, lekker puur. De Haunted Youth hoorde je en Death Wish. Het is vandaag 25 september. De tijd vliegt. 25 september en in 1980 overlijdt drummer John Bonham na een avondje stevig drinken op 32-jarige leeftijd. Drummer waarvan dan? Nou, van Led Zeppelin. De bandleden besluiten ook meteen een punt achter de groep te zetten. Dat betekende dus ook het einde van Led Zeppelin. Ik heb jaren later ooit Robert Plant geïnterviewd. En toen kreeg ik de vraag, je mag het niet over zijn zoon hebben en je mag het niet over John Bonham hebben. Toen dacht ik, waarom niet over John Bonham? Michiel zit nu ook te hoesten. Gaat het snel, hè? Deze bacillen. Ja, ik denk het. Dat klinkt goed. Moet je een pilletje? Ik heb hier nog pilletjes.
1: De pilletjes neem ik pas aan vanaf zaterdagmiddag.
0: Dus, Oké. Ja. Nou, en toen had ik een vraag bedacht voor Robert Plant. Dus ik ga dit gewoon even vertellen, want het is toch te leuk om het niet te doen. Een vraag bedacht voor Robert Plant. En toen zei ik, je hebt je hele leven gezongen. Daar heb je je hele leven je geld mee verdiend. Zijn er momenten geweest waarop je ooit hebt gedacht, ik stop ermee. Echt, ik ga nooit meer zingen. En toen zei hij eerst John Bonham. Toen John overleed, toen zei hij, nou, de band ook meteen ontmanteld, toen wilde ik nooit meer zingen. Zijn tweede moment was toen mijn zoon overleed. En toen dacht ik, ik heb net van het management echt een mes in mijn nek gekregen onder het motto, je gaat het daar, daar mag je het nooit over hebben. En hij heeft dat hele verhaal aan mij verteld.
1: Ja, als hij erover begint.
0: Ja, dat heb ik vervolgens opgenomen. Althans, dat we waren aan het opnemen. En na afloop zei hij tegen mij, sorry, ik ga je toch wat vragen. Ik heb het hele verhaal van mijn zoon verteld. Ik weet niet waarom, maar ergens doe jij me aan hem denken. Ik was toen een stuk jonger.
1: Wow, okay.
0: Een stuk jonger, ergens doe jij me aan hem denken. Maar ik heb liever niet dat je het uitzendt.
1: Nee, fair enough.
0: En dat ligt nog bij mij in de kluis.
1: Als Robert Plant gaat stoppen, zit hij dan ook achter de geraniums?
0: Dat zou ja, of op de als Plant.
1: Als Plant
0: ja,
1: zelf,
0: ja. Ja. Goed, dan ja. Tom Petty is een heel mooi nieuws. Nee, Tom Petty en de Heartbreakers spelen een concert in de Hollywood Bowl in 2017. Zou het laatste concert ooit zijn, omdat de zanger een week later overlijdt. Ja, nou, mooi nieuws over twee grootheden. John Bonham, Led Zeppelin, Robert Plant en Tom Petty en de Heartbreakers. Dit is Refugee.

0: Crowdsurfers hoorden hier ook een beetje waar we heel, heel gelukkig van worden. Over gelukkig gesproken. Straks Volbeat, Star Sailor en Van Halen.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.

0: Stitcher extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een zware explosie in de historische binnenstad van Athene. Daarbij is een gebouw van 2 verdiepingen ingestort. De ontploffing gaf zo'n harde knal dat het in grote delen van het centrum te horen was. In de omgeving sneuvelden ruiten en raakten auto's beschadigd door rondvliegend puin. Voor zover bekend raakte 1 voorbijganger gewond. Het kan straks een zware spits worden voor mensen die normaal rijden over de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. De brug waar vrachtwagens sowieso al niet meer overheen mochten, is nu voor alle verkeer dicht. Er komt een nieuwe asfaltlaag en het werk gaat dagen duren. Maandagochtend gaat de Merwedebrug weer open. Het Rode Kruis heeft in ons land bijna €2,6 miljoen opgehaald voor slachtoffers van de overstroming vorige maand in Nepal. Het geld gaat naar voedsel, drinkwater en hulppakketten. En dat is hard nodig, zegt de hulporganisatie. Zeker nu de herfst en winter en vooral het regenseizoen eraan komen. En een opmerkelijke boete voor een automobilist in het Westland onder Den Haag. Toen hij aan de kant was gezet omdat de bijrijder geen gordel droeg, viel de politie nog iets op. De bestuurder zat met allebei de benen in het gips. Vanaf zijn voeten tot net onder zijn knieën. Hij is daarom bekeurd voor gevaarlijk rijden. Het weer van Weer Online. Veel zon en weinig wolken. Het wordt 20 tot 24 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Vrijdag Corvée. Erik Kortom. Kink. Kink.

0: Alex was recentelijk nog in het land, want die moest iets op gaan halen ergens en hij kon nog steeds een beetje Nederlands spreken. Alex van Helenoorje, die is er niet meer helaas, een van de meest pionierachtige gitaristen van de afgelopen zoveel decennia. Nou, god, hebben ze ziel veel te jong gestorven, 67 volgens mij. Je hoorde Van Halen en Running With The Devil.
1: Nou, Kink, vrijdag corvée.
0: Kink. Ik mag het lekker alleen doen nu. Ik heb een kop vol met watten, dus ik hoop dat ik de juiste knopjes inram vandaag. De afgelopen weken ging het prima, maar als ik nu een foutje maak, please excuse me while I... Nou ja. Wat ging ik draaien? Oh ja, ja. Star Sailor. Ah ja. Star Sailor, mooie liedjes. My Daddy Was an Alcoholic. Alcoholic, heet het liedje, is ook een van mijn favorieten. Maar deze, ja, dit is lekker. Het is fijn op de vrijdagochtend als het zonnetje schijnt. En dat doet het hier. Heerlijk. Four to the floor. Star Sailor.

0: by a monster's hand.
1: Kink, never ending story.
0: Ja, mooi. Never ending story. Het blijft een mooie feuilleton zo. De opvolgplaat, de Neverending Story. Dus die platen die aan elkaar geregen worden. Nou, hadden we straks... in gas op Purple Haze natuurlijk, van Jimi Hendrix. Denk daarop door. En dan komt Lydia met misschien een licht of voor de hand liggend. Maar omdat die band zo te gek is, gaan we het gewoon doen. Zij zegt namelijk, waarom... dan heb ik de verkeerde voor me. Ja, als je nou doordenkt van paars... Kom je bij rood, waarom draaien jullie dan geen ramkot?

0: Lekker hoor. Red hoorde je van Ramkot. Lydia, dankjewel. Maar de vraag is natuurlijk nu, wat moet daarop volgen? Nou ja, Ramkot is een oefenruimte.
1: Ja, maar het is ook vernoemd naar, ik geloof, een stadje in India of zo.
0: Oh.
1: Ja, het is... Dus je zou ook iets... misschien een cola shaker? Want dat is, ja, dat is gewoon een beetje...
0: Dat zou kunnen, bijvoorbeeld. Maar als je denkt aan Ramkot, misschien een band waarvan je zegt... Nou, die moeten terug naar de tekentafel. Die moeten wel eens even een beetje gaan oefenen. Maar die je wel leuk vindt, bijvoorbeeld. Of je mag natuurlijk ook door blijven associëren op kleuren. Dat, ja, mag natuurlijk
1: of iets met save me, want red mij.
0: Of Belgische bandjes.
1: Dat kan ook.
0: Daar zijn er ook een hoop van. Dus ga je gang voor volgende week vrijdag ergens tussen 6:30 en 7:30. Dan kan Michiel daar weer een nieuwe start mee maken.
2: Ondag lieben, glazen globen.

0: Fly for your wet guy. Je hoorde die Offspring zometeen hier op Kink. Onder andere Kyo, Depeche Mode en een Kink Album Top 1000 Classic van Heather Nova. Kink.
1: 30 jaar geleden kwam het verpletterende debuutalbum van Placebo uit. Een plaat vol donkere spanning, scherpe gitaren en songs die nog steeds klinken alsof ze elk moment kunnen ontsporen. Nu viert Placebo die eerste 30 jaar met de 30th Anniversary Tour. Met songs van Placebo en Without You I'm Nothing. Dinsdag 27 oktober. Kink presents Placebo in de Ziggo Dome in Amsterdam. En deze week maak je bij Kink kans op tickets. Alle info in de Kink-app.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
1: Kink.
4: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon één factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
14: Kink.

0: Ik heb het over Heather Nova. Ja, Heather Nova. Het album Oyster uit 1994 is vandaag de King Album Top 1000 Classic. Staat op 330, 7 plaatsen gestegen. Ik hoop dat ze er blij mee is. Het tweede album van Heather Nova gaat volgens de zangeres over je eigen zelfvertrouwen vinden. Het is dan ook het eerste album waar ze zelf de controle had over songwriting. Want dat liet ze eerder door anderen doen. Wat op zich dan wel weer goed is voor het zelfvertrouwen. Tenminste, als het goede liedjes zijn. En dat mag jij zo meteen gaan beoordelen. Oyster wordt door Heather Nova gezien als een verwerking van een hele heftige relatie waarin mishandeling voorkwam. Dat is voor niemand leuk. Daarom zijn liefde, pijnlijke verliezen en ontsnappen daaraan terugkerende thema's op deze plaat, tweede album. Dus dit was voor Heather Nova de definitieve doorbraak. En was na positieve reacties het startschot van een tour die bijna 2 jaar zou duren. Was gewoon 2 jaar niet thuis. Daar is ook nog een live album van verschenen, voordat de zangeres dan weer de studio inging voor een opvolger. Naar schatting verkocht Oyster deze plaat dus zo'n 400.000 exemplaren. Daar ben je 2 jaar voor op tour. Nou ja, ik denk dat het zijn geld wel heeft opgebracht. Uit 1994, dus Oyster van Heather Nova. De King Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zo meteen Truth and Bone, maar eerst Maybe an Angel.
1: King Album Top 1000 Classic.

Nova hoorde je. En morgen natuurlijk weer een nieuwe. Nee, morgen is zaterdag. Dat doen we helemaal niet. Maandag, tuurlijk. Oh, maar dan maar echt een serieuze classic. London Calling van The Clash.

0: Fighters hoor je in Window. Ik ga er snel vandoor. Ik duw er nog een paar pillen in om de rit naar huis te overleven. Dan duik ik mijn nest in. Maar Mick niet. Mick staat hartstikke klaar voor. En die heeft zometeen tickets voor jou van Good Charlotte. Dus ik wens je heel veel plezier. Tot later. Hoi.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig, van de Belastingdienst.
3: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
10: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
12: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een zware explosie in de historische binnenstad van Athene. Daarbij is een gebouw van 2 verdiepingen ingestort. De ontploffing gaf zo'n harde knal dat het in grote delen van het centrum te horen was. In omgeving sneuvelden ruiten en raakten auto's beschadigd door rondvliegend puin. Voor zover bekend raakte 1 voorbijganger gewond. Het kan straks een zware spits worden voor mensen die normaal rijden over de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. De brug waar vrachtwagens sowieso al niet meer overheen mochten, is nu voor alle verkeer dicht. Er komt een nieuwe asfaltlaag en het werk gaat dagen duren. Maandagochtend gaat de Merwedebrug weer open. Het Rode Kruis heeft in ons land bijna €2,6 miljoen opgehaald voor slachtoffers van de overstroming vorige maand in Nepal. Het geld gaat naar voedsel, drinkwater en hulppakketten. En dat is hard nodig, zegt de hulporganisatie. Zeker nu de herfst en winter en vooral het regenseizoen eraan komen. En een opmerkelijke boete voor een automobilist in het Westland onder Den Haag. Toen hij aan de kant was gezet omdat de bijrijder geen gordel droeg, vult de politie nog iets op. De bestuurder zat met allebei de benen in het gips. Vanaf zijn voeten tot net onder zijn knieën. Hij is daarom bekeurd voor gevaarlijk rijden. Het weer van Weer Online. Veel zon en weinig wolken. Het wordt 20 tot 24 graden.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Mick Hummel.
14: Met zometeen AC/DC en ook Queens of the Stone Age. Eerst Johan. Dit is Tumble and Fall.

0: Queens of the Stone Age. Over je significant other. En als het dan uit is, dan is diegene opeens een insignificant other. Ja.
1: Kink, Mick, Hummel.
0: Dat is een leuk woordgrapje met een beetje een verdrietige, liefdesverdrietachtige ondertoon. Insignificant other van Queens of the Stone Age. Op de vrijdagmiddag van Kink. Hallo met Mick. Ik mag je de komende uren gezelschap houden met fijne muziek. Niet met tickets voor Good Charlotte. Dat zei Erik net even. Maar die is denk ik zo snotterig dat hij even in de war was met dit weekend. Dat is dit weekend. Morgen en overmorgen wel tickets voor Good Charlotte. Deze week maak je nog gewoon kans op tickets voor Kink Presents Placebo. En dat is als de prijzigheid voorbij galoppeert. Dus dat is al de hele week zo. Dat is ook gewoon vandaag nog zo. En of dat dan vanmiddag bij mij is, dan kom je vanzelf een keer achter. Wat in ieder geval zo is, is dat je zo meteen muziek krijgt van Royal Blood. The Cooks ook, een Kink Classic van Kula Shaker. En dit is Him. Enjoy me.

0: Ik kan er niks aan doen. Ik zie het toch, als ik mijn ogen dicht doe en deze muziek hoor, automatisch voor me. Zo'n gouden movieset met allemaal krullen en dan dansers met van die mooie broeken aan. En dan staan ze te dansen in zo'n soort van Bollywood film op deze muziek. Govinda, Kula Shaker hoor je bij Kink Alternative Rock Radio, waar je zometeen muziek krijgt van de Cranberries. Ook Hannah Jam Home en Coldplay, hoor je zo.
1: Kink.
2: Het weekend. Een goed moment om even lekker een lifestyle van de rich and famous aan te houden. Alle girls en boys verzamelen. Want de Kinkprijzigheid wordt deze zaterdag en zondag van stal gehaald. Voor Kink Presents Good Charlotte. Verdient dat een yellow card? Mooi, want die zijn er ook. Op 16 november zijn beide bands in Amsterdam. En dit weekend win je tickets. Voor Kink Presents Good Charlotte in AFAS Live. I just wanna live. Dus luister naar Kink.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Kink.
5: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Nu bij Ben, dubbeldikke data.
7: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Nieuw! De Pepperoni di Papa Pizza. Vanaf 8,99. Bestel hem met een New York-staal bodem, een dunne Italian bodem, yeah, of met een zuurdesemstaal bodem. New York Pizza.
11: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
12: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
13: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
14: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
15: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
14: En bedankt, hè?
16: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
18: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
17: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
18: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
17: En als je voor jezelf werkt?
18: Ook gewoon één factuur per maand.
17: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
20: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
21: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere

0: Zij hebben er ook wel een paar, volgens mij, de mannen van Coldplay. Niet heel veel, maar hier en daar zit wel een plaatje op die lichamen van ze, toch? Ja?
1: Wel. Tattoo Tales. Tattoo Tales.
0: En anders zijn er ongetwijfeld ook luisteraars van Kink die tattoos hebben van Coldplay. Want dat is Kink Tattoo Tales. Morgen rond deze tijd hoor je het verhaal van een medekinker die vertelt over zijn of haar muzikale tatoeage. Dat kan een bandlogo zijn, of een songtekst, of een instrumentje, of een andere symbolische weergave van de muziek die ze zo lief hebben. Als jij zo'n muzikale tattoo hebt en daar een foto van wil delen en het verhaal erbij wil vertellen, stuur even een foto en het verhaaltje daarbij in de Kink-app. Dat deed Angela vorig weekend. Zij heeft niet één, maar twee tattoos van de band Therapy.
2: Ja, het zijn twee tattoos. Dus één is het Infernal Love album, het logo daarvan. Het zijn eigenlijk twee omgedraaide vraagtekens die samen een hart vormen.
0: Ja.
2: Die staat op mijn pols. En dan inderdaad een vinyl met daar het bandlogo. De Gmail in en dat in een traditionele stijl. Ja, ik was vanaf de eerste keer dat ik ze live zag in 94 gewoon helemaal verkocht. Dus kippenvel en ze betekenen gewoon heel veel voor me.
0: Haar tattoos van Therapy die vind je terug in de Kink-app en op kink.nl. Daar vind je ook het hele gesprek wat ik met haar had afgelopen weekend. En als jij dus ook een muzikale tattoo hebt waar je het verhaal morgen bij wil vertellen, stuur alvast even een berichtje in de Kink-app met ook een leuke foto van die tattoo erbij. Dit was de tattoo-tale van Angela, de band Therapy. Dit is Die Laughing bij Kink.

week nog met spanning of stress in je lijf zit. Shake it out! Het weekend is bijna daar, dus doe gewoon even wat Florence and the Machine zingt, toch? Shake it out hoor je bij King Tattoo Therapy, Die Laughing. Van de King Tattoo Tale van Angela. Het hele gesprek vind je dus terug op kink.nl en in de Kink-app. Het is een mooie dag als je fan bent van Nothing But Thieves. Want vandaag is hun nieuwe plaat uitgekomen, Straight Dogs. Het is ook een mooie dag omdat je dan even naar het interview kan gaan kijken en luisteren wat Kink DJ Isabel met de band had. Die vind je in de Kink-app en op kink.nl. En het is ook des te mooier dat in deze week dat die plaat dus uitkomt. De huidige single van Nothing But Thieves, de Kink XL, is en als deze, A Different Kind of Happiness.

0: Nothing But Thieves. Vandaag nieuwe plaat en dus deze week de Kink XL. A Different Kind of Happiness hoor je. Op de vrijdagmiddag van Kink. Waar ik toch maar weer even wil benadrukken. Ik heb daar niet per se een specifieke reden voor of zo. Maar dat je deze week dus kans maakt op tickets voor Kink Presents Placebo. Wanneer je de Kink prijzigheid hoort. En dat je zo meteen muziek hoort van Talking Heads, van White Lies en ook Leap. Komt eraan.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Kink. Plannen. Meten. Rekenen. Leveren. Regelen. Maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
15: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
14: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Jojo.
18: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De man die op nieuwjaarsdag 2 onschuldige jongens uit Syrië doodschoot in een Amsterdams park, denkt dat hij niet de cel in hoeft. Volgens een advocaat beweert hij dat hij ontoerekeningsvatbaar is. Hij is vorige maand psychisch onderzocht in het Pieterbaancentrum, maar het rapport erover is nog niet klaar. Er zit een politiemedewerker vast omdat hij iets strafbaars zou hebben gedaan. Hij werd eerder deze week aangehouden en komt voorlopig nog niet vrij. gaat om iemand van de politie Midden-Nederland. Waar hij van wordt verdacht en wat voor werk hij bij de politie deed, wil justitie nog niet zeggen. De gemeente waar het Gelderse dorp Kesteren onder valt is verbijsterd dat er zoveel mensen waren bij een AZC-demonstratie gisteravond. En ook dat het zo uit de hand liep. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de ME moest ingrijpen. Er werden 10 mensen opgepakt. Die worden vandaag door de politie gehoord. En Manchester United-speler Joshua Zirkzee is alsnog opgeroepen voor Oranje. Bondscoach Xavi Hernandez haalt hem als vervanger voor Brian Brobbey. Die viel gisteravond geblesseerd uit in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Oranje speelt de komende week nog 3 interlands. 2 keer tegen Servië en 1 keer tegen de Grieken. Het weer van Weer Online. Vanmiddag zonnig en 20 tot 24 graden. Morgen is het vaker bewolkt en in het noorden kan een klein beetje regen vallen. Het wordt rond de 21 graden.
18: Kink, Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
0: Talking Heads en ook de nieuwe Leap hoor je zometeen na Tokyo van White Lies.

0: tickets for King Presents Placebo.
1: Martijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hallo, jij hebt een mooie foto meegestuurd in de Kink App om mij ervan te overtuigen dat jij toch echt wel heel erg fan bent voor de band waar je deze week tickets voor wint bij Kink.
2: Ja, jij doet natuurlijk ook altijd de tattoo tales, dus ik denk ik zal jou eens snapten.
1: Ja, precies. Jij ziet een foto van jouw placebo tattoo eigenlijk.
2: Ja, zeker.
1: Staat Without You I'm Nothing. Is het dan ook zo dat without the tickets for King Presents Placebo in Amsterdam op 27 oktober you're nothing?
2: Nou, misschien wel, ja.
1: Nou, dat moeten we natuurlijk niet hebben, Martijn.
2: Nee.
1: In dat geval, omdat je de tattoo stuurde en ook omdat je de prijsstrijd gevangen hebt, want je hoorde hem net voorliep. Heb jij bij deze tickets gewonnen voor die show? Heel veel plezier daar.
2: Oh, lekker, dankjewel.
0: Deze week op Kink, tickets voor King Presents Placebo.

Ja, dit zijn de dagen dat de mailtjes verstuurd worden. Met de ticketlinks en zo voor iedereen die zich heeft aangemeld in die zeer strenge selectie om tickets te kunnen scoren voor Oasis in Amsterdam of op andere plekken waar ze volgend jaar gaan toeren. Succes daarmee als jij in die spanning zit vandaag of morgen of gisteren. Ik weet niet precies wanneer het is. Je hoort in ieder geval Oasis en Champagne Supernova. Daarvoor Placebo Mads. Daar win je deze week tickets voor. Ze werden net uit de bek gegist van de Kingprijzigheid. Mocht je daarnaast gegrepen hebben voor deze prijzigheid. Ik heb net even met die geit overlegd. Die is van plan om toch vandaag nog zeker een keer voorbij te galopperen in de uitzending. En hij zei misschien wel twee keer. Dus hou dat in de gaten en check king.nl/geit voor een kleine preview voor hoe die precies klinkt, die prijzigheid, waar je dan precies op moet letten. Dus Kink, op de vrijdagmiddag op weg naar het weekend met nu even een dosis energie in de vorm van Psycho. Dit is Muse.

0: In de laatste paar seconden kun je eigenlijk bijna het verschil tussen de gitaar en de stem niet meer onderscheiden. Muse en Psycho. Bij Kink, waar het bijna 1:30 is. En 1:30 is elke dag de tijd voor de jaren nul. De Kink Zero's Break. Even terug naar de jaren nul met 3 tracks uit dat decennium. En zometeen in de Zero's Break muziek van Weedus, ook Daft Punk en Jam. Kink.
1: Fijn weekend. Weekend.
2: Het weekend vier je met Kink.
3: Oh yeah.
2: En dat begint goed met Vrijdag Corvée. Michiel Veenstra en Erik Kortom trappen je laatste werkdag af vanaf 6:00 ochtends. De vrijdagmiddagborrel is gezelliger dan ooit. Want om 3:00 proosten Jim Voorwald en Isabel Brinkman met jou op het weekend. Zaterdag en zondag hoor je ook de beste alternative rock. Op het sportveld, onderweg naar je tante's verjaardag en in je woonkamer met je vrienden over de vloer. Het weekend van Kink, dat is pas vrij hebben. Alternative Rock Radio.
4: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo nu voor 36,95.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
6: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Kink.

0: Half twee geweest, tijd om terug te gaan naar de tijd dat je elkaar dvd-boxen cadeau deed. En als je dan zo'n dvd-box kreeg, dan kon je een heel seizoen binge-watchen. Alhoewel we dat in die tijd helemaal nog niet zo noemden. De Zero's, de jaren nul. En elke dag rond half twee staan dat decennium centraal in de King Zero's Break. Drie tracks achter elkaar uit de jaren nul, met daarin zometeen muziek van Jam. Daft Punk ga je horen. En we starten de Zero's Break met Teenage Dirtbag. Dit is Weedus.
1: King. Zero's Break.

zat hij in de commercial toch van het uitzendbureau. Good to know you van Jam in the Kink. Zero's break. Daarvoor ook nog Aerodynamic van Daft Punk. En Weedus met Teenage Dirtbag. Morgenmiddag, 1:30, is er zoals elke dag bij Kink weer een nieuwe Kink Zero's Break. Een nieuwe vaste prik, een blokje nostalgie zo rond 1:30 terug naar de jaren nul. Bij Kink, Alternative Rock Radio, waar je straks muziek krijgt van R.E.M., de Gaslight Anthem. En dit is Bleach 93, figure 8.

De Gaslight Anthem bij Kink 45. Terwijl je de laatste mailtjes van de week aan het versturen bent. En dan maar hopen dat er niet nog snel een uitgebreid antwoord met allemaal vragen op terugkomt. En je vrienden alvast aan het appen bent over de plannen voor morgen. Met de allerfijnste alternative rock aftellen. Totdat het dan dadelijk echt tijd is om je tas te pakken en lekker naar huis te gaan. En weekend te gaan vieren. Dan is dit een uitermate geschikt nummer voor die vibe, toch? Luister van Pom, dit is High bij Kink.

0: en High bij King Alternative Rock Radio. Waar je zometeen muziek hoort van Triggerfinger en ook Ash komt eraan. En ook muziek van de band die afgelopen week een King Presents show gaf in Nederland. En als je er net als ik bij was, dan zul je het met me eens zijn dat dat echt een van de beste King Presents shows ooit was. Je hoort ze zometeen.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink.
4: Hans, waar liggen de regenjassen?
5: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon 1 factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
7: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is volgens de inspectie te weinig gedaan om 2 kinderen te beschermen die terechtkwamen in een gezinshuis in het Groningse Niekerk. Daar werden ze jarenlang door hun verzorgers mishandeld, maar niemand greep in. De organisatie die toezicht houdt op het gezinshuis was ook betrokken bij het mishandelde Vlaardingse pleegmeisje. De nachtopvang voor asielzoekers in het Groningse Warfum zit opnieuw helemaal vol, net als eerder al in het Drentse Zuidwolde. Als er niemand meer bij kan in het aanmeldcentrum in Ter Apel, worden asielzoekers naar 1 van die locaties gebracht. En als die allebei vol zijn, moeten mensen buiten slapen. Wereldwijd moeten bijna 3 miljoen auto's van Volkswagen en Audi terug naar de garage, omdat er iets kapot kan zijn aan het stuur. Er zit een schroef in die zou kunnen afbreken en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De teruggeroepen auto's krijgen een nieuwe schroef. Het is nog niet duidelijk om hoeveel Nederlandse auto's het gaat. En een dag na de 1-1 tegen Duitsland bereidt Oranje zich alweer voor op de volgende interland, zondag tegen Servië. Bij de training vandaag kwamen alleen de invallers en reservespelers het veld op. Intussen heeft Oranjebondscoach Xavi Hernandez een vervanger geregeld voor de geblesseerde spits Brian Brobbey. Het is Joshua Zirkzee. Het weer van Weer Online. Een lekker nazomerweer en het wordt 20 tot lokaal 24 graden.
9: Kink, Alternative Rock Radio. Nick Hummel.
11: Dinsdag in de Ziggo Dome, nu op Kink Evanescence. Dit is Bring Me to Life. Kink.

met Ash en Girl from Mars. Het is vrijdagmiddag. Bijna 2:15. Bijna dus ook wel echt tijd dat het weekend op het punt staat om te gaan beginnen. Dus voordat we deze week definitief afsluiten, wil ik eerst nog eventjes terugspoelen en nog eventjes bepalen met z'n allen wat nou echt het hoogtepunt was van afgelopen week hier bij Kink. Kink Rewind. Een verhaal wat je hebt gehoord bij een Kink DJ, een blooper bij een nieuwslezer van het ANP misschien, een liedje wat gedraaid is deze week, of een hele vette promo die je voorbij hebt horen komen op Kink. Het mag allemaal. Een hoogtepunt van de afgelopen week waarvan je zegt, iedereen die nu op de vrijdagmiddag zit te luisteren, die moet dat echt nog even horen voordat we het weekend ingaan. Wat moet ik zo meteen even terugspoelen? Wat wil je horen in Kink Rewind? Laat het weten via de Kink app. Stuur even een berichtje deze kant op. Dan spoelen we zo meteen, voordat we echt aan het weekend beginnen, nog één keertje terug naar het hoogtepunt van de afgelopen week hier bij Kink. Ook muziek van U2 hoor je zo. Green Day. En dan niet samen, maar gewoon los achter elkaar. Youngblood komt eraan en dit is van Tains DC op Kink. Marianne.

0: Berichtje in de kink-app van Linda. Die stuurt: hi Mick, ik heb een takkendag. Wil je hem wat beter maken en iets van Youngblood draaien? En dan kun je zeggen, gooi hem thuis lekker op de platen spelen. Kan, maar op de radio is het toch anders. Komt hij nog even harder binnen. Nou, bij deze. Suburban Requiem van Youngblood. Ik hoop dat je takkendag iets minder takken heeft gemaakt, zeg maar. En ook in diezelfde kink-app allemaal goede suggesties voor Kink Rewind. Zometeen spoelen we nog even terug naar het hoogtepunt van de afgelopen week hier bij Kink, zodat we echt aan het weekend kunnen gaan beginnen. En ook muziek van Skunk & Nancy, Wodan Boys en The Cure. Hoor je zo. Kink.
1: 30 jaar geleden kwam het verpletterende debuutalbum van Placebo uit. Een plaat vol donkere spanning, scherpe gitaren en songs die nog steeds klinken alsof ze elk moment kunnen ontsporen. Nu viert Placebo die eerste 30 jaar met de 30th Anniversary Tour. Met songs van Placebo en Without You I'm Nothing. Dinsdag 27 oktober. King presents Placebo in de Ziggo Dome in Amsterdam. En deze week maak je bij Kink kans op tickets. Alle info in de Kink-app.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
11: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.

0: hoor je bij Kink, in dit geval met Just Like Heaven.
1: Kink Rewind.
0: Ik vroeg je welk fragment we nog even terug moeten spoelen voordat we aan het weekend beginnen. Wat is het hoogtepunt van de afgelopen week bij Kink? In Kink Rewind doen we die nog één keertje en dan kunnen we dan gewoon vers aan het weekend beginnen. Nico die reageert in de Kink app. Hoogtepunt is dat ik geen kaartjes heb gewonnen. Dat is of sarcasme of het is een soort van keiharde dis na placebo. Dat laat ik even in het midden. Een berichtje van Saskia ook. Erik Kortonne Sinterklaas, ja, dat was vanochtend bij Corvée. Was geloofwaardig tot de opmerking van Michiel over de binnenkomst van de Sint met zijn staf. Ja, het was wel echt zo. De beelden daarvan die check je ook even op de socials bij Michiel bijvoorbeeld. Ja, en een berichtje van Gerrit die zegt niks mooier dan de liefdesannouncement van Stefan deze week. Ja, dat was een mooi moment. Die was met zijn vriendinnetje gaan picknicken met een picknickmand bij een mooi kasteel met mooie tuinen eromheen en zo.
2: Het leek me romantisch samen te picknicken om ons 8 jaar samen zijn te vieren. En we hadden die picknickmand mee, het kasteel uit. En toen wilden we richting de picknickweide gaan. Maar voordat we die kant op gingen, had ik nog een kleine verrassing voor mijn vriendin. Want in de zak van mijn colbertje zat een ring die ik nu al bijna een jaar in mijn bezit heb. En ik heb haar daar ten huwelijk gevraagd en ze heeft ja gezegd. Dus ik zit al ruim een week op een roze wolk, waarin we eerst even familie het nieuws verteld hebben, goede vrienden. En ik kan nu eindelijk van de daken schreeuwen dat ik verloofd ben met de allerleukste persoon die ik ooit ontmoet heb.
0: Ah, hoe kan je daar nou overheen gaan qua hoogtepunt van afgelopen week? Die liefdevolle verloving van Stefan Koren en zijn vriendinnetje. Cute. Cute, cute, cute. Nou, we kunnen aan het weekend beginnen met muziek van Air zo meteen en The Killers nu. Dit is Read My Mind.

0: and Beaches in Tennessee. Bij Kink Alternative Rock Radio. Waar het bijna tijd is voor het leukste duo van de Nederlandse radio.
1: Ja, ja.
2: Hallo.
3: Erik en Michiel waren er vanochtend toch al.
2: Nou. En bedankt. En ga weer goed van start, jongen. Gaat goed zo.
0: Jim en Isabel, wat gebeurt er zometeen allemaal na het ANP-nieuws van 3 uur?
2: Nou, volgens mij niet zoveel meer, hè?
0: Oh, oké.
3: Okay. Ja, nee, je begint lekker goed, Isabel.
2: We gaan kaarten weggeven voor Placebo, in ieder geval. Stel ik alvast, hè. Ik mag op de vrijdag, vind ik.
3: Ja, joh, gewoon alvast, ja, nee. En lekkere babbel bij de knabbels.
2: Jij weer nieuwe muziek?
3: Nieuwe muziek, zeker. Ja, ja, nieuwe muziek die je sowieso in de gaten moet houden. Sorry, ik doe alvast
0: een blikje open.
3: Een blikje open, want de vrijdagmiddagbol die begint zometeen. Ja.
0: En zometeen bij Jim en Isabel ook muziek van System of a Down en Foo Fighters.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Kink. Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
11: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
12: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
12: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
13: gigaveel.
12: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
14: Smin.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest.
14: Staat je goed hoor. Smint.
17: Boost yourself.
18: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
19: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
18: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
19: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
18: En als je voor jezelf werkt?
19: Ook gewoon één factuur per maand.
18: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: 3 uur. Kink.
15: ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Medewerkers en klanten van boodschappenbezorger Flink zijn doelwit van hackers. Volgens de NOS is er ingebroken bij de online supermarkt en worden gebruikers benaderd met een ultimatum. 10 à 15 euro aan crypto betalen of hun gegevens worden gepubliceerd. Volgens experts is het nieuw dat individuele klanten worden benaderd. Naast begraven en cremeren wordt het nu ook mogelijk om iemand die is overleden te resomeren. Dan wordt een lichaam opgelost in een vloeistof. Het kabinet gaat daarvoor de wet aanpassen. Ook wordt er meer mogelijk met begraven en cremeren. Zo mogen straks 2 personen samen in 1 kist liggen. Het kabinet en Tata Steel nemen langer de tijd om afspraken te maken over het verduurzamen van de staalfabriek. Eerst was afgesproken dat er deze maand iets definitiefs op tafel zou liggen, maar dat wordt verschoven naar volgend jaar maart. Dat het langer duurt heeft te maken met de dreigende sluiting van 2 vervuilende Tata-fabrieken. En Jan Roos en Dennis Schouten moeten volgende maand voor de rechter verschijnen. Justitie vindt dat de 2 presentatoren ernstig beledigend, vernederend en seksistisch hebben gepraat over 2 vrouwen. Dat gebeurde bijna 2 jaar geleden in een uitzending van hun programma Roddelpraat. Volgens Roos en Schouten is de ophef overdreven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig en het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het af, maar blijft het droog. Morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden en westen veel wolken. En gemiddeld 20 graden.
15: Kink, Alternative Rock Radio. Jim en Isabel.
2: Aanwezig.
21: Met onder andere System of a Down en Foo Fighters. Dit is My...

0: System of a Down, Toxicity. Je zou de plaat ook gewoon Disorder kunnen noemen. Wel leuk, want daar had ik ook gewoon trek in. Zometeen Sex Pistols met Anarchy in the UK. Dus we zitten een beetje in dat chaos. De chaos-sfeer zitten we.
1: Ik denk dat dat wel goed is.
0: Ja?
1: Ja, ik heb namelijk een heel klein beetje een kater, ben ik heel eerlijk in. Oh. Dus dan is het wel goed om een beetje muziek te draaien. Hè?
2: Kim en Isabel.
0: Nou, hoef ik ook meteen niet meer te vragen. Hallo Isabel, goedemiddag. Hoe is jouw week?
1: Ja, nou, mijn week ging goed tot gisteravond, zou ik zeggen.
0: Maar nee. Dat was juist een hele leuke avond dan,
1: ja,
0: toch?
1: Heel onverwacht. En ik heb ook niet echt heel veel gezopen, maar ik kan er gewoon niet goed meer tegen. Het was best wel dure wijn. Die stroperige wijn. Dus ik had toen al moeten weten, kijk uit. Heb ik niet gedaan en daar heb ik nu spijt van.
0: Oké, want je voelt je gewoon een beetje katerig, grieperig.
1: Ja, een beetje, en dan je hoort het ook aan, ik klink ook een beetje alsof ik verkouden ben. En hoofdpijn, een beetje zweet aanvallen.
0: Nou, Erik zat ook al te snotteren vanochtend, geloof ik.
1: Oh, dus ik heb helemaal geen kater, ik ben gewoon ziek aan het worden.
0: Nou, dat hoop ik niet, natuurlijk. Oh. Maar ja, nee, dat is een beetje een trend onder de duo-shows dan, dat er iemand
1: ziek is.
0: Ik hoop niet dat je ziek wordt.
1: Maar... Nee, dat hoop ik ook niet. Ik hoop dat het gewoon... Ik weet dat je dit waarschijnlijk niet leuk vindt dat ik dit ga zeggen, maar ik ga het toch zeggen, wat was jij net blij.
0: Ik was ontzettend blij, ja. Ja, kijk, mocht je het gemist hebben, Oasis gaat weer toeren. Gaan we het weer over Oasis hebben. Nee, maar ik ben echt oprecht de luckiest motherfucker die er is, gewoon. Ik bedoel, vorig jaar ben ik naar Oasis kunnen gaan. Dat vond ik magisch. Waarom? Omdat een medekinker had te veel kaarten gehaald. En die zei, Jim, wil je gaan? Dus ik, natuurlijk wil ik. Dat is te gek dat al...
1: Dat weet ik nog. Ik was ook helemaal excited, was je?
0: Ja, en toen, een week geleden, werd het aangekondigd dat Oasis naar Nederland komt. Heb ik van de collega's van Kink hier een ticket gekregen voor de Johan Cruijff Arena. Nou, je zou kunnen denken, het geluk kan niet meer op. Gisteren kreeg ik een pre-sale code binnen. Ja. Vandaag stond ik in de befaamde Ticketmaster-rij. En potverdomme, het is ongelooflijk. Ik ga naar Nebworth.
1: Ja,
0: het is
1: leuk, man.
0: Niet normaal. Ja, het
1: echt
0: is echt insane.
1: Leuk. Ik ben wel nog steeds doof. Want je begon zo hard te gillen. Ik wist al dat je in die wachtrij stond, maar ik was het daarna weer even kwijt. En toen hoorde ik je zo hard gillen. Maar dat betekent volgens mij ook dat ook andere mensen vandaag uitsluitsel hebben gekregen. Hè, voor de andere concerten.
0: Nou, ik zag inderdaad in de Kink-app al, volgens mij een uurtje geleden of zo, zag ik inderdaad al iemand. Ik heb kaarten voor Oasis. Dus je merkt ook dat die blijdschap er is.
1: Ja, en nu gaan we het echt niet meer over die band hebben.
0: Nee, nu is het even
1: maar
0: klaar.
1: Maar ik vond dit wel een mooie afsluiting na alle gedoe. Hè?
0: Ja.
1: De kaartjes gaan er nu uit.
0: De Hyde Park is even klaar.
1: Ja.
0: We zien je volgend jaar. Ja. Nee, maar als je inderdaad een pre-sale code hebt gekregen, of je bent nog aan het wachten op een pre-sale code of whatever, veel succes nog. Oprecht, ik duim voor je, want ik gun dit jou ook om dat soort concerten mee te maken, van de concerten die je leven lang bijblijven. En dat kan natuurlijk Oasis zijn. Kan ook wat anders zijn. Maar...
1: Maakt helemaal niet. Als de mensen zo blij worden zoals jij...
0: Ja, dat is het helemaal waard.
1: Want het was echt grappig om te zien. Daarna spijt ik het niet gefilmd heb. Ja, zo'n drolletje wat door het bureau heen... kantoor heen rende.
0: Veel succes in ieder geval als je dus nog op zoek bent naar tickets. Kink Alternative Rock Radio, Sex Pistols dus zometeen. Chaos! Naar de Naked and Famous. Hier is Youngblood.

0: Sex Pistols, Anarchy in the UK. Ze zijn wel naartoe gegaan trouwens, hè, Sex Pistols.
1: Is dat zo?
0: Ja, samen met Frank Carter van Frank Carter en de Rattlesnakes. Die doet dan als frontman.
1: Knap, hè, al die oude lui die nog zo actief zijn.
0: Ja, dat vind ik wel, ja.
1: Maar echt, meen ik serieus. Een
0: beetje hetzelfde als met jouw favoriete nieuwe combi. Soundgarden en Taylor Momsen van The Pretty Reckless.
1: Ja, die vind ik ook. Ja, dat is ook een hele gave combinatie. Wauw. Ja, nee, vind ik wel.
0: Heel erg tof.
1: Ik ben een beetje traag, dat hoor je. Ik moet echt, echt even nadenken steeds. Maar ik heb een klein beetje een kater. Net zoals Niels, want die zegt via de app, ik doe met je mee. Een kater in de tuin aan het werk.
0: Succes nog, Niels. Voorwoord. Misschien kan ik je dag wat verbeteren met... Voorwoord hoort wat. Ik ben Jim. Jim Voorwoord. Ik hoor zo nu en dan dingen. Is ook wel logisch, want...
1: Doe dit tekstje even zoals je het gistermiddag deed als influencer. Dat was echt heel grappig.
0: Hey allemaal, hallo, ik ben Jim hier. En ik hou van heel veel nieuwe muziek. Hashtag NoSpon. Ik vind het gewoon hartstikke leuk. Ik begin altijd mijn ochtendroutine met een beetje Kingfisher. Word ik helemaal happy van. Helemaal mooi. Kingfisher, ken je dat? Hele drie ontzettend leuke jongens uit Ierland. Oh, wauw. Ze zijn zo ontzettend leuk. Zulke leuke optredens gedaan. Oh my god, no cap. Echt waar. Ze hebben dus een nieuw liedje uitgebracht. Oh, en dat gaat dus over onbeantwoorde liefde. Nou, dat is net zoiets als een onbeantwoorde snap. Kan gewoon niet. Dus daarom is hier een liedje. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik zou zeggen, link in bio voor meer. Hier is de nieuwe van Kingfisher. Groetjes. Zoiets.
1: Ik hoop dat die nieuwe Kingfisher net zo leuk is als dit.
0: Ik hoop dat die net wat verfijnder is ook.
1: Oké, nou, kom maar dan.
2: Voorwoord hoort wat.

0: Liquido. Narcotic.
1: Hoe zeg je dat?
0: Kink. Liquido.
1: Liquido? Echt waar? Ja. Het is toch liquido?
0: Liquido?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Ja, dat komt door die Q.
1: Ja, maar ik vind het wel charmant hoe jij het zei. Liquido.
0: Liquido.
1: Liquido met liquido. Narcotic.
0: Liquido da pasta narcotic.
1: Ja, zie.
0: Ook lekker voor de vrijdagmiddagbol. Oh. Ik moet wel heel erg grappen, heel erg lachen om René. Die zegt, ik snap dat Liquido een knijter van een hit is. En ik zelf heb hem uiteraard meer dan 100 keer meegeblaard in de kroeg, tent of club. Maar wat een kutplaat.
1: En wat ik dan zo grappig vind is, even alle duidelijkheid. Alles wat we hier draaien vinden we over het algemeen gewoon leuk. Maar we zijn ook maar mensen. Dus de ene vindt het ene leuker dan het andere. Dus Jim en ik hadden net een hele discussie.
0: Nou, discussie.
1: Of gesprek over van wat is het nou wel leuk of is het nou niet leuk?
0: Ik vind het leuk.
1: Nou, en ik kwam bij hetzelfde uit als René. Die moet je meeblaren in de kroeg als je heel erg dronken bent. En voor de rest
0: jij hebt nu een kater, dus je zit een beetje in
1: met een
0: anti...
1: kater is het echt een kutnummer.
0: Nou, je merkt het al. De vuurwerk en vonken. Niet echt zozeer de vonken, maar vuurwerk gaat heen en weer hier. I predict a riot. Kaiser Chiefs, hoor je zo meteen.
1: Liquido.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Kink. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of

0: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: Isabel.
1: En 10 over 10 van Royal Blood.
2: Maar eerst Kaiser Chiefs, I Predict a Riot. Het is wel de zieligste riot die je ooit hebt gehoord, denk ik.
1: Weet je wel, hè? Ja, met ons in de studio is het altijd wel een beetje een riot.
2: Ja, dat is wel waar, ja.
1: Zelfs al denken wij dat we rustig zijn, dan maken we nog steeds te veel herrie.

0: Chumbawamba met Tap Thumping. Ik heb ooit een interview gedaan met die gasten. En toen moest hij op een gegeven moment halverwege moest hij naar het toilet. Dat is geen grap.
1: Toen heeft hij 13 uur vastgezeten.
0: Nee. Maar ik had er nog nooit over nagedacht. Maar toen kwam hij terug en toen zei hij: wat hebben jullie rare wc's hier? Dat gewoon gelijk erin valt. Want blijkbaar in Engeland en Amerika heb je zo'n plateauotje altijd.
1: Dat klopt, ja. Ja.
0: En die was helemaal echt compleet van de leg. Dat hij zegt van: my ass is all wet. What a weird. En dan moet ik altijd aan denken als ik Chumbawamba hoor.
1: Aan de plons in het
0: hij wilde een Chumbawamba draaien, maar dat lukte hem niet meer.
1: Gadverdamme.

0: Het is gebeurd de afgelopen week. Maar jij mag de gaten helemaal naar je eigen fantasie invullen. Dus ik zou zeggen, ga vooral lekker los in de Kink-app. Doe dat ook met een audiobericht. Dat vind ik eigenlijk nog het allerleukste. Als je even inspreekt wat jij denkt, hoe het nieuws verder moet. En dat kan je dus helemaal... Het heet ook Fake de Week. Fake het gewoon lekker.
1: En wees een beetje creatief, want ja. Jim zit dit vaak al een beetje te oefenen op de redactie 's middags. En dan moet ik echt ongelooflijk lachen met de antwoorden waar hij dan mee komt. Dus het leeft wel, maar het moet even aangezwengeld worden. Dus wees zo creatief mogelijk.
0: Ja.
1: Gek, grappig, leuk.
0: Het verhaal van deze week gaat over een Amerikaans racepaard. Deze moet namelijk een andere naam krijgen, omdat wat er op het paspoort van het beest stond een referentie was naar Adolf Hitler. De naam van het paard, dat was namelijk... Nou, vul maar in.
1: Dus niet het echte antwoord, maar Snorretje.
0: Nou, dat zou ik een hele goeie vinden.
1: Nou.
0: Snorretje. Die schrijf ik alvast op. Oké, Snorretje. Maar wat is volgens jou, wat zou een goede naam van het paard zijn? Het was dus een referentie naar die ene dictator. Daarom moet hij zijn naam veranderen. Welke is het? Laat het weten via de Kink-app. Kunnen wij erom lachen. Wat te denken aan Joling als ik dit hoor.

alsof je een Mentos in je fles cola gooit. Dit is Jim en Isabel.

0: Er is een Amerikaans racepaard. Die moet een andere naam krijgen. Omdat er dus op het paspoort van het beest een naam stond die refereerde naar Adolf Hitler.
1: Ja.
0: Ja, dat is niet zo'n goed idee.
1: Nee.
0: Maar je mag de week faken. Dus ik zou zeggen, ga lekker los in de kinkcap. Wat voor naam had dat beest? Er zijn al een aantal hele leuke weken.
1: En dan zijn echte naam, hè? Want dat kan je gewoon opzoeken in de krant. Wij willen een andere naam horen die zou passen bij dit bericht.
0: Ja, we gaan faken. Ja. En wat we zometeen ook gaan doen, is een babbel bij de knabbel.
1: Ja, en een drankje krijg jij van mij.
0: Ook wat een fantastische vrijdagmiddag.
1: 4 uur, hè? Dan moet het kunnen. Nu gaat hij echt los.
0: Oh, nog eens Queens of the Stone Age.
1: Kijk.
0: Nou, man.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
10: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar €1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
16: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Op de NDSM-kade in Amsterdam is vanmiddag iemand neergeschoten. Het is niet duidelijk hoe het slachtoffer eraan toe is. Er is veel politie op de been en die heeft een groot gebied afgezet. Er is iemand opgepakt. Het kabinet is weer naar de tekentafel gegaan en heeft een nieuw voorstel voor de oppositie om steun te krijgen voor de begroting. Daar staan andere plannen in voor onder meer de koopkracht en de uitkeringen. Volgens premier Jette is het een aantrekkelijk voorstel. De komende dagen wordt er met een aantal oppositiepartijen over gesproken. Er komt een onderzoek naar misstanden bij zaaddonaties. Een van de aanleidingen is massadonor Simon, die laatst in het nieuws was. Hij zette veel meer kinderen op de wereld dan mag, terwijl hij al jaren in beeld was bij allerlei instanties. De onderzoekers gaan in opdracht van het kabinet tientallen jaren onderzoeken. En Max Verstappen heeft een teleurstellende kwalificatie gereden voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Zette hij tijdens de trainingen nog snelle tijden neer? Bij de kwalificatie kwam hij niet verder dan de 8e plek. George Russell start morgen vanaf pole. Daarachter staat Charles Leclerc. En dan nu het weer van Weer Online. Het is lekker nazomers weer. Droog en zonnig en 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen wisselend bewolkt en 17 tot 22 graden.
19: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met ruim 700 kilometer file. Dat is voornamelijk te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug. Daardoor is het met name heel erg druk op Noord-Zuid-verbindingen. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel een uur vertraging. De andere kant op 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel. Op de A12 Duitse grens Utrecht tussen Westervoort en Knooppunt Grijshoort een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam sta je 50 minuten in de file tussen Knooppunt Gorkum en Knooppunt Ridderkerk. En op de A16 Breda-Rotterdam 3 kwartier vertraging tussen Breda-West en de afrit Dordrecht Centrum.
17: Kink. Alternative Rock Radio. Jim en Isabel.
0: Met zometeen de Cult.
1: En nu Queens of the Stone Age, Little Sister.

0: She Sells Sanctuary. Ja, ik moet het er toch bijna altijd wel elke keer over struikelen.
1: She sells Sanctuary.
0: She sells. Dat je bijna denkt, zeeschelpen. Oh, ja. Waarom heb je nou over zeeschelpen?
1: Ja, inderdaad. Niet dat je het zegt.
2: Proost! Want het weekend is weer begonnen. Met Jim en Isabel.
0: Hallo, welkom bij je vrijdagmiddag.
1: Het is nu 4:15, dus het is echt officieel nu tijd om te gaan borrelen.
0: Ja, de vrijdagmiddagborrel, gezellig. Ja,
1: of je nou op je werk bent of thuis bent of ik weet niet waar. Het is tijd om even te chillen. En ik probeer altijd, nou niet altijd, maar regelmatig een drankje voor jou mee te nemen. De ene keer met alcohol, de andere keer zonder alcohol. Mm-hmm. En nou was ik van de week, moest ik op school komen voor mijn dochter. Inderdaad, klinkt niet best. Daarna ben ik nog even met haar meegegaan naar de supermarkt om daar een broodje te halen. Want zij mag er namelijk niet alleen naar binnen. Al die studenten, die moeten dan mogen ze per twee mogen ze maar naar binnen.
0: Oh, dat is zo'n supermarkt vlak bij de school.
1: Bij de school, dat is een klein supermarktje, dus dan wordt het te druk. En ik had ze gezegd, ja, dan moet ik zo lang wachten. Ik zeg, nou, dan loop ik wel met je mee, want ik denk niet dat ze mij tegen gaan houden. Hebben ze ook niet gedaan, inderdaad. En toen zei ik, van, nou, misschien kunnen we dan gelijk even kijken voor een drankje voor Jim. En toen vroeg ze, hoezo dan? Dat heb ik het eruit gelegd. Toen zei ze, oh, kan ik dan wat uitkiezen?
0: Oh, oké. Okay.
1: Allereerst heeft ze gekozen voor eentje die in de aanbieding was, want het is toch al een krent.
0: Ja.
1: Het is namelijk een seizoensdrankje. Het is een biertje. Oh. Er zit alcohol in. Dus doe het rustig aan. En zat er een vraag bij aan jou. Je moet zo meteen maar even zeggen hoe dit biertje heet.
0: Mm-hmm.
1: En toen zei ze, is het dan voor mannen die willen of voor mannen onderling?
0: Oh, wacht. Is het een... gaan we weer met de taste test. Oh, het is de mannenliefde.
1: De mannenliefde.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sorry, wat was ook weer de vraag dan?
1: Of toen zei zij mannenliefde. Ze zegt, is dat dan inderdaad voor mannen die van de mannenliefde zijn?
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus echt voor alleen maar homoseksuele mannen. Of is dit de liefde van mannen, dit biertje?
0: Oh, dat vind ik een goeie. Nou, op het blikje staat refreshingly stereotype free beer. Wat ik ironisch en daar hou ik van. Nee, ik vind het een mooie dubbelzinnigheid. Die denk ik ook zo waar kan slaan op het biertje.
1: Ja.
0: Dus, kijk, ik ben persoonlijk dan niet van de mannenliefde.
1: Nee.
0: Ik ben hetero, maar ik ben ook niet, ik vind het ook niet gek om te zeggen, die man is aantrekkelijk of...
1: Je weet dat een knappe man is.
0: Ja. En tegen mannelijke vrienden die ik heel erg, waar ik heel erg veel waarde aan hecht, daar zeg ik ook tegen je, ik hou van je.
1: Ja. Oh, je hebt gevoel, wat leuk.
0: Ja, dat dus, ja.
1: Nou, hij gaat nu stoppen. Het is seizoen, daar was hij in de aanbieding.
0: Ja, toevallig ken ik dit biertje al.
1: Oh.
0: En ik vind het heerlijk.
1: Echt?
0: Ja, nee, het is echt hashtag no spon. Maar lekker hoor.
1: Ja, want het is een beetje fris en fruitig, begrijp ik.
0: Nou, en als je mij ergens blij mee wil maken, dan is het met een fris en fruitig hoppig biertje.
1: Oh, nou, dan heeft ze de goede uitgekozen. Dus hierbij, de borrel officieel los dus. Jij met je drankje, ik ga even een colaatje halen.

0: bij de knabbel.
1: Ja, babbel bij de knabbel. Het is natuurlijk vrijdagmiddag. Er worden heel veel borrels gegeven. En wil je wat weten over de mensen waar je mee staat te borrelen? Soms dan ben je ook een beetje om gesprek ik heb een beetje een
2: Het gaat echt niet goed hoor, Isabel.
1: Nee, echt, hè? Het gebeurt nooit.
2: Ik vind het nog meevallen. Ik weet dat jij... Je merkt het, ik struikel ook wel eens over iets. Ja. En ik heb pas 2 slokjes bier op.
1: Ja, maar jij komt er nog uit en ik loop vast nu de hele tijd. Maar goed, wat ik dus wilde zeggen.
2: Isabel is een soort Windows 95 PC vandaag.
1: Echt, serieus. Dat is een goede omschrijving. Maar dan sta je dus bij die borrel en dan wil je toch een goed gesprek voeren. En ik vind het ook wel leuk dat wij elkaar een beetje beter leren kennen aan de hand van dit soort gekke dingen. En ook als luisteraar.
2: Ja, jij en ik en de medekinker.
1: En de medekinker, laat maar zeggen. En het zijn dan hele stomme vragen waar je soms even over na moet denken. Maar de vraag van vandaag. Zeg Jim, we zijn lekker aan het pimpelen en aan het borrelen. Maar als er nou iets is wat je de rest van je leven mag eten, wat zou dat dan zijn? En dan is het maar 1 ding wat je mag noemen. Dus 1 ding wat je de rest van je leven...
2: 1 ding?
1: Ja.
2: Niet een gerecht?
1: Ja, wel, mag een gerecht wel.
2: Oh, oké. Okay.
1: Oh. Ja, ik vind het wel. Dus...
2: Ja, dan ga ik wel een beetje vals spelen, ben ik bang. Mm. Het eerste om me gewoon echt
1: geen
2: te
1: Indische rijsttafel, hè?
2: Nee, ik moet dan denken aan gewoon zo'n typische Griekse vleesschotel. Maar dat is wel een soort van mixed grill meestal, weet je wel. Dan heb je de Athena-schotel.
1: Ja,
2: en daar zit dan een soort flaki bij en een beetje gyros en een kipfiletje. Maar dan heb je ook de Zeus-schotel. En daar zit dan weer, weet je wel. Zo zit ik te denken. Maar gewoon een vlees uit een Grieks restaurant.
1: En omdat je dat dan zo lekker vindt? Of omdat je dan variatie hebt, omdat je zo'n vlees gaat
2: neemt? Beide. Ja, dan is het misschien een beetje vals spelen. Maar gewoon al het... Ja, het komt waarschijnlijk... Het heeft allemaal een beetje dezelfde smaak. Maar dat is waarschijnlijk omdat het allemaal op dezelfde grill wordt geflikkerd in zo'n restaurant. Maar ik vind het zo lekker, joh. Oh, okay. Maar dat komt misschien ook omdat ze natuurlijk van tevoren zo'n oezo... door je strot heen douwen. Nee, maar dat Grieks. Is het eerste wat in me opkomt. Ja, Grieks, okay. Grieks vlees. Ja, ja.
1: Oké, okay. Nou, dan heb ik nu wat over je geleerd. Want ik wist helemaal niet dat jij zo dol was op Grieks.
2: En hoe zit het met jou?
1: Pasta.
2: Oh, die snap ik ook wel, ja.
1: Pasta. Ik denk, als ik zou moeten overleven... alleen toen zat ik wel weer te denken... dan heb ik pasta, maar pasta zonder saus...
2: Dat is niks.
1: Dus pasta met saus dan wel.
2: Ja, precies, ja. Maar gewoon een variatie van pasta.
1: Pasta, ja.
2: Dat is ook slim.
1: Ja.
2: Oh, ja.
1: Dus ik zou niet zonder pasta kunnen.
2: Die snap ik heel goed. Nou, it takes one to know one.
1: Helemaal
2: dus
1: goed.
2: Ik zou willen zeggen... wat is dan het gerecht wat je voor de rest van je leven zou willen eten? Zie, ik loop ook helemaal vast.
1: Ja, als je nog maar 1 ding mag eten, wat zou dat dan zijn? Ben benieuwd.

0: The Bee Gees, Takes One to Know One. Ja, wat eet je het liefste voor de rest van je leven als je één ding mocht kiezen? Dat is de babbel bij de knabbel.
1: Ja. Wil je er al een paar horen, even snel?
0: Nou, laten we een paar doen.
1: Karin de Graaf die zegt biefstuk.
0: Och.
1: Zilver die zegt, ik overleef op fruit.
0: Oh, en nou dat is goed dat je dat kan.
1: Annette die gaat met me mee. En die zegt alleen, ik twijfel nog wel tussen pasta en pizza.
0: Dat is ook een goeie, ja. Maar is... Nee, pizza is geen pasta.
1: Nee, pizza is geen pasta.
0: Nee, dat kan echt niet.
1: Nee.
0: Goed, als jij ook iets hebt voor de babbel bij de knabbel, laat het vooral even weten via de Kink-app. Zometeen, nou, als we dan toch over eten hebben, Fly Away van Lenny Kravitz.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
11: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
10: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
11: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
10: En als je voor jezelf werkt?
11: Ook gewoon één factuur per maand.
10: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
17: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1+1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1+1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
18: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
20: Half 5. Kink. ANP Headlines.
21: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Er is vanmiddag iemand neergeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam. Het is niet duidelijk hoe het met het slachtoffer gaat. Wel is er een verdachte aangehouden. De politie heeft de omgeving afgezet. Het kabinet gaat de komende dagen met de oppositie praten over de begroting, want die is op een paar punten gewijzigd. Zo zijn er dingen veranderd wat betreft de koopkracht en de uitkeringen. De politie is klaar met het zoeken naar sporen in en om het dorp Overasselt in Gelderland. Daar werd eerder deze maand een beveiliger van een drugscrimineel doodgeschoten door een bende gewapende mannen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 20 tot 24 graden, droog en vooral zonnig. Vanavond en vannacht koelt het flink af. Morgen is het wisselend bewolkt met in het noorden een beetje regen. Het wordt dan 17 tot 22 graden.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De spits verloopt heel erg druk bij elkaar. Staat er 770 kilometer file. Het is vooral erg druk in de zuidelijke helft van het land. En dat is te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Daardoor is het onder andere heel erg druk op de A2... in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Je moet daar rekening houden met een uur extra reistijd. Geldt ook voor de A16 tussen Rotterdam en Breda. Op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Bergen-op-Zoom is er een ongeluk gebeurd. Daar is de rechte rijstrook dicht en de vertraging vanaf de Belgische grens 3 kwartier. Ook een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam, op de ring Noord bij Durgerdam. Vanaf Amsterdam-Rivierenbuurt is de vertraging 25 minuten. Bij Durgerdam zijn 2 rijstroken dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen de knooppunten Gorkum en Ridderkerk 24 kilometer file en een uur oponthoud. Komt door de afgesloten A27 ook. En op de A50 Arnhem-Os is het bijzonder druk tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. Houd daar ook rekening met 3 kwartier extra reistijd.

0: Phoebe Bridgers en Lost Boys. Een plaat die gaat over dat je als volwassene soms ook een beetje kinderachtige dingen doet. En dat er eigenlijk niks mee mis mee is. Althans, dat vind ik.
1: Vind ik zelf ook.
0: Ik zit bijvoorbeeld heel erg in mijn videogames. Dat wordt door sommige mensen nog als kinderachtig gezien. Ik kijk graag nog gewoon naar Disneyfilms en dat soort dingen. Ben ik ook niet de enige van in het pand overigens.
1: Nee.
0: En jij had het net over misschien wel een Barbiepop wil halen.
1: Ik heb nog nooit in mijn leven een Barbiepop gehad. Nee, echt niet. Ik trok dat helemaal niet. Maar er is er nu eentje uitgekomen van Lenny Kravitz.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik heb ook even gegoogeld en die ziet er echt ontzettend... Ik snap dit, ja.
1: Dus ik zit u oprecht te twijfelen van zal ik deze aan gaan schaffen.
0: Hmm. Ja, dus is hij niet al helemaal uitverkocht? Of is dat,
1: Nou, volgens mij niet. Ik zie hier nu staan, hij is best prijzig ook, €89,99. Maar ik zie dat ik hem gewoon nog kan bestellen.
0: Wanneer was je jarig ook weer?
1: Ja, ben ik net geweest. Jammer.
0: Ah, kut.
1: Maar het is wel bijna weer de feestdagen. Dus,
0: Bijna. Nou ja, goed. Ja, nee, nou, oké. Nee. Ik. Was je jarig ook weer?
1: Ja, ben ik net geweest. Jammer.
0: Ah, kut.
1: Maar het is wel bijna weer de feestdagen. Dus,
0: Bijna. Nou ja, goed. Ja, nee, nou, oké. Nee. Ik snap de hint. Oké. Okay. Hey, welkom bij Jim en Isabel.

0: nog maar één ding mocht eten voor de rest van je leven, wat zou dat dan zijn?
1: Gemengde reacties opgekregen, wat logisch is, want er zijn zoveel verschillende smaken.
0: Ja.
1: Ik heb bijvoorbeeld gezegd, zo'n Griekse vleesschotel, daar ga ik echt ontzettend lekker op. Jij had het over pasta.
0: Ja.
1: Die snap ik ook ontzettend goed. Ik ben heel erg jaloers op het antwoord van Stef, want die stuurde meteen ramen. Oh, ja. Ja.
0: Oh. Vind ik ook een goeie.
1: Echt ontzettend goeie. William zegt buffet. Ik weet niet of dat dan echt wel vals spelen is.
0: We zijn al een klein beetje aan het vals spelen door inderdaad te zeggen van, nou, er mag bijvoorbeeld saus bij of het mag een schotel zijn. Maar nee, dat vind ik wel echt inderdaad. Ik kan niet op het woord komen.
1: Vals spelen, een beetje. ik dacht je bedoelt een gecompliceerde woord.
0: Nee, gewoon de simpele woorden ontvluchten me de hele tijd. William vind ik wel een hele goeie. Die zegt vis. Want dan kun je op verschillende manieren eten. Koud, gebakken en gefrituurd. Waarop Jim zei, ja, dat vind ik niet ver. Dan wil ik weten welke vis. Zalm dan.
1: Ja, nee, maar daar kan ik heel erg mee gaan. Dat is echt wel, vind ik een hele goeie. Zuurkoolstampot, dat stuurt Ellen door via de Kinkap.
0: Ja, spinazietaart.
1: Ja, nee, dat is goeie. Ja, waarom niet eigenlijk?
0: Nou.
1: En Hidde, die had er ook nog één. Hidde, wat is jouw favoriete eten?
2: Lasagne!
1: En mogen duidelijk zijn, die kan zijn hele leven teren op de lasagne!
0: Nou, gelijk trekken, weet je dat?
1: Ja, ik ook wel een beetje.
0: Wat eten.
1: Heel slecht idee dit.
0: Shit.
1: Ik heb chocoladesplitsen bij me, maar die vind je niet lekker.
0: Ik ga even chips halen.
1: Oké.

0: King.
1: De Tini en Lau van de Nederlandse radio. Jim. En Isabel.
2: Tony doet toch niks?
3: Ach, nou, dat begrijp ik dat je niks doet.
1: King Alternative Rock Radio.

0: Turnstile met I Care hier bij Jim en Isabel op Kink.
1: I bite my tongue.
0: Nou, dat hoef je niet te doen. Hoef je echt niet te doen, Isabel. Ik weet dat je een beetje last hebt van je halve, niet echt kater, maar hoeft niet.
1: Nee, maar in dit geval komt hij mooi uit, toch?
0: Ja, dat is wel waar.

0: Warning en Bite My Tongue. Hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink met Jim en Isabel. Zometeen onder andere de nieuwe single van The War on Drugs. En gaan we het nog eventjes hebben over een Amerikaans racepaard. Met een hele gekke naam. Die verzonnen is door onder andere jou.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Kink. Bestellen. Inkopen. Mengen. Boeken. Plannen. Snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
12: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Bij de NDSM-kade in Amsterdam is vlakbij de pont iemand doodgeschoten. Volgens de Telegraaf is het slachtoffer een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. Er is iemand opgepakt en het gebied is afgesloten voor onderzoek. De ponten vanaf het Centraal Station meren nu niet aan bij de NDSM-werf. Het kabinet heeft wat aan de begroting gesleuteld om genoeg steun van de oppositie te krijgen. En de komende dagen gaan ze daarover praten. Zo zijn er nieuwe plannen voor de koopkracht en de sociale zekerheid. Het kabinet gaat ook met de BBB praten. Dat wilde premier Jette eerst niet, omdat die partij een motie van wantrouwen had gesteund. De politie is nu helemaal klaar met het onderzoek in het Gelderse Overasselt, waar eerder deze maand een schietpartij was. Een gewapende bende trok toen door het dorp op zoek naar drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Sindsdien zijn er in Overasselt tientallen wapens gevonden. En Max Verstappen heeft het weer eens helemaal gehad met zijn auto. In de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan kwam hij niet verder dan de 8e plek, terwijl hij in de trainingen nog snel was. Er was iets goed mis met de auto, zei Max. In de bochten had ik het idee dat iemand de handrem had aangetrokken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is lekker na zomers weer met veel zon en 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar koelt het flink af. Morgen meer bewolking met in het noorden wat regen en gemiddeld 20 graden.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits met bij elkaar meer dan 800 kilometer file. Dat is voor een groot deel te wijten aan de afgesloten Merwedebrug in de A27. Daardoor is het onder andere heel erg druk op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. In beide richtingen moet je rekening houden met een uur extra reistijd. Geldt trouwens ook voor de A16 tussen Breda en Rotterdam. Er zijn ook nog wat ongelukken gebeurd op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide, daardoor 40 minuten oponthoud. Bij knooppunt Sabina is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf Dinteloord levert dat ook een kwartier vertraging op. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen knooppunt Benelux en Rotterdam-Zuidplein is de vertraging een uur door een ongeluk. De weg was daar dicht omdat er een traumahelikopter moest landen, maar is inmiddels weer open. En op de A15 Gorkum Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Ridderkerk ook een uur vertraging.
12: Kink, Alternative Rock Radio, Jim en Isabel.
15: Who's that?
16: The War on Drugs.
0: Nou, Bush, er zit een draadje los. Hier is een machine head.

0: De nieuwe single van The War on Drugs, Who's That? Jij doet net je vuist in de lucht, Isabel. Ja. Je hebt een niet normaal brede glimlach op je gezicht. Ja. Wat is er aan de hand?
1: Ja, ik lees net dat vanwege een warmtefront dat zaterdag over Nederland trekt, krijgen we vanaf zondag te maken met warme dagen. En dinsdag kan het zelfs 29 graden worden.
0: 29 graden?
1: Daar word ik blij van. Toch nog zo'n laatste last summer.
0: Godverdomme. Herfst. Ik wil de herfst.
1: Nee, nog één dagje warm weer.
0: Nee, oké, als één dagje warm weer.
1: En dan daarna gaan we naar Halloween toe en zo. Dat vind ik goed.
0: Ja, Halloween.
1: Dus vandaag word ik ook heel blij. Was jij niet heel blij vandaag? Dat het ineens toch weer zo lekker warm was en een beetje zomerig aandeed?
0: Nee, oké, zon is wel lekker, ja.
1: Oké, dus daar werd ik blij van.
0: Nee, oké, snap ik. Nou, leuk. Meteen een goede sfeer ook.
2: Fake de week. Nou, jij bepaalt waar het nieuws heen gaat.
0: Nou, dat is inderdaad het geval. Vandaag het nieuws over niet alleen maar warm weer, maar ook over een Amerikaans racepaard. Bij Fake the Week bepaal jij dus hoe het nieuws een beetje zijn vorm krijgt. Je mag gewoon complete onzin verzinnen, als het maar een beetje aansluit bij het onderwerp. Dat wel natuurlijk. Het verhaal van deze week gaat dus over een racepaard. Deze moet een andere naam krijgen, omdat er op het paspoort van het dier een referentie stond. De naam van het dier was een referentie naar Adolf Hitler. Dus ja, dat was natuurlijk niet zo goed nieuws. Een beetje pijnlijk. De naam van het paard, dat was namelijk... Nou, wat was dat? René, Alex en Carlotte, jullie hebben daar een invulling aan gegeven. René die kwam met Bonfuhrer.
1: Bonfire, Bonfuhrer. Ja, die vind ik leuk.
0: Alex die zegt Nijntje.
1: Nijntje. Die vind ik ook grappig.
0: Carlotte die komt met Fast and the Führer.
1: Dat die lacht van jou.
0: En dan komt hij naar beneden vast in de vuur. Oh. Dat kan toch niet, jongens. Als je je afvraagt, wat was dan daadwerkelijk de naam van het paard wat geweigerd werd? Austrian Painter. De Oostenrijkse schilder.
1: En dat is vaak, werd hij ook zo genoemd, toch?
0: Hij was een schilder, hij was een kunstenaar. Ook. En hij komt uit Oostenrijk. Niet onze, maar hun Adolf. Hun Adolf. Er werden trouwens in de echte wereld werden er ook al alternatieven voorgesteld. Maar deze vielen ook niet in de goede smaak. Namelijk Branau Star. Branau is de plaats waar Hitler vandaan komt. En My Struggle, wat weer de Engelse vertaling is van... het boek wat hij geschreven heeft. Dus dat was ook geen goed idee. Nu is er trouwens wel echt een naam gekozen die geaccepteerd wordt. En dat is Merrylegs geworden.
1: Nog één keer?
0: Merrylegs.
1: Oké.
0: Oh, als in een merrie en dan poten. Wordt flink aanpoten voor dat beest. Oh nee, aanbenen is het dan, hè? Ja.
1: Ja, kijk uit, ze komen je halen, al die paarden mensen.
0: Ze komen halen. Ja. Trippel, trappel, trippel, trappel.
1: Ik heb ook zo'n dochter. Ik weet hoe gevaarlijk ze zijn.

0: De Rolling Stones. Ik liep zelf even vast.
1: Ik wou net zeggen, want hoe kom naar hem?
0: It's only rock and roll, but I like it. Nou, dat klinkt een beetje als Kink, hè?
2: Deze week op Kink. Tickets voor Kink Presents Placebo.
0: En deze week maak je op Kink kans op een... dat belooft een fantastisch concert te worden. 27 oktober in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dan staat Placebo er. Het is een van jouw favoriete bands, Isabel.
1: Het is zeker een van mijn favoriete bands. Absoluut. 30th Anniversary Tour. Dus het wordt vast geweldig.
0: Wordt een feestie.
1: Ja, alleen ik ga niet.
0: Jij gaat niet?
1: Nee. Ik heb er heel lang over nagedacht. Dan ben ik serieus. Ik heb Placebo heel vaak gezien. Ik ben echt een hele grote fan van Placebo. En toen ineens dacht ik bij mezelf, ja, en ze zijn mijn leeftijd, hè, dus ik beledig helemaal niemand op leeftijd. Maar ineens dacht ik, nee, ik wil ze toch in mijn hoofd houden zoals ze de laatste keer goed waren. Want dadelijk zie ik twee hele chagrijnige oude mannen op het podium en dat wil ik niet.
0: Lekker promotiepraatje ook dit. Wil jij kaarten winnen voor Kink Presents Placebo?
1: Ik, maar ik heb ze al heel vaak gezien.
0: Oh, jij hebt ze heel vaak gezien?
1: Ja, maar echt heel vaak.
0: Oh, oké, okay. Ja.
1: Maar ik begin nu wel te kriebelen, want ik zie dan nu ook, ik zit op de Kink site te kijken en dan zie ik dat zitten en dan zie ik, dan denk ik, ik ga zo spijt krijgen, denk ik.
0: Ja.
1: Ik denk dat ik het verkeerd heb gedaan.
0: Oké. Duidelijk. Wil jij wel kaarten voor Kink Presents Placebo?
1: Nee.
0: Voordat je spijt krijgt.
1: Nee, maar je doet net alsof ik niet wil. Zo bedoel ik het helemaal niet.
0: Oh, zo bedoel je het niet.
1: Helemaal, ik promote ze juist wel.
0: Oh, oké.
1: Alleen, ik vind ze zo goed. Ik wil dat gevoel gewoon vasthouden. Want I love Placebo.
0: Oké. Nou, wil je ook dat gevoel vasthouden?
1: 30 year anniversary. Dus gaan al die hits gaan ze ook spelen. Weet je. Ik denk dat ze er zelf ook heel veel zin in gaan hebben.
0: Ja.
1: Dus ik zou gewoon opletten. Anders krijg je spijt net zoals ik.
0: Oké. Nou, mocht je de prijzigheid horen. En dat gaat, sowieso nog ergens voor 6 gaat dat wel gebeuren. Dan maak je dus kans op 2 tickets voor Kink Presents Placebo 27 oktober. In de Ziggo Dome in Amsterdam. Ik zou zeggen, wees er als een racepaard bij. Voor je het weten mis je het.
1: Ja, zo zeker.
0: Maar doe jij dan het hokje open en kan je dan de verleiding weer staan om... niet zelf die tickets uit die bek van die prijzen.
1: Nee. Ik heb gisteren wel op de site gekeken. Er zijn geen kaarten meer, alleen maar hele dure VIP-kaarten. Maar zelfs daar ben ik nu over aan het nadenken.
0: Maar jij bent een VIP, Isabel.
1: Dat is waar.

0: Rammstein. Und Deutschland, hier op Kink. Met zometeen veel koude omstandigheden, moet ik zeggen. Het wordt warmer, maar zometeen Cryogen en Red Hot Chili Peppers met sneeuw.
1: Okido.
0: Insert comment hier dat sneeuw van Red Hot Chili Peppers niet echt over letterlijk sneeuw gaat. Maar
1: dat weten mensen wel.
0: Laten we even lekker achter.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Kink. De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
1: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Je maakt je iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1+1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2+3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2+3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel
9: gigaveel
7: gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
10: 5:30. Kink. ANP Headlines.
11: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De persoon die vanmiddag werd doodgeschoten op de NDSM-kade in Amsterdam is een medewerker van de gevangenis Zaanstad. De dader is opgepakt en de politie heeft het gebied afgesloten voor onderzoek. Hackers hebben toegeslagen bij boodschappenbezorger Flink en zetten nu klanten onder druk om geld te betalen. Als ze niet 10 tot 15 euro aan cryptovaluta betalen, worden hun gegevens openbaar gemaakt, meldt de NOS. Dubai heeft een Nederlander uitgeleverd die voor tientallen miljoenen mensen heeft opgelicht. Investeerders werd beloofd dat ze hun inzet snel terug zouden krijgen, maar dat gebeurde nooit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog, zonnig en 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, maar koelt het snel af. Morgen is het wisselend bewolkt en kouder dan vandaag, 17 tot 22 graden.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk met in totaal ruim 700 kilometer file. Vooral in het midden van het land is het bijzonder druk door de afgesloten A27 bij de Merwedebrug. Daardoor onder andere lange files op de A2 in beide richtingen tussen Utrecht en Den Bosch. Richting Utrecht is de vertraging een half uur. De andere kant op sta je zelfs een uur in de file tussen Vianen en Zaltbommel. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Knappend Ridderkerk ook een uur vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht 3 kwartier extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook ruim 3 kwartier.
10: Kink. Dit is het station van de Hives. En Jim en Isabel.
13: Met zometeen nieuws, cryogen.
14: En snel.
10: Kink.
13: Hoe doe je dat?
14: Ik herhaal het niet.
13: Oké.

0: inderdaad weer een maandje.
1: Ja, oké, okay. Ik heb hem nu door. Ja, oké.
0: Okay. 27 oktober, om precies te zijn. Dat is een feest. Nou ja, als je ook maar een beetje de muziek van Placebo leuk vindt, dan moet je daarbij zijn. Want 30 jaar Placebo
1: ja,
0: wordt daar gevierd.
1: Het wordt ook echt een feestje. Dat meen ik serieus. Dat weet ik gewoon zeker.
0: Ja. Arjan, goedemiddag.
2: Yes, goedemiddag.
0: Hallo. Zou jij ook graag naar Placebo willen?
2: Heel graag.
0: Heb je daar nog een specifieke reden voor? Behalve dat je Placebo, ga ik even vanuit, tof vindt?
2: Nou, ik vind Placebo zelf ook tof, maar mijn vrouw is echt fan. En afgelopen week waren we 14 jaar getrouwd, dus het leek me een mooie aangelegenheid om dat even mooi samen te vieren.
0: Nou, wat goed, hé. Dat je het toch maar gewoon met elkaar volhoudt.
2: Ja, hartstikke leuk, toch?
1: Ja, vind ik wel. Ik vind het een mijlpaal. Ik doe het je niet na, namelijk. Dus ik vind het alleen maar goed. En weet je vrouw het al? Is het toevallig ook in de ruimte?
2: Oh. Nee, die is niet in de ruimte. Dus ik ga er straks verrassen.
1: Nou, doe dat vooral. Oh, en ik wens je sowieso heel veel plezier. Hoe heet je vrouw trouwens?
2: Helene.
1: Nou, Arjen en Helene, dan wensen jullie heel veel plezier bij Placebo.
0: Jullie zijn erbij op 27 oktober.
2: Dankjewel. Super.
1: Nou, geniet ervan in ieder geval. Doe er de groetjes en blijf ook lekker luisteren naar Kink. We gaan nu ook Placebo draaien. Without you, I'm nothing.
2: Ja, helemaal top.
1: Geldt dan voor je vrouw ook, hè?
2: Yes. Hey, dankjewel.
1: Doei.
0: Romantiek allemaal.
2: Doei.

0: Melissa Etheridge en Like the Way I Do. Ik wilde altijd zeggen The Way I Do, maar het is Like
1: the way I Do.
0: Ja. Ik kan het wel goed zeggen allemaal. Hey, het is bijna 6 uur. Isabel, jij bent een beetje aan het snotteren en zo. Ik maak me eerlijkheid een beetje zorgen.
1: Ja, ik ook. Want ik ga me ook steeds rotter voelen. Meestal is het als je een kater hebt, dat je dan naarmate de tijd verstrijkt beter gaat voelen. Maar ik ga dus alleen maar meer snotteren. Ik krijg spierpijn. Dus ja, ik hoop dat het een kater is en niet iets anders. Maar Larissa, die is er wel weer.
0: Die is gelukkig weer beter. Aan de betere hand.
2: Jee, ik heb nog echt heel veel antibiotica voor je, Isabel.
1: Oh, dat wou net zeggen. Kunnen we dat delen?
2: Precies, ja.
0: En dat zijn geen placebo-pillen. Ik moet het wel even... Ja, daar is het. Sorry.
2: Ja, die gaan we uitdelen.
0: Placebo-pillen.
2: Ook.
1: Leuk.
2: Nee, tickets.
0: Ook nog eens. Die prijzigheid gaat er meteen gewoon weer.
2: Ja, toch?
1: Leuk.
2: Vrijdag cadeautje. Mag wel voor het weekend.
0: Ja, tuurlijk joh. Lekker weekend. Ja. Heel veel... Nou ja, sowieso fijn dat je er weer bent, Larissa.
2: Vind ik ook. Ja. Ik leef weer...
0: Ik leef weer. Gelukkig maar. Nee, we zijn blij dat je er bent. Zometeen hoor je dus Larissa met onder andere...
2: Placebo.
0: En ik zie Oasis staan. Hè, wat leuk. Ja, ontzettend leuk. Maar ook Tony One Pilots en Arctic Monkeys. Fijn weekend namens mij en Isabel. Heel veel plezier met Larissa.
2: Bye.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis.
7: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm-hmm.
9: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
12: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1+1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
14: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
15: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
17: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
18: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online.
19: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
20: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Op een vol terras in Amsterdam is een medewerker van de gevangenis in Zaanstad doodgeschoten. Veel mensen hebben de schietpartij op de NESM-kade zien gebeuren. De politie is massaal aanwezig en doet onderzoek naar het schieten. Zo wordt er gezocht naar het wapen. De dader is opgepakt. Cybercriminelen hebben de systemen van boodschappenbezorger flink gehackt en zetten nu klanten onder druk om geld te betalen. Ze moeten 10 tot 15 euro aan cryptovaluta betalen, anders worden hun gegevens openbaar gemaakt. Dat meldt de NOS. De hackers claimen de gegevens van 1 miljoen klanten in handen te hebben. Dubai heeft een Nederlander uitgeleverd die voor tientallen miljoenen mensen had opgelicht. Investeerders kregen het verhaal te horen dat als ze geld inlegden, ze het na 30 dagen weer terug zouden krijgen. Maar dat gebeurde niet en volgens het OM was dat ook nooit de bedoeling. Het schadebedrag zou 35 miljoen euro zijn. En voetbalclub Manchester City heeft jarenlang de financiële regels van de Engelse Premier League overtreden. Dat heeft een tribunaal besloten. Er lagen 115 aanklachten op tafel en bijna allemaal zijn ze bewezen. De gevolgen kunnen groot zijn. In het ergste geval moet Manchester City titels teruggeven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en zonnig met 20 tot 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar zo'n 10 graden, maar blijft het droog. Morgen is het wisselend bewolkt en gemiddeld een graad of 20.
20: Kink.

lastig doorrijden op de Nederlandse wegen vandaag met al die files. Dus dat rijden, nou ja, dat doen we dan maar muzikaal, hè? Kink. 21 Pilots hoorde je op deze prachtige vrijdagmiddag. En prachtig is die zeker. De zon schijnt, de lucht is blauw. Teletubbies, kom... Nee, wacht, dat is een ander programma. Nee. Je luistert naar Kink, het radiostation met de beste alternative rock. Larissa hier. Zometeen een band die auditie heeft gehouden voor een slang. Raar, maar waar. Hoe dat zit, hoor je na de band die iedereen vandaag in spanning heeft gehouden. Fans die wachten op een link in hun mail om kaarten voor een tour te kopen. Ik heb in ieder geval nog geen link gehad. Goed, het is wat het is. You gotta roll with it. Oasis, hoor je nu bij Kink.

Het is altijd triest als er een bandlid sneuvelt. En dat overkwam Alice Cooper in 1977. Julius Squeezer, de slang, echt, zo heette hij echt, sneuvelde tijdens een tour toen hij gebeten werd door een rat. Alice Cooper had zo'n verdriet dat er een nieuwe slang moest komen. En er mocht niet zomaar een slang zijn, nee. Er werden hele audities voor gehouden. En uit een selectie van 40 slangen kwam Angel. Eind goed, al goed dus. Luister naar Kink met zometeen Violet Grohl naar Razorlight. Dit is In The Morning op jouw vrijdagavond.

0: dat is balsem voor de ziel. Violet Girl 595 hier bij Kink. En het is mogelijk om 4 dagen lang kippenvel te hebben. Dat is misschien niet helemaal wetenschappelijk bewezen. Maar als jij er dinsdag in de Ziggo Dome bij was, dan voel je het waarschijnlijk nog steeds. Zo meer over dat kippenvel en de muziek van Pearl Jam hoor je hier bij Kink.
1: Kink. Het weekend. Een goed moment om even lekker een lifestyle van de rich and famous aan te houden. Alle girls and boys verzamelen. Want de Kink prijzigheid wordt deze zaterdag en zondag van stal gehaald. Voor Kink Presents Good Charlotte. Verdient dat een yellow card? Mooi, want die zijn er ook. Op 16 november zijn beide bands in Amsterdam. En dit weekend win je tickets voor Kink Presents Good Charlotte in AFAS Live. I just wanna live. Dus, luister naar Kink.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
1: Kink.
6: Hans, waar liggen de regenjassen?
7: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
8: Allsafe geeft ruimte.
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
11: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
12: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
13: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
14: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf €24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf €1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed. Vibra.
15: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar €5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
17: Fans van voordeel,
16: Aldi.
19: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
20: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
19: En bedankt, hè.
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
22: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapmink Dagstein.
23: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
24: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
25: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
26: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
1: Kink.

Wat een beest op die drums, zeg. Het zijn echt wel hele complexe ritmes, hoor. Stuart Copeland hoor je daar. The Police en Walking on the Moon hoor je hier bij Kink op je vrijdagavond. En er was vuur, er waren een hoop tranen en er was een hele Ziggo Dome met kippenvel. Oh, dinsdag stond Evanescence in Amsterdam met een Emily die echt op haar allerbest was. Wat kan die vrouw zingen, zeg. 4 dagen later heb ik nog steeds kippenvel en hier bij Kink genieten we nog rustig even na. Dit is Everybody's Fool op jouw vrijdag.

Minor Tires Skit. En over banden gesproken, rijden in Parijs is een nachtmerrie. Dat is gewoon zo. Vooral bij de Arc de Triomphe. Altijd druk, maar vandaag was het al helemaal een drukte van je welste. Waarom het zo druk was, hoor je zo in het nieuws van 7 uur. Net als muziek van The Killers. Na Incubus en Wish You Were Here bij Kink.

0: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
2: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
3: Honda, the power of dreams.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
5: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
4: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferenceperen. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Doneer.
1: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De dodelijke schietpartij op een Voltterras in Amsterdam vanmiddag gebeurde na een woordenwisseling tussen het slachtoffer en de verdachte. Dat zegt de politie tegen AT5. Het was mooi weer en veel mensen hebben de schietpartij zien gebeuren. Zij zijn meegenomen naar het politiebureau voor slachtofferhulp en hun verklaringen. In mei blokkeerden actievoerders van Extinction Rebellion het spoor bij Utrecht Centraal en daar zijn bijna 50.000 mensen de dupe van geworden. Dat is een schatting van de NS. De spoorblokkade zorgde ook voor een schadepost van 100.000 euro. Denk dan aan schade voor ProRail en inkomsten die de NS misliep. Het kabinet gaat in januari excuses aanbieden aan de kinderen die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire. Het was al duidelijk dat er sorry gezegd zou worden, maar het was alleen niet duidelijk wanneer. Door de toeslagenaffaire raakten de ouders van de kinderen in de schulden. Een paar duizend kinderen werden uit huis geplaatst. En de paus is voor het eerst sinds 2008 op bezoek in Frankrijk en heeft in zijn pausmobiel door Parijs gereden. Langs de route was het een drukte van je welste. Er stonden zo'n 300.000 zwaaiende mensen. Morgen reist de paus verder en ontmoet hij 7 slachtoffers die misbruikt werden door leden van de kerk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is nog even lekker nazomers weer, maar vanavond koelt het snel af naar een graad of 10. Morgen wisselend bewolkt met in het noorden 's ochtends wat regen. Het wordt 17 tot 22 graden.
11: Kink, Alternative Rock Radio, Larissa Postma.
13: Zometeen een bak aan energie van Vetdak op jouw vrijdagavond.
11: Kink. Kink.
13: Maar eerst een gouden oude uit 1984 van U2. Dit is The Unforgettable Fire hier bij Kink.

0: Soms zoek ik op wanneer een nummer is uitgebracht of uitgekomen. En dan denk ik, nee joh. Ook bij The Killers en Spaceman 2008. Wat is dat joh, 18 jaar oud.
1: Dit is Kink.
0: Wat oudere muziek kan je dan zeggen. Maar hier bij Kink draaien we natuurlijk ook gewoon gloednieuwe muziek. Dus ook op deze prachtige vrijdagavond. Het avondeten zit in je buik. Het weekend is begonnen. Larissa hier en de nieuwste van Fat Dog staat voor je klaar. Als we dan toch over honden hebben trouwens. Als je huisdieren hebt, dan doe je alles voor ze, toch? Echt alles. En dat gaat soms een beetje ver. Want soms zorgen je huisdieren ervoor dat je met spoed de huisarts mag bellen. Ik vertel je zo meer, want dat was echt een nachtmerrie. Maar eerst Fat Dog hier bij Kink.

komt-ie. Ja, lekker die drum daar op het einde. Sad but true hier bij Kink. Kink. Als je huisdieren hebt, dan doe je alles voor ze, toch? Het zijn een beetje je kinderen. En dat klinkt heel gek, want ik heb geen kinderen, maar zo voelt het wel voor mij. Mijn hond, ik heb een hondje, die heeft sinds kort diabetes. Echt supersneu. En dat betekent dus ook dat hij iedere ochtend en iedere avond met insuline geprikt moet worden. Aangezien hij dat nog niet zelf kan, nog hè, moeten wij dat doen. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat echt wel heel erg eng. Ik heb nog nooit iemand hoeven prikken. Laat staan een hond. En dan haal je die naald er zo uit en dat ding is scherp. En je weet gewoon, oh, dit gaat een beetje pijn doen. Je wilt hem geen pijn doen. Maar ja, het moet. En afgelopen dinsdag moest ik hem dus prikken. En normaliter gaat het goed, maar dinsdag niet. Mijn hond schrok, ik schrok. En wat gebeurt er? Die naald die gaat dwars door zijn huidvel zo recht in mijn vinger. Oh, verschrikkelijk, echt. En dat bedoel ik dus met je hebt alles over voor je huisdier. Dan heb ik het voornamelijk over een beetje solidariteit. Hij een prik, ik ook een prik. Je luistert naar Kink. Zometeen hoor je de Foo Fighters, maar eerst de nieuwste van de editors. En die heet Seriously op je vrijdagavond.

0: Peter Best en de Foo Fighters die willen het allerbeste voor jou. Best of You hoorde je hier bij Kink. Daily Drop. Over beter gesproken, vaak wordt er gezegd vroeger was alles beter. En misschien is dat zo, maar muzikaal weet ik dat nog niet helemaal. Er komen iedere dag namelijk fantastische nummers uit en de beste nieuwe alternative rock hoor je iedere werkdag in de Daily Drop. Mocht jij fan zijn van Wet Leg en Violet Roll, dan zal je de Daily Drop van vandaag ook wel lekker vinden, denk ik. Je hoort hem zo meteen hier bij Kink. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2+3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

Choice en Believe. Daily Drop. Iedere dag wordt er een lading aan nieuwe muziek uitgebracht. En hier bij Kink spitten we alle releases door om uiteindelijk tot de crème de la crème van nieuwe releases te komen. Dat nummer dat hoor je dan iedere werkdag in de Daily Drop. En vandaag is het een nummer van de Amerikaanse Sabrina Teitelbaum van de band Blonde Shell. Het nieuwste album is exact vandaag uitgekomen en heet Violence. Dus als in violen en niet als in geweld. Alhoewel, ik moet wel zeggen, het nummer die bevat aardig muzikaal geweld. Het is echt knijterstrak, maar aan de andere kant ook heel liefelijk door die stem van Sabrina. Vandaag in de Daily Drop Stone Fruit van de band Blonde Shell. En ik ben heel erg benieuwd wat

Michelle met het nummer Stone Fruit hier bij Kink in de Daily Drop. Ben wel benieuwd, hoe vind jij het klinken? Is het een hit of is het een miss? Laat het weten via de Kink-app, halen we zo wat reacties bij. Na Linkin Park en Crawling hier op je vrijdagavond bij Kink.

0: Linkin Park en Crawling hier bij Kink. Daarvoor hoorde je de Daily Drop, namelijk Blonde Shell en Stone Fruit. En ik vroeg aan jou, wat vond je daar nou eigenlijk van?
1: Daily Drop.
2: Daily Drop feedback.
0: Aardig wat reacties. Natasja zegt, ik begrijp de vergelijking met Violet Girl. Blijf het draaien. Ivo die vindt het een mooi nummer. En Marcel zegt, nou, dat klinkt echt niet verkeerd. En dat is super positief, want ik heb helemaal geen negatieve reacties gezien in de Kink berichtenbox. Nice. Blonde Shell dus. Je zal ze waarschijnlijk vaker horen hier bij Kink. Net als Higby, die inmiddels echt wel een graag gehoorde band is hier. Je hoort ze nu met Nothing op je vrijdagavond.

0: en Nothing. En ook van de auto van Max Verstappen blijft niks over. De auto die gaat namelijk helemaal uit elkaar. Waarom hoor je zo in het nieuws van 8 uur. En zometeen maak je kans op kaarten voor Placebo. Let dus goed op de prijzigheid.
1: Kink. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota Bizet Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Mollica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Wora keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
4: gigaveel.
2: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
5: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1 plus 1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Collega's van de gevangenismedewerker die op de Amsterdamse NDSM-kade is doodgeschoten, zeggen onthutst te zijn. Dat meldt Crime Station. De man was afdelingshoofd in de gevangenis in Zaanstad en werkte eerder in de Bijlmerbaaiers. Inmiddels is ook het vuurwapen gevonden in het ei dat de verdachte weggooide na de schietpartij. De explosieve opruimingsdienst is uitgerukt naar Eindhoven, waar iets verdachts is gevonden in een parkje. Bij een prullenbak lag iets in een zak. Getuigen zeggen tegen Omroep Brabant dat het leek op wat cobra's en een fles benzine. De politie onderzoekt of er een link is met een villa in de buurt waar vorige maand een explosie was. Een wet die het mogelijk zou maken om gevaarlijke jongeren in gesloten inrichtingen 's nachts in hun eigen kamer op te sluiten, komt er toch niet. Minister Sterk schrapt de plannen na gesprekken met zorgmedewerkers en jeugdhulpaanbieders. De CDA-minister vindt het middel van opsluiting te zwaar en niet noodzakelijk genoeg. En na de teleurstellende kwalificatie van Max Verstappen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan gaat zijn auto uit elkaar om onderdelen te vervangen. Zo klaagde Max dat de batterij niet genoeg vermogen leverde. Normaal krijg je strafpunten als je nieuwe onderdelen in een auto zet, maar dat gebeurt nu niet omdat ze al op de plank lagen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog, maar koelt snel af. Vannacht wordt het rond de 10 graden. Morgen begint met wat regen in het noorden. Verder wisselend bewolkt en 17 tot 22 graden.
13: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
15: De prijzigheid staat te trappelen. Let goed op. Maar eerst R.E.M. Kink.

0: and Maybe van de cloudservice hier op je vrijdagavond bij Kink.
1: Dit is Kink.
0: Er is hier en het weekend is begonnen en zeg nou eerlijk, dat voelt toch goed? Je wekker mag wat later staan, beter nog. Misschien hoef je helemaal geen wekker te zetten. Kevin, die app, die heeft wel een vervelend begin van zijn weekend. Eerst valt zijn oma over kabels en nu staat de trailer van de paarden stil met een kapot wiel. Maar Kevin, je bent niet alleen. Kink staat aan. En ik ben benieuwd wat de rest van de Kink-luisteraars gaan doen dit weekend. Misschien staat er een mooi concert op de planning, zoals Alex Sax in Rotown aankomende zondag Rotterdam. Of misschien ga jij 27 oktober eigenlijk wel naar een mooi concert. Hier bij Kink maak je kans op kaarten voor Placebo. En dat is niet zomaar een concert, maar een viering van hun 30-jarig bestaan. En geloof me, daar wil jij echt bij zijn. Dus als jij zo meteen de prijzigheid hoort, stuur een bericht via de Kink-app. En wie weet ben jij erbij.

0: Youngblood en Fleabag hier op je vrijdagavond.
1: Kink.
0: Er is niks fijners dan fantaseren en dromen over de toekomst. Wat dacht je bijvoorbeeld van fantaseren over tickets voor Placebo? Kinkluisteraar Linda is in ieder geval wel vast aan het fantaseren geslagen. En ik bel haar heel even over die fantasie die ze heeft. Hopelijk neemt ze nu wel op.
2: Hallo?
0: Hi Linda, met Larissa van Kink.
2: Hi, hallo.
0: Hoi, ik zie jouw appje en ik ben aan het dromen over de toekomst met mijn collega Anneke.
2: Ja. Oh, wacht, ik sta op een heel druk iets. Wacht even.
0: Oh.
2: Ik kan je nog niet zo heel goed verstaan. Ah. En daarom druk ik je ook weg.
0: Ja, ik dacht al, nu kom ik een beetje over als een stalker. Maar oké, dat ben ik gewend.
2: Nee, brandlos.
0: Ja, nou, je had het natuurlijk over toekomstplannen met jouw collega Anneke. En ik dacht, weet je, zullen we de glazen bol er gewoon even bij pakken?
2: Ja, doe eens.
0: Oké, nou, ik zie misschien een carrière-switch in de toekomst. Hoop je daarop?
2: Nou, niet per se een carrière-switch, maar wel een volgende stap.
0: Oké. Oh, dat klinkt spannend. Oké, Nou dan gaan we dat manifesteren. En,
2: let's do it.
0: Een mooie vakantie.
2: Altijd fijn.
0: Oké.
2: Ik heb nu twee banen naast elkaar en twee kinderen. Dus de vakantie komt altijd als gelegen.
0: Ja, ik hoor dat je misschien wel een beetje behoefte hebt aan een uitje.
2: Ja, zeker.
0: Oké. Oeh, die glaasbol die doet wat geks. Ik zie wat anders verschijnen. Ik zie tickets voor Placebo in de toekomst.
2: Niet.
0: Ja, echt?
2: Oh, ik vind dit heel vet. Oh, dit vind ik heel erg leuk. En daar gaat mijn collega ook echt heel blij mee zijn.
0: Gaaf. Jullie gaan naar Placebo 27 oktober samen.
2: Wat leuk. Oh, dit gaat ze echt niet geloven.
0: Nou,
2: dat vind ik heel leuk.
0: Nou, geef het goede nieuws snel door. En dan wens ik jullie vast heel veel plezier daar.
2: Ja, dank.

0: over elkaar vast blijven houden, zelfs wanneer het moeilijk wordt. Zelfs wanneer je elkaars bloed kan drinken. Zelfs wanneer je huwelijk uit elkaar klapt omdat iedereen vreemd gaat. Dan denk je aan het grotere doel. En dat is een waanzinnig album maken. En dat is gelukt. Dat komt door elkaar stevig vasthouden, net zoals een ketting. Fleetwood Mac en The Chain hoor je op je vrijdagavond hier bij Kink. Zometeen muziek van The Pretty Reckless en ook Nirvana hoor je zometeen.
1: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders ga je mis. Pakken.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: Podcast 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

Julian, Dino, Audrey, 5 bandleden. En dan krijg je Franz Ferdinand. No Eagles hoorde hier bij Kink. En van een band met 5 leden gaan we naar nog een band met 5 leden uit Canada. En die 5 leden zorgen met elkaar voor een prachtig geluid. Dat prachtige geluid hoor je nu. Dit is Arcade Fire met Everything Now op jouw vrijdagavond.

0: Dit is hoe je een cover maakt. Gun and Word Up hier bij Kink. Wie hier ook is Marco.
1: Hallo.
0: Hi. Hey, je maaltijd ziet er nu een stuk beter uit dan die pasta die je laatst mee had. Het is gezond.
1: Ja, ik durf het sowieso niet aan. En jij hebt natuurlijk net relatief diep in de lappenmand gezeten. Ik voel mezelf ook een beetje snotterend worden. En toen dacht ik, dan neem ik maar een salade mee in plaats van zo'n chemische bak met spaghetti slierten en iets wat erop zat wat echt niet te doen was. Dus...
0: Nou, dat was geen pastasaus.
1: Ik wil niet weten
0: niet zo uit. Nee, maar wat vervelend dat je grieperig bent. Het heerst echt, hè, trouwens.
1: Ja, ik zag ook al een foto vandaag voorbij komen van Michiel en Erik Horton. En Erik had volgens mij die zak ook in zijn neus gepropt, volgens mij.
0: Ja.
1: Dus die liep er ook al een beetje kwakkelend bij. Dus het heerst, volgens mij.
0: Isabel net ook.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Die was ook een Nice en proesten.
0: Ja, dat was ook een beetje grieperig. Maar ja, goed, weet je, deze plopkap die... ik hoop dat je eigen mee hebt.
1: Ja, ik denk dat het goed is. Maar jij had wel iets meegenomen. Dat is wel echt super relaxed. Want je gaf mij een Coldrex. Ik weet niet of ik nu reclame maak, maar...
0: Nee.
1: Het is echt een heel lekker goedje waar 500 milligram paracetamol en vitamine C in zit en zo. En het was lekker. En ik voel me ook...
0: Fit.
1: Ja, misschien is het een placebo, maar...
0: Placebo is altijd goed hier bij Kink, hè? Je houdt het in ieder geval vol tot middernacht. Dat wordt leuk. Wat gaan we doen? Wat gaan we horen?
1: Nou, ik wil sowieso zo meteen even op zoek naar het kortste liedje van de week. Die geef ik een speciale naam, namelijk de Kink Shortcut. Alles moet onder de 2 minuten zijn. Dus als je nu al een liedje denkt te hebben die korter is dan 2 minuten, kom maar op.
0: Nice.
1: Dan ga ik hem zo meteen opzetten.
0: Nou, de berichtenbox staat open. Heel veel plezier met Marco van Hierde tot middernacht. Ik heb nog Bleach 93 voor je. Figure 8. Ik ben er morgen weer. Zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad en geniet een beetje. Larissa out.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op klik PVC Manera of 50% korting op laminaat Signature extra breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo Coffee Pads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het driedaagse bezoek aan Amerika zit er weer op voor de Chinese president Xi Jinping. Volgens president Trump was het een ontmoeting van vriendschap, kracht en succes en hoopt hij dat ze elkaar snel weer zien. De eerstvolgende ontmoeting is waarschijnlijk in november. Dan reist Trump voor een economische top af naar China. Een man die zijn hond uitliet in een Eindhovens park heeft een explosief gevonden. In een plastic tas zat een fles benzine en zwaar vuurwerk. Daarom werd de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Buurtbewoners zeggen bij Omroep Brabant dat het dichtbij een villa is gevonden waar in augustus een aanslag werd gepleegd. Oud-Microsoft-topman Bill Gates denkt dat kunstmatige intelligentie wel eens voor de dood van 1 miljard mensen kan zorgen. En daarom moet de VS met wetgeving komen om de risico's van AI te verminderen. Volgens Gates zijn mensen met slechte bedoelingen die AI inzetten het gevaarlijkste wapen dat er bestaat. En de politie vergoedt de schade van een fotograaf die afgelopen weekend tijdens een protest op het Haagse Malieveld in het water belandde. Op beelden is te zien dat de man door een agent in het water werd geduwd. Volgens de politie gebeurde dat om ruimte te maken en had de agent niet gezien dat er water achter de fotograaf was. En dan nu het weer van Weer Online. Het is snel aan het afkoelen. Vannacht is het 1 graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt. In het noorden kan in de ochtend een beetje regen vallen. Het wordt 17 tot 22 graden.
6: Kink, Alternative Rock Radio. Marco van Hier.
8: Ja, je hoort hem al even, maar de hype komt zo meteen hoor. Na Fontaine's DC, maar eerst is dit Green Day. Kink.

we het nog over hebben. Het nieuws van deze week. Hive is terug als tegenhanger van de doomscroll-platformen zoals Insta. Het moet een vriendelijk platform worden waar je dan niet vast komt te zitten in een soort van algoritmische fuik. En ze gaan werken, heb je het gehoord, met de zogenaamde 10 geboden. Dat zijn een soort 10 huisregels. Bijvoorbeeld, maak van meningsverschil geen digitale oorlog. Die vind ik echt oprecht heel mooi. Ik hoop dat men zich daar ook aan gaat houden. Maar dan deze. Denk na voor je iets gelooft. Dat is mooi, maar gaan ze daarmee vertellen dat die dansende bedanen dan helemaal niet echt zijn? Je hoort de Hives op Kink. Hate to say I told you so. Van harte welkom. Dit is de vrijdagavond. Trek je bananen, pak maar aan. Tot aan 12 uur je de verwoede poging om je een beetje in beweging te krijgen met in ieder geval muziek van Wonder Horse. Hoor je straks Smashing Pumpkins. Maar eerst een porretje van Talk Talk. Kink. Dit is It's My Life.

De songs op Kink. Hard in a Cage. Nou ja, ik heb een hart voor de band. Die heb ik nog niet weggegooid. Maar hij klopt momenteel niet zo heel erg hard, moet ik zeggen. Ik weet namelijk niet zo goed wat ik moet doen met die nieuwe plaat die ze hebben uitgebracht. Reality Awaits. Kwam in de zomer uit. Muzikaal zit die wel tof in elkaar hoor, maar er staan een paar nummers op, of eigenlijk bijna de hele plaat, is gevuld met autotune. Geef zelf maar je oordeel.

0: Als je het niet erg vindt, hou ik het nog even bij de plaat First Impressions of Earth. Want daar stond en staat onder andere de track op die je net hoorde op Kink. The Soaks, Hard in a Cage. Van harte welkom, mijn naam is Marco. Dit is de vrijdagavond. Een hele week aan je verplichtingen voldaan. De enige verplichting die je vanavond hebt is genieten. En misschien wel met een lekkere, snelle, vette hap. Het is immers toch vrijdagavond. Ik ben op zoek naar namelijk een plaat die daar heel goed op aansluit. Kink Shortcut. Een lekkere, korte, snelle, vette hap. 2 minuten maximaal mag die duren. Dat is de Kink Shortcut, een kort liedje van deze week. De kortste, om precies te zijn. En die wil ik van jou hebben. Pakken we erbij over een minuutje of 10. Dus mocht je een inspiratievol moment hebben, of gewoon überhaupt een suggestie klaar liggen, stuur hem even door via de Kink-app. Hoor je zo meteen misschien wel jouw plaat als de Kink Shortcut. De Wombats duurt 3 minuten en 33 seconden. Die hoor je sowieso zo meteen. En de Scene, och, zo'n vrijdagavondtrek, die ligt ook voor je klaar.
1: Kink. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders schrijf je mis. Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
7: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
6: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
7: Nee, joh. Wij krijgen alles op 1 factuur.
6: En als je voor jezelf werkt?
7: Ook gewoon 1 factuur per maand.
6: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
8: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
12: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
13: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app, The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl. King.

0: Met de Rodan Boys, Blindsided. Ja, en echt terecht ook. Ik zag hem niet aankomen. Jij wel? Ineens het nieuws dat hij bassist ermee stopt. Althans, dat gaat hij binnenkort doen. Hij wil graag wat meer tijd vrijmaken voor zijn gezin. En dat lijkt me een heel lastig besluit, eerlijk gezegd. He, idealitair, dan probeer je die twee... Nou ja, de beste van die twee werelden bij elkaar te brengen. Maar dat is gewoon soms onmogelijk. En dan komt het neer op Kill Your Darlings. En hij heeft gekozen voor zijn gezin in plaats van de muziek. En dat vind ik toch wel een hele mooie keuze. Het klinkt wel voor de hand liggend, maar dat is het niet per se. Want je moet toch wel afscheid nemen, misschien wel van dat andere kindje. Dus misschien binnenkort foto's van hoe Timo een mini-concertje geeft met kids vanaf de keukentafel. Ook leuk. Morgenavond staan ze wel gewoon in de Pelt in België. En de komende maand kun je ze nog zien en horen. Onder andere in Leeuwarden en in Nijmegen. Het is 9:45, je luistert naar Kink. En het is tijd voor een lekkere, vette, snelle hap. Kink Shortcut. Kink Shortcut. En die noemen we de Kink Shortcut. Een liedje die eigenlijk maar aan één criterium moet voldoen. En dat is dat hij maximaal 2 minuten mag/moet duren. Alles wat daaronder zit, goed. Alles wat erboven zit, mag niet. Dan krijg je de donderdag... Nee, niet de donderdag. Zaterdag krijg je daar een optie voor om wel lange liedjes aan te vragen hier bij Kink. Dat heet dan de Director's Cut. En die hoor je dan elke zaterdag om 9:45. Vrijdag, 9:45, is het tijd voor een lekkere korte. Ik zag een paar hele toffe suggesties binnenkomen. Dank daarvoor. Ik denk dat we binnenkort maar eens een keer even een shortlist moeten gaan maken met allemaal liedjes die korter duren dan inderdaad die 2 minuten. Ik ga eens even kijken of ik Marieke te pakken krijg.
1: Hallo.
0: Hallo. Met wie spreek ik?
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, ja, rustig, maar ik ben het. Is het nou opgehangen? Wacht even, dat gaan we nog even een keer proberen.
1: Hallo?
0: Ja, mag ik er niet ophangen nu? Even wachten.
1: Nee, sorry.
0: Ja, durf je het aan?
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Nou, laten we het proberen dan. Hallo Marieke, je spreekt met Marco van Kink.
1: Hallo, goedenavond, met Marieke.
0: Wat gebeurde er nou net?
1: Nou, ik dacht, ik neem op. Maar mijn telefoon dacht, ik sta nog op de oortjes.
0: Aha, dat dacht je telefoon en dat vond jij niet? En toen kreeg je een conflict.
1: Ja, en mijn oortjes zaten gewoon in de case.
0: Aha.
1: En die moest ik even snel zoeken.
0: Je klinkt als heel ingewikkeld verhaal. Het is vrijdagavond verhaal, maar het mag, want het is vrijdagavond, toch?
1: Ja, ik nu morgen gewoon om

Marlijn die zegt... Hey Marco, meer van dit soort dingen. Want zo'n vrijdagavond, dat lees ik echt uitstekend voor Me First en de Gimme Gimmies. Hoor ik veel te weinig op Kink? Mag dat vaker op? Nou ja, in ieder geval vanavond als de Kink Shortcut dankzij Marieke. Marieke, dankjewel. En Rico, die stuurt... Marco, hoeveel liedjes zijn er eigenlijk die zo kort zijn? Ja, dat vind ik echt een hele lastige vraag, dat weet ik niet. Maar er zijn echt meer toffe liedjes die maximaal 2 minuten duren dan dat je zelf weet. Het enige wat dan de uitdaging wordt, is gewoon even een beetje graven in die krochten van de muziek. Tot je uitkomt bij toffe tracks waarvan je denkt, ah, dat kan op Kink. En ah, hij is korter dan 2 minuten en ah, ik ga hem aanvragen op Kink. Je mag hem nu ook al doorsturen, hè, want volgende week om 9:45 doe ik het gewoon weer. En zoals gezegd, morgenavond om 9:45 lange liedjes. Minimaal 5 minuten, die noemen we dan de Kink Director's Cut. Wat je ook aan het doen bent, sluit lekker aan. Dit is de vrijdagavond van Kink, mijn naam is Marco. En zometeen een van de tofste tracks van dit moment hoor je voorbij komen. Yard Act New Beginnings. Maar eerst Iggy Pop. Het weekend induiken met Lust.

0: gaat natuurlijk de belangrijkste en de mooiste lijst van dit jaar natuurlijk niet halen, hè? You're Gonna Need a Little Music. Mooie titel. De plaat, de nieuwe plaat van Your Tech is amper 2 maanden oud. Dus die gaat niet in die lijst terechtkomen. Maar er is goed nieuws. Er is namelijk heel veel ander moois om uit te kiezen.
1: King 1500.
0: Volgende week donderdag, dan trappen we hem af. Dan officieel de start van Rocktober. En dus ook dan de opening van de stembussen. Van, jawel, de King 1500. Een lastige dingetje hoor, we doen er echt heel luchtig over. Maar het is altijd wel een beetje stress over welke platen dan volgens jou weer in die lijst moeten. Welke dan weer niet mogen gaan halen. Het blijft een gesteggel en gestoei. Maar, ik kan jou wel vast een tip geven van waarvan ik dan denk, als je dan toch nog wat ruimte over hebt. Incubus. Just saying. Echt een lekker feestje. De komende 2 weken volop aan de bak met het stemmen vanaf aanstaande donderdag. Dus de opening van de stembussen van de King 1500. En we geven ook t-shirts weg en zo. Dus hou even de site goed in de gaten. Kink.nl. Hey, over een paar minuten. Onder andere de laatste van Royal Blood, 10 over 10. En op dat tijdstip wil ik even vandaag samen iets met jou vieren. Het is namelijk vandaag 25 september, dochterdag. Heb je er eentje? Nou, van harte. Laten we dat vieren met een nummer die jou doet denken aan je dochter. Of een track die gaat over een dochter. Of misschien is geschreven door een dochter. Alles is goed als je maar met me deelt. Dan hoor je hem straks om 9:50 terug op Kink. Een zekerheidje die je vandaag gaat horen binnen nu een paar minuten is deze van de Vaccines.

0: Zo meteen na het ANP-nieuws.
1: Kink.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
6: Mm.
5: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
11: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het kabinet gaat de komende dagen praten met de oppositie om steun te krijgen voor de begroting. En Pro en Volt hebben afgesproken dat samen te gaan doen. Daar zit een voordeel in voor het minderheidskabinet, want als beide partijen groen licht geven, is er een meerderheid. Volgens premier Jette zijn er aanpassingen gedaan in de begrotingsplannen. Meer dan 40 miljoen mensen aan de oostkust van Amerika krijgen komend weekend te maken met zware stormen. De Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, hevige wind en hoge golven. Vooral de kusten van New Jersey tot Massachusetts worden getroffen. Vanwege het weer zijn twee concerten van Ed Sheeran in de buurt van Boston afgelast. De zorgen over AI blijven toenemen. Techbedrijven riepen al op om het tempo van ontwikkelingen van AI te vertragen na meerdere incidenten. En nu trekt ook de medeoprichter van Microsoft, Bill Gates, aan de bel. Hij gelooft dat AI tot de dood van 1 miljard mensen kan leiden en vindt dat Amerika met wetgeving moet ingrijpen. En nog een afvaller voor het Nederlands elftal. PSV'er Geertruida heeft de ploeg verlaten. Hij heeft een lichte blessure opgelopen en komt niet in actie in de Nations League-wedstrijd tegen Servië zondag. Er is geen vervanger voor hem opgeroepen door bondscoach Xavi. Eerder haakte ook Brian Brobbey af met een blessure. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het wordt vannacht 1 graad of 10. Morgen is het wisselend bewolkt. 'S Ochtends kan in het noorden wat regen vallen. Het wordt gemiddeld 20 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
0: Stiekem dromen we er allemaal een beetje van, toch? Post-breakup sex. Zometeen na Mumford & Sons.

Ze zijn vrij scherp bij de tijd, hè? Ik heb een hele grote klok voor me. 22 uur 13. Zij hebben het over 10 over 10. Ach, die flexibiliteit die moeten we ze geven, toch? De nieuwe van Royal Blood op Kink. En als je bij Royal Blood uitkomt, dan is het al snel een brug die je legt richting de Royals, die vaak een stamboom hebben. Ik weet niet of je wel eens in Paleis het Loo bent geweest, maar dan zie je daar een hele grote muur. Of ja, je hebt wel meerdere muren. Maar een van die muren is vaak bewerkt met een enorme stamboom. En dat gaat echt zo ver terug dat je echt denkt, wauw, dat is gewoon echt tussen die hele familielijn. Tussen jou en mij, ik kom echt niet verder dan mijn opa en oma. En nog iets dichter bij huis. Misschien denk je dan al heel snel aan je eigen kinderen. Nou, als je een dochter hebt, dan heb je vandaag iets te vieren. Want hallo, van harte welkom. Vandaag, 25 feb. Sep, het is dochterdag. Nou zocht ik een liedje die jullie verbindt. Of een nummer over een dochter. Hè? Denk bijvoorbeeld aan John Mayer. Nou zag ik een bericht binnenkomen van Jorik. Die heb ik net even proberen te bellen, maar ik krijg hem niet te pakken. Dus ik doe het even zo. Hij schrijft namelijk dat hij in 2002 trots papa is geworden van Caroline. En daar is hij helemaal gelukkig mee. De eerste maanden was hij een beetje in de roes. Maar in diezelfde periode dat zijn dochter werd geboren, werkte hij ook vooral als consultant in het buitenland. Dus hij moest heel veel reizen, weinig thuis. En dus vaak weken achtereenvolgend was hij weg. En hij schrijft, toen ze 12 was, realiseerde ik me ineens dat ze was uitgegroeid tot een heel mens aan het puberen. Ze had vriendinnen over de vloer. En ineens realiseerde ik me dat een groot deel van haar onschuldige kinderjaren, dat ik die had gemist. En eerlijk gezegd maakte me dat verdrietig. En dat wilde ik haar vertellen. Ik wilde haar vertellen dat het me speet. En dus, wat heb ik gedaan? Op haar 12e verjaardag, ik heb een liedje voor haar gespeeld van onze favoriete band, gezamenlijk. De band Steent. Een liedje die precies daarover gaat. Over je kids niet zien opgroeien. En er dan achter komen dat die jaren eigenlijk nooit meer terug te krijgen zijn. Je bent ze kwijt, want je had maar één kans. En daarom vandaag op dochterdag wil Jorik nog een keer even dat onderstrepen. Hoe belangrijk zijn dochter voor hem is. En dat doet hij met Steent. Dit is Zoe Jane.

De muzikale betekenis van Jorik aan zijn dochter, waarmee hij zegt: sorry dat ik er niet altijd voor je was toen je me nodig had. En dat doet hij met Staind, Zoe Jane. En dat vandaag op Dochterdag, de laatste vrijdag van de maand. Van harte welkom. Sluit lekker aan op de vrijdagavondcafé van Kink. Mijn naam is Marco. En ik heb zo meteen een paar Glamour Boys uitgenodigd. Althans, ze zijn er al. Ze zien er kleurrijk uit, moet ik zeggen. Je hoort ze zo meteen. Maar eerst zit de vrijdagavond van Kink met Massive Attack. En Unfinished Sympathy.

0: vind ik misschien een beetje sentimenteel, maar het voelt wel lekker aan, toch? Zo samen. Met jou. Zo'n vrijdagavond. 4 uur vrijdagavond met Kink. Dat doen we straks onder andere met de Black Keys. En terwijl je net zat te luisteren naar Muse, Be With You, zat ik even te denken hoeveel liedjes er eigenlijk zijn gemaakt over Nederlandse steden.
1: Kink. Het weekend. Een goed moment om even lekker een lifestyle van de rich and famous aan te houden.
0: Nou heeft Muse een nummer over Verona. Misschien heb je er wel eens gehoord. Maar dat ligt natuurlijk niet echt binnen onze landsgrenzen, hè, dus dat valt dan al een beetje af. Nou, zat ik even te denken wat je dan wel hebt aan liedjes die in Nederland die gaan over Nederlandse steden. Dan kom ik er al relatief snel uit bij bijvoorbeeld, dat vind ik met Thieves. Of Goalplay, die heeft er natuurlijk ook eentje. Amsterdam. That's all nothing but thieves. Er is ook een liedje gemaakt over mijn stadje. Harlem Shuffle. Ja, daarna houden ze wel een beetje op, hè. Geen liedjes over Groningen of Middelburg, Zwolle. Nou heeft de Simple Minds, die heeft daar een oplossing voor. Die gooit het echt over een bredere boeg, namelijk Theme for Great Cities. Die hoor je zo meteen op Kink.
1: Kink. Het weekend. Een goed moment om even lekker een live

0: verdient dat een yellow card. Mooi, want die zijn er ook. Op 16 november zijn beide bands in Amsterdam. En dit weekend win je tickets voor Kink Presents Coach Charlotte in AFAS Live. I just wanna live. Dus luister naar Kink. Kink.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk 2 plus 3 gratis. En Unoxsoep in zak, knor, kuppensoep en koetsnacks ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
1: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
3: gigaveel.
1: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: 1000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-Vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
2: Kink.

Sander schrijft via de Kingcap. Zo! Die heb ik lang niet gehoord. Mooi is die, hè? Simple Minds, Theme for Great Cities. Nou, we hadden het net over onder andere liedjes die gemaakt zijn over steden in ons land. En zo krijg ik onder andere van Drik door dat Shit Town van Live zou gaan over Tilburg, joh. Oh. Ook een great city. Wat ik ook wel een great city vind is Manchester en Amsterdam zelf ook. Dat zijn ook precies de twee steden die ik heb doorgegeven voor tickets voor het concert van Oasis. Vandaag was het best een ongemakkelijke dag. Hoe zat jij erbij? Heb je constant op refresh gedrukt? En kwam die mail maar niet? Wat een ellende. Ik heb hem nog steeds niet. En toch gaan morgen die kaarten in de verkoop. Dus even afwachten hoe dat gaat komen. Of dat goed gaat komen überhaupt. Kaarten voor Oasis, voor de concerten die gaan komen. Je had je kunnen inschrijven, je krijgt een code morgen of vandaag. En dan zou je morgen die kunnen gaan gebruiken. Panisch. Alanis Morissette zo meteen op je radio. Thank you, na Wolfmother.

Nou, bedank je kat er nog niet af, hoor. Het kabinet krijgt het de komende dagen vooral heel erg druk. Ze zijn op zoek naar steun voor de begroting. En met wie ze allemaal in gesprek gaan de komende dagen hoor je zo meteen tijdens het ANP-nieuws van Daan Langkamp. Straks ook muziek van Simple Plan. En als ik zeg dat de band ooit zichzelf heeft gespeeld in een aflevering van Scooby-Doo, zou je me dan geloven? Of bestempelen misschien wel als kinklare onzin? Zometeen het antwoord daarop en muziek voor je van onder andere AC/DC. AC/DC. En de Snow Patrol zometeen op Kink.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij WKAM. En vanaf vandaag al in de app The Wanna Have Days. Met kortingen tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Altijd WKAM.
3: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. Een stuk.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders schrijf je mis. Pak hem.
11: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De komende dagen gaan de partijen Pro en Volt samen de onderhandelingen doen met het kabinet over de begroting. Jesse Klaver van Pro en Laurens Dassen van Volt trekken dan samen op. Het kabinet gaat de komende dagen ook nog met JA21, SGP, ChristenUnie, 50PLUS en BBB praten om steun te krijgen voor de begroting. Europese landen moeten meer maatregelen nemen voor komende winter, want de EU zit in een energieprijscrisis. We moeten bijvoorbeeld nadenken over de hoeveelheid stroom en gas die we verbruiken. Dat zegt de Eurocommissaris van Energie. De prijzen voor energie zijn nu zo hoog door de oorlog tussen de VS en Iran. Op het strand van Ameland ligt een dode walvis. En het blijft daar voorlopig ook liggen, heeft de gemeente besloten. Het gaat waarschijnlijk om een gewone vinvis, het op één na grootste dier ter wereld. De walvis is al een tijdje dood. Strandgangers kunnen het best een beetje afstand bewaren. En bondscoach Xavi moet het in de Nations League-wedstrijd tegen Servië zondag zonder verdediger Geertruida doen. Hij is geblesseerd en kan niet in actie komen. Er is geen vervanger voor hem opgeroepen. Eerder viel ook Brobbey af met een blessure. Hij wordt vervangen door Zirkzee. Dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden kan er een spat regen vallen en het wordt 17 tot 22 graden.
11: Kink, Alternative Rock Radio. Marco van Hierden.
13: Vorige week zag ik nog de coverband, maar dit is het origineel. Dit is AC/DC op
11: Kink.

0: misschien komt het omdat het vrijdagavond is, maar wat klinkt deze extra lekker vanavond? Sleep and Bloodlines. En vanavond ook nog Two Door Cinema Club. En Simple Plan voor je, waarvan ik heb gehoord dat ze ooit als zichzelf hebben gespeeld in een aflevering van Scooby-Doo. Denk je dat dat waar is, of is dat...
1: Kinkklare onzin.
0: Ik verlos je straks over een minuut of 15 uit je lijden. Eerst tijd voor Led Zeppelin, want vandaag, op de krop af, is het 46 jaar geleden dat ze terechtkwamen in een echt gitzwarte dag voor de rockmuziek. Het was de dag dat Robert Plant en Jimmy Page een telefoontje kregen met het nieuws dat hun leven echt in een paar seconden volledig op zijn kop zette, want Bonzo was overleden. Bonzo is John Bonham, de drummer van de band. Hij was tijdens een dronken bui gestikt in zijn eigen braaksel. En dat was direct het begin van het eind van een van de grootste rockbands uit de jaren 70, als het al niet de grootste was. En vandaag is het precies 46 jaar geleden dat we John Bonham en Led Zeppelin verloren op één dag. En liet ons achter, dazed en confused.

0: Vrijdagavond, dit is Kink met Simple Plan en Your Love is misschien een lie, maar ik zei net dat het gerucht gaat dat de band ook ooit zichzelf speelde in een aflevering van Scooby-Doo. En Marleen die deed...
1: Dat is kinklaar onzin.
0: Maar Marleen, dat is echt keihard een feit. Sterker nog, het is niet het enige. Ze speelde ook nog de titelsong van de serie What's New Scooby-Doo. What's New Scooby-Doo? We're coming after you. You're gonna Dat is toch het geluid dat hij maakte? Black Hole Sun van Soundgarden is ook ooit gebruikt voor een tekenfilm. Namelijk voor Beavis en Butthead. Misschien ken je die aflevering nog wel, dat ze zoals altijd beide op de bank zit. Als ze vervolgens Butthead probeert uit te leggen wat een zwart gat is.
2: Cool.
0: Ja. Als je het niet erg vindt, laat ik dat stuk over. Maar je hoort zo meteen wel Soundgarden op je radio na Florence and the Machine. En ook deze van Elbow. Zometeen.
3: Kink. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
7: Heijn. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
8: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: Oh.

Ik mis het een beetje, Beavis en Butthead. Ik zie je toch zo voor me hoe ze dan samen op die bank zitten, kijkend naar heel veel videoclips, want ze hadden natuurlijk MTV aanstaan. En dat ze vervolgens ja, echt de meest rare gesprekken uiteindelijk eruit weten te slingeren. In dit geval over Soundgarden, wat is een zwart gat? Goeie plaats, je hoorde hem op Kink. Langzaamaan kruipen we richting de zaterdag, want het is bijna 12 uur. Ik ben er tot die tijd bij, met zometeen muziek voor je van Violet Grohl. Maar eerst is dit de Cooks.

zat vanmiddag aan de keukentafel mijn werk een beetje af te ronden en een beetje na te denken over, nou, wat ga ik vanavond in het programma doen? En toen kwam deze voorbij op Kink, want die had ik aanstaan. Ja, daar luister ik af en toe ook wel eens naar, ja. Ja. En toen hoorde ik deze plaat en toen dacht ik, oh, wat is dit toch een ontzettend goed liedje. En nu weer, als ik hem hoor, denk ik, deze verveelt gewoon nooit. Dat ritme, dat tempo, is een beetje Books from Boxers van Maximo Park. Lekker. Op de dag vandaag van de dochters, dochterdag Violet Grolt, de dochter van Bak in de Cake, hoorde je. En die cake, die koek, die is op, wat mij betreft, voor vandaag. Morgen om 9 uur ben ik er weer. Vanaf 6 uur morgen in de ochtend natuurlijk niemand minder dan Lars Wijnhoven. En we slingeren samen de nacht in met The War on Drugs, die nieuwe, lekker, Blur. En is dit David Bowie.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De inwoners van een paar Oekraïense dorpen dreigen te verhongeren. Daarvoor waarschuwt Oekraïne de VN. De dorpen liggen in de frontlinie en worden omringd door Russische landmijnen. Ook bewaken de Russen de wegen met drones. De Oekraïense burgers zijn nu bezig met het laatste eten dat ze nog hebben. De ruzie die vandaag voor een dodelijke schietpartij zorgde op een Amsterdams terras ging waarschijnlijk over een loslopende en blaffende hond. Veel mensen op het terras zagen de schietpartij gebeuren. Ze zijn door de politie naar het hoofdbureau gebracht. Daar krijgen ze slachtofferhulp. In Utrecht is het Nederlands Filmfestival van start gegaan. De hele week zijn er premières van films, documentaires en series. Als eerst was er eentje te zien vanavond over de Amsterdamse gay scene in de jaren 80. Volgende week vrijdag worden de Gouden Kalveren uitgereikt. Dat zijn de grootste filmprijzen van ons land. En een prima start voor Mark van Bommel als bondscoach van België. De Belgen wonnen in Rome met 2-0 van Italië. De openingsgoal kwam van Mika Gods, die nog een tijd bij Ajax voetbalde. Ook Zinedine Zidane had zijn trainersdebuut bij Frankrijk. De Fransen wonnen met 1-0 van Turkije. En die goal werd gemaakt door Mbappé, die daarna geblesseerd uitviel. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een koele nacht, zo'n 6 tot 10 graden en soms ook wat lichte regen. Na zonsopkomst is het bewolkt en dan in het noorden nog steeds kans op een beetje regen. In de middag meer zon en dan zo'n 17 tot 22 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Dit is Kink. Kink. 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. De regering gaat de komende dagen praten met de oppositie om genoeg steun te vinden voor de begroting van volgend jaar. En opvallend, op links gaan Pro en Volt die gesprekken samen aan. Als beide partijen namelijk akkoord zijn, is er meteen een meerderheid voor de plannen. Iran is bereid om binnen een week de Straat van Hormuz weer te openen. Maar dan willen ze wel dat de Amerikanen hun blokkade van Iraanse havens opheffen, de oliesancties schrappen en zich gaan houden aan het staakt het vuren in Libanon. En volgens Iran ligt de bal nu echt bij Amerika. In het Overijsselse plaatsje Heten is een jongen door een lichtkoepel in het dak van een school gezakt. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de school was een dorpsfeest aan de gang. Wat de jongen op het dak deed is niet duidelijk. De politie doet onderzoek, meldt RTV Oost. Een feestje en een domper voor het Franse elftal. Ze wonnen met 1-0 van Turkije, maar nadat hij de goal maakte ging Kylian Mbappé eraf met een flinke blessure. En die ziet er niet goed uit. Het is nog maar de vraag of hij maandag in actie komt tegen de Belgen. Die wonnen trouwens, onder leiding van Mark van Bommel, knap met 2-0 van Italië. Dan het weer van Weer Online. We krijgen een koele nacht, 6 tot 10 graden en soms wat lichte regen. Na zonsopkomst is het bewolkt en dan in het noorden nog steeds kans op spat regen. In de middag meer zon en dan zo'n 17 tot 22 graden. Kink.

0: Twee uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daan Langkamp. Iran is bereid om binnen een week de straat van Hormuz weer te openen. Maar dan is Amerika wel aan zet, zeggen ze. Iran wil dat de Amerikanen onder meer hun blokkade van Iraanse havens opheffen, de oliesancties schrappen en zich gaan houden aan het staakt het vuren in Libanon. In een paar Oekraïense plaatsjes heerst er hongersnood. Ze liggen midden in de frontlinie en de Russen hebben er allemaal landmijnen omheen gelegd. De 6000 mensen zijn bezig aan hun laatste voorraden, zegt een Oekraïense minister. Die wil dat de VN ingrijpt. Sommige families zouden inmiddels onkruid koken en zelfs honden eten. Het stinkt in de buurt van Hengelo en mensen bellen er ongerust over naar de brandweer. De stank komt van een bedrijf met een eigen waterzuiveringsinstallatie. Daarin vindt een biologisch proces plaats waarbij er een typische geur vrijkomt. Die is niet schadelijk, maar mensen in Hengelo kunnen er de komende dagen ook nog last van hebben. En de Braziliaanse president Lula heeft vlak voor de verkiezingen nog een belangrijk besluit genomen. Online gokken is in Brazilië per direct verboden. Er zijn veel zorgen over het gokken dat 2 jaar geleden werd toegestaan. Er wordt elk jaar 10 miljard euro vergokt in Brazilië. Dan het weer van Weer Online. Na een koele nacht krijgen we een bewolkte ochtend met in het noorden soms nog wat regen. In de middag vaker zon en dan wordt het 17 tot 22 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.